0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja,

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: De kerstverse wereldkampioen Spanje wordt de komende middag al gehuldigd in het centrum van Madrid. Ze zijn dan net teruggekomen uit Amerika, waar ze de WK-finale na verlenging wonnen van Argentinië. Er worden bij de huldiging in Madrid 1 miljoen fans verwacht. Er wordt dan al de hele nacht volop feest gevierd. Verliezend finalist Argentinië geeft toe, Spanje was gewoon beter. De Argentijnse bondscoach vindt dat de Spanjaarden de wereldtitel hebben verdiend. Lionel Messi was na de finale in tranen. Een tweede wereldtitel is voor hem niet realistisch. Bij het volgende WK is Messi 43 en tegen die tijd heeft hij misschien al afscheid genomen. In de straat van Hormuz staat een schip in brand. Het vaart voor de kust van Oman. Om wat voor schip het gaat is niet bekend en er valt ook niet te zeggen hoe de brand is ontstaan. De straat van Hormuz speelt een belangrijke rol in de oorlog tussen Iran en Amerika. Vannacht hebben de Amerikanen opnieuw Iraanse doelen aangevallen. En in Apeldoorn is gisteravond een stuk bos in brand gevlogen en het kan zijn dat het vuur is aangestoken. Omstanders zagen volgens Omroep Gelderland 2 jongens wegrijden op een fatbike. De bosbrand was vlakbij de scouting in Apeldoorn. De brandweer kon er eerst moeilijk bij, maar het vuur is nu geblust. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon voor 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538! Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
3: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Een heftig auto-ongeluk op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Twee mensen zijn om het leven gekomen en een derde slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten zou in de plaats Dirksland tegen een boom zijn gebotst. Daarna kwam die in de sloot terecht. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil ongehoord Nederland weg bij de publieke omroep, meldt het AD. Volgens partijen als D66 en VVD houden ze zich keer op keer niet aan de regels. Zo zou ongehoord Nederland meningen presenteren als feiten. Na het zomerreces wordt over de toekomst van de omroep gedebatteerd. Het is een groot voetbalfeest in Madrid en daar komt voorlopig geen eind aan. Op het vliegveld daar landt vanmiddag de Spaanse selectie met de wereldbeker op zak. Daarna gaan ze naar het centrum waar ze worden gehuldigd. Er worden 1 miljoen Spaanse fans verwacht. Spanje won de WK-finale na verlenging met 1-0 van Argentinië. En het duurde de hele dag, maar een verdwaalde wallaby, een kleine kangoeroe, is gevangen. De politie kwam met een oproep om naar de wallaby uit te kijken. Hij hupte rond in de straten van Middenmeer in Noord-Holland. Hoe die is gevangen is niet bekend, maar de wallaby is nu terug bij de eigenaar. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
2: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium zei...

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee zijn twee mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Een derde slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte vannacht in de plaats Dirksland van de weg. Daarna crashte die tegen een boom. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Groot feest in de Spaanse steden, want Spanje is voor de tweede keer in de geschiedenis wereldkampioen voetbal geworden. Het was in New Jersey een spannende finale tegen Argentinië, waarin het lang wachten was op het enige doelpunt. Die viel pas in de tweede helft van de verlenging. De Spanjaard Ferran Torres schoot keihard de 1-0 binnen. En Oranje heeft toch nog een prijs overgehouden aan het WK. Ze hebben de Fair Play Award gewonnen voor de meest sportieve ploeg. In de 4 wedstrijden die Nederland speelde op het WK kreeg het maar 3 gele kaarten. Oranje werd al vroeg uitgeschakeld en de Fair Play prijs is niet meer dan een schrale troost. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Marnix Westhuis.
4: Yes, goedemorgen. Maandagochtend, de start van je nieuwe werkweek. Natuurlijk met 538.

Edge of Desire. Goedemorgen. Iets na 5 uur. Dit is 538 aan de start van je nieuwe werkweek. Het is een beetje bewolkt. Als het goed is, blijft het overal wel droog. En temperaturen vanmiddag 20 graden in het noorden en 25 graden in het zuiden. En zometeen natuurlijk vanaf 6 uur een nieuwe 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd, kleine terugblik op afgelopen vrijdag. Niels vertelt hoe het is om als ouder mee te gaan op schoolkamp. En Florentien moest ook wat opbiechten. Namelijk kots aan de muur terugvinden. Na een weekendje weg. Details hoor je binnen nu in 6 minuten bij 538. Op Bruno Mars, Rosé, hoor je naar Marillion. Dit is Kaylee.

0: Rosé en Bruno Mars, APT bij 538. Goedemorgen. Onderweg naar de 538 ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur met Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd, kleine terugblik op afgelopen vrijdag. Waar de vraag was aan Niels, joh, hoe was het eigenlijk op het kamp?
1: Op het kamp?
2: Ja, dat
1: klinkt, ja. Het kamp klinkt toch altijd niet heel gezellig.
2: Het was een schoolkamp.
1: We hadden een schoolkamp, ja. Dat was, laat maar zeggen, mijn zoon gaat de basisschool verlaten. En die gaat naar de middelbare school. En we hadden als ouders, laat maar zeggen, het was dinsdag, was school klaar. Hadden we als ouders gezegd van, weet je wat, we gaan nog een aantal dagen op eigen initiatief buiten de school om, organiseren wij nog een afscheidskamp voor groep 8.
2: Ja.
1: Dus wij zijn woensdag richting Bunnik getogen. Daar heb je een camping.
2: Op de fiets?
1: Op het fietsje. Dus denk voor de jongens en die meiden een half uurtje fietsen.
2: Ja,
1: 25 minuutjes of
2: zijn
1: zo.
2: Zijn ze niet meer gewend natuurlijk.
1: Zijn ze niet gewend. Fietsen, wat is dat? Moeten we zelf, zelf onze benen bewegen?
2: Nee,
1: zit er een PlayStation op die fiets? kan ik gewoon appen als ik aan het fietsen ben?
2: Maar dat zijn allemaal elektrische fietsen natuurlijk tegenwoordig.
1: Nee. Nou, er zaten 1 of 2 elektrische fietsen zaten ertussen.
2: Oh, nee.
1: Vond ik ook nog mooi, namelijk ook nog echt zo'n swapfiets. Dat normaal studentenfietsen zijn die voor zo'n tientje of zo per maand huurt, weet ik
2: veel.
1: Dus wij zijn naar Bunnik gegaan. Was superleuk. We hadden natuurlijk echt goed weer.
2: Fantastisch.
1: En ja, dat is. Maar goed, met een kind of 40, dat is best wel even.
2: Aanpoten.
1: Verantwoordelijkheid. Twee kinderen thuis is al aanpoten. Ja. Maar 40 kinderen en waarvan er 39 van een ander zijn. Dat is helemaal.
2: En die natuurlijk het idee hebben van ja, we zijn nu even weg, dus alles mag.
3: En ook het nieuws is niet zo. Was is oma een strenge kampbewaarder?
1: Nou, ik probeer wel ergens een soort. Nou, we waren natuurlijk ook een beetje gewaarschuwd door de camping. Die zei: ja, weet je, hartstikke leuk dat jullie komen. Dan hebben ze een apart groepenveld. Weet je. Want het is natuurlijk gewoon vakantieseizoen.
2: Ja.
1: Dus die camping staat ook vol. En als jij daar, laat maar zeggen, met je gezinnetje hard, het hele jaar hard gewerkt hebt. Je hebt daar heerlijk 2 weken de campingplaats geboekt. En er komen 40 scholieren naast je zitten.
2: Zo.
1: Dat zakt, dan moet je wel even in de schoenen
2: ook
1: natuurlijk. Ja, dat is. Dus de camping had natuurlijk wel gezegd: van, joh, jullie zijn welkom. Maar let er wel even op. Er zijn wat huisregeltjes.
2: En dat om 10 uur moet alles stil zijn.
3: Nou, wat voor huisregels zijn er zo?
1: Niet naakt rondlopen.
3: Oké. Okay. Dus, en heb je daar
1: ja, ja, ik zeg, nou, voor mij had ik het nudist. Heel gek dat ik als leider ook wel zijn. Papa van Duke. Wat,
3: papa van Duke.
1: Zo, nee, het is daar, om 10 uur moet je dan bij je tent zijn. En om 11 uur moet het stil zijn. Valt eigenlijk nog wel mee.
3: Vind ik wel schappelijk.
4: Lastig met kinderen uit groep 8 om 11 uur.
1: Zeker. Ja, dus dat op zich slim, dat veld wat ze hebben, er zit een parkeerterrein tussen, laat maar zeggen, de hoofdcamping en het groepenveld. Dus dat ging in principe ging het goed. We hebben woensdagavond nog voetbal gekeken.
2: Oh, tuurlijk.
1: En natuurlijk uiteindelijk activiteiten.
3: Oh, wat voor activiteiten? Wat voor activiteiten?
1: We hadden van die zeilen gehaald bij de bouwmarkt. Hebben we zo'n slide gemaakt, weet je wel, met zeepsel.
3: Leuk zeg.
1: Allemaal dat soort dingen. En barbecue. En uiteindelijk die kinderen, die voetballen de hele dag.
2: De hele dag
1: voetbal.
2: Maar de jongens?
1: Nee, de meiden ook.
2: Oh.
1: En dat gaat samen. Er is natuurlijk een fase op de basisschool, dan zijn meiden stom.
3: Ja.
1: Weet je wel,
2: dat is nu niet meer.
4: Nee,
3: dat komt wel vast
1: weer.
2: Want je krijgt op een gegeven moment ook, tenminste, dat kan ik me van de schoolkamp herinneren. Dat het was de sporteltijd dat uiteindelijk die jongens die wilden 's nachts bij de meiden komen.
1: Echt waar? Zeker,
2: ja,
1: zeker.
2: Gewoon om op bed te zitten en te kletsen.
1: Je ziet natuurlijk ook onderling, weet je wel, er wordt een beetje om elkaar heen gedraaid. Geflirt.
3: Heerlijk.
1: Verkeringje hier en een groepje meiden die nog ruzie krijgen met elkaar. Ja, een traantje daar.
2: Oh,
1: en, het is allemaal. Het is echt.
3: En dat was het eerste uur.
2: Maar is het geslaagd? Nee. Of zitten ze er nog?
1: Ze zitten er. Ze moeten zo meteen om 10 uur moeten ze de camping af. Dus ze hebben daar vannacht nog een nachtje gezeten. Maar ik ben gisteravond laat naar huis gegaan. En ik wilde graag werken vanochtend.
2: Nee, snap ik. Ja, als de boel moet worden opgeruimd, dan ben ik
1: wegwezen.
2: Ja.
1: Wegwezen. Nee, joh, maar wat superleuk. Echt een leuke groep gasten ook bij elkaar.
2: Jammer dat het dan uit elkaar valt, hè? Zo'n groep.
1: Dat ga je toch krijgen, ja. Iedereen, ze zijn natuurlijk ook kinderen die zijn voor het laatst. En ouders ook, weet je wel. Dat is, ik heb er nog één op die basisschool zitten. Dus over 5 jaar zit ik
2: zit je weer op dat kamp.
4: Op de middelbare school leer je ook geen ouders meer kennen.
1: Nou, grappig was, ik was een andere vader en die had ook al kinderen op de middelbare school. Die zegt, ik weet helemaal niet meer wie de vrienden zijn en hoe dat werkt. Dat gaat allemaal buiten je om.
2: Ja. Maar is ook wel lekker, toch? Dat, dat ze een beetje hun eigen gang gaan.
1: Ja, maar je hoopt toch ook wel, had je de invloed dat ze bij jou thuis komen met hun vrienden?
4: Dat ja, hoop je zeker. Ook. Dus je kent op een gegeven moment natuurlijk de vriendjes en vriendinnen wel van je kind. Maar de ouders die blijven compleet buiten.
1: Nee, maar het zou ook ruk zijn als je hoort dat ze altijd bij een ander zitten en nooit bij jou. Dan denk je toch van, nou, is het hier dan niet leuk? Mag hier niks?
4: Ja. Maar het moet een beetje over en weer zijn natuurlijk. Ja. Het is niet leuk als ze altijd...
1: Ik hoorde die vader zei, degene die dichtst bij school woont, dat huis is de sjaak.
2: Ja, dat is vaak zo.
4: Ik kom er nu pas achter, dat ik lag natuurlijk in een... ik ben gescheiden. Dus ik ging af en toe naar Emiel, die al in Bergen woonde. Ja. En ik woon in Driebergen, dat mijn huis het feesthuis was. Dat wist ik helemaal niet. Maar dan was ik bijvoorbeeld een dagje weg op
1: was
4: vrijdag.
1: Was een soort clubhuis.
4: En dat werd gewoon helemaal... En dan kwam ik op zondag thuis. Nou, echt, de kots aan de muur.
1: Nee, joh.
4: Nee, maar niet normaal.
3: Nee, maar niet de kots aan de muur.
1: Maar zij keken gewoon... Oh, daar gaat ze op vrijdagmiddag.
4: Ja, ze kijken welke ouders er niet zijn. En daar wordt gefeest.
3: Oh, ja.
2: Ja. Dus en dat wordt niet even opgeruimd dan?
4: Nou, ik kom
1: maar
4: daar
1: echt nog
4: wel twee...
1: Ja, maar je laat altijd sporen achter.
4: Zij vinden dat opruimen, maar... Ja,
2: kots op de muur.
4: Dat was niet echt
1: opruimen. Jij dacht niet nieuwe kunsten.
4: Oh ja, dat was echt heel erg. Oh ja, deze stoel is
1: maar
4: ook
1: maar had je dan nooit... Want ik kan me ook voorstellen, had jij buren?
4: Ja, ik had ook
1: ik
4: een
1: denk
4: buurman.
1: Dat op een gegeven moment
4: had
1: ook denken van...
4: Ja, dus op een gegeven moment had ik een groepsappje met de buurman en de kinderen gemaakt. Zodat ik precies kon zien. Nou, dan kwam daar een waarschuwing om 11:30. Kunnen jullie wat zachter zijn? En dan wist ik ook van... Oké, ik moet nu zelf ook even ingrijpen. Ja, dat was wel een gedoe. Maar gelukkig zijn ze die fase is nu voorbij.
2: Nou, dat is mooi. Dus daarom heb je het feesthuis ook verkocht.
4: Het heeft heel veel zorgen opgeleverd.
2: Ja, dat snap ik wel.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You bij 538. Hele goede morgen. Hoe klinkt jouw goedemorgen eigenlijk? Dat kun je laten weten via de gratis app van 538. Rechtsbovenin zie je dat WhatsApp-icoontje. Als je daarop klikt en je houdt de microfoon ingedrukt, dan komt je audiobericht hier terecht in de studio van 538. Zo klinkt de goedemorgen van Jordi, die heeft er ontzettend veel zin in.
1: Goedemorgen toppers, daar gaat hij weer. Hoi, hop, hop, hop, hop, over de kop. Groet Jordi uit Enkhuizen.
0: En van Enkhuizen naar Lelystad, daar staat Wilma.
2: Goedemorgen allemaal, hier de groetjes van lijn 5 met de bus in Lelystad. Allemaal een hele mooie dag gewenst.
0: Werkse Wilma en ook Rens, een goedemorgen.
3: Goedemorgen, Rens hier. Wij zijn weer op weg naar het werk voor vandaag.
0: Rens, veilige kilometers man, dankjewel voor het inchecken. Onderweg naar de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen vanaf 6 uur. En nu, Simply Red.

0: daar bij 538. Goedemorgen. Onderweg naar de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Je hoort ze zometeen vanaf 6 uur. Tot die tijd, kleine terugblik op afgelopen vrijdag. Het gaat over de grootste ergernissen op de camping. En even goed om te weten, Niels heeft net laten weten dat hij op de camping was voor schoolkamp.
1: Wij dachten, ja, laten we ons eigen onderzoek er tegenaan gooien. Wat zijn van de 538-luisteraars de ergernissen op het moment dat ze gaan kamperen? Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Remco.
1: Hey, Remco, wat is jouw ergernis op de camping?
2: Ja, zeker. Jankende baby's in de ochtend.
1: Ach, ja. Dat is, bestond volgens mij ook in dit onderzoek, hè, huilende kinderen.
2: Ja, en vooral s'avonds ook, als ze dat veel te moe zijn, die kleine kinderen. En dan jankend naar bed moeten gaan. Ja. Oh, verschrikkelijk. Zit je rustig naar het eten.
1: Heb jij jankende kinderen. Heb jij zelf kinderen, Remco?
2: Ja, zeker, maar die zijn die fase al voorbij.
1: Ja, maar dan heb jij ooit ook op de camping gestaan. Jij bent ooit met je kinderen ook anderen tot last geweest.
2: Ja, klopt. Zeker, ja. Verschrikkelijk, toch?
1: maar ik denk wel herkenbaar voor veel mensen. Dankjewel. We gaan even naar Hans. Hans, goedemorgen. Hans?
3: Hans?
1: Hans? Hans.
4: Hey, goedemorgen.
1: Hey, Hans. Met Hans. Wat is jouw ergernis op de camping?
4: Nou, wij hadden vorig jaar op de camping hadden we van die mensen tegenover ons zitten. Ja. En die bleven gewoon constant jouw tent in kijken. Oh. Alles waar je mee bezig was.
3: Ja, dat je je de hele dag bekeken voelt.
4: Ja, echt verschrikkelijk.
1: Maar jullie waren voor die mensen het amusement. Jullie waren gewoon, dat was wat ze de dag gingen doen. Kijken wat jullie allemaal uitspookten.
4: Ja, dat denk ik. Misschien doen ze niet bewust hoor, maar... Ja, je hebt gewoon inderdaad het gevoel alsof je constant bekeken wordt, joh.
1: Maar heb je er iets van gezegd uiteindelijk?
4: Uiteindelijk niet, want gelukkig gingen ze de volgende dag weer naar huis toe.
3: Oh, ja, dus ze hebben gewoon even 24 uur...
4: Zitten lopen. Allemaal heel interessant, denk ik.
1: Dat denk ik, ja. Hans, dankjewel. We gaan even naar Mitchell. Mitchell, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Wat is jouw ergernis op de camping?
5: Insecten?
1: Ja, ik
5: was afgelopen zomer in Kroatië en... Weet je, van die fucking grote springkaren. Ze doen wel niks, maar...
1: Doodeng.
3: Waar zitten die dan?
5: Ja, dat was...
1: Ik heb er denk ik
5: Ja.
1: Dat
5: in
1: is...
5: mijn tent, boven mijn bed. Op je lichaam.
6: Oh, in je slaapzak ook?
1: Maar gek is dat, hè? Dat je weet dat ze niks doen, maar toch vind je ze doodeng.
6: Ja, natuurlijk. Ja,
5: maar dat waren echt van die joekels. En met van die fucking grote poten.
3: Maar hoe groot is dat dan? Een centimeter of 10?
6: Nee, ik denk 6.
5: Nee, joh, dat ook weer niet. Maar ik weet niet. Echt
1: een
5: omtrek van een paar centimeter, denk ik.
1: Ja, doodeng. Herkenbaar. Mitchell, dankjewel. We gaan even naar Dennis. Goedemorgen, Dennis.
7: Dag. Goedemorgen.
1: Wat was jouw ergernis, of is jouw ergernis op de camping?
7: Dat is dat je in de rij staat 's ochtends om naar het toilet te gaan... en dan gaat zitten op een volverwarmde toiletbril.
3: Ja, je weet gewoon, iedereen die voor je staat moet ook kakken, weet je wel.
6: Iedereen moet kakken.
7: Ja. Vreselijk.
1: Maar is dat voor jou een reden?
7: Dit jaar opgelost. Nee, ik ben nu onderweg naar vakantie. Dat hebben we nu opgelost door een campingplek te nemen met privé sanitair. Dan is het lekker voor jezelf.
3: Heerlijk. Een tuinhuisje naast je plek.
7: Ja, precies.
3: Ideaal, man.
1: Ja, dat is de luxe.
7: Ja, dat is echt top.
1: Nou ja, misschien dat je wat aardige mensen tegenkomt. Dat je kan zeggen van, nou, je mag ook gebruik maken van mijn wc.
7: Ja, de buurvrouw of zo, ja.
1: Fijne vakantie, Dennis.
3: Ja, geniet.
7: Yes, dankjewel. Fijne show.
1: Bye, bye.
7: Hoi.
1: Danel, goedemorgen.
8: Morgen.
1: Wat is jouw ergernis op de camping?
8: Een groep scholieren van groep 8 met een radio-dj.

0: wakker worden met de hits van 538. Hoor de Bakermat en I Love Life. Zometeen vanaf 6 uur. Tim, Rick, Niels en Florentien met de 538 ochtendshow. Tot die tijd nog even terugblikken op afgelopen vrijdag. En je weet het, iedere vrijdag 9:45.
1: De week in one-liners met Rob Schepers.
2: Yes, yes, yes. Zaterdag 11 juli. Lowlands is een paar weken voor aanvang nog steeds niet uitverkocht. Dat komt ervan als witte mannen niet vooraan staan om een kaartje te kopen. Al dus Sophie Straat. Lijkt me verschrikkelijk om iets te organiseren waar eindelijk niemand op zit te wachten. Al dus Thijs Reumer. Er gaan momenteel spammailtjes rond waarbij je op een link moet klikken voor gratis kaartjes voor Lowlands. Niet intrappen, mensen, want als je daarop klikt krijg je namelijk daadwerkelijk gratis kaartjes voor Lowlands. Geld betalen voor 4 dagen lang geluidsoverlast, onhygiënische toiletten en in de rij staan voor eten. Hebben wij hier ook, maar dan helemaal gratis. Aldus mijn bokko vanuit AZC Ter Apel. Zondag 12 juli, ruim 1000 blote fietsers deden vandaag in Londen mee aan de World Naked Bike Ride Day. De beelden deden mijn oma vooral terugdenken aan de zomer van 1943. Want toen zag ze ook overal mannen fietsen met een Duitse helm. Ook Peter Gillis fietste mee en bij hem duurde de tocht liefst 7 uur. 30 minuten voor het fietsen zelf en 6,5 uur om het zadel weer terug te vinden. De 78-jarige deelnemster Betty moest na 5 minuten helaas stoppen met naakt fietsen omdat haar binnenbandjes hinderlijk uitpuilden. Maandag 13 juli, een Canadese vrouw is op Schiphol betrapt toen ze probeerde een levende koningspython in haar BH het vliegtuig in te smokkelen. Een enorme python tussen je borsten proberen te proppen. Of zoals Kim Holland het noemt, een reguliere werkdag. Peter Beense kan trouwens ook een python tussen zijn borsten verstoppen. En dan bedoel ik die python uit de Efteling. Ik heb zelf ooit geprobeerd om een levende Tasmaanse duivel het vliegtuig in te smokkelen. Maar uiteindelijk moest ik toch gewoon een kaartje kopen voor mijn schoonmoeder. Ik dacht ooit dat mijn opa een ratelslang onder zijn shirt had verstopt. Maar je had het gewoon koud en een slecht aangemeten kunstgebit. Dinsdag 14 juli, een aantal Nederlandse ziekenhuizen gaat late abortussen tot 24 weken uitvoeren bij vrouwen met een ongewenste zwangerschap. Mijn vrouw en ik dachten ruim op tijd te zijn toen we een

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
3: Wat ook de beveiliging van de vrachtwagen bleek, dus gatenkaas. Uiteindelijk werd het daardoor gepakt toen hij bij de Albert Heijn 70.000 prikkertjes en 400 potjes partyaugurkjes probeerde af te rekenen. Een deel van de buit was toen echter al omgesmolten. Donderdag 16 juli zitten we inmiddels veel stifter mee. Astronaut Buzz Aldrin in 1969 de maanlanding redde is geveild voor liefst $850.000. Wat zei Neil Armstrong toen hij als laatste de Apollo-raket instapte? Zit Buzz al erin? Toen bleek dat de koper helemaal geen $850.000 kon betalen, riep de veilingmeester. Houston, we have a problem. Met een klein lullig dingetje een ramp van catastrofale omvang beter te voorkomen. Of zoals ik dat noem, een bosje bloemen voor de vrouw. En vandaag tenslotte vrijdag 17 juli in de eerste helft van dit jaar is het grootste aantal meldingen van verwarde personen geweest sinds de pandemie. De cijfers zijn echter niet representatief omdat in de steekproef ook de complete familie Meiland is meegenomen. Een onverzorgd riekend persoon aan wie iedereen ziet dat hij niet helemaal 100 is en die iedereen lastig valt met opdringerige wartaal. Maar genoeg over Rick.
4: Er wordt inderdaad tijd gestopt.
3: Meneer de psychiater, mijn zoon denkt dat hij onzichtbaar is. Dan lijkt het me het beste dat u hem de volgende afspraak meeneemt. Maar hij zit gewoon naast me. En de laatste. Ik heb toevallig vorige week nog een verward persoon op een eigen oprit laten oppakken. En dat vond ik best eng, want je weet dat de politie een uur later je vrouw weer terugbrengt.

0: 538 ochtendshow. En jij kan zomaar de eerste luisteraar worden. Als je nu belt naar 09-09-3000-538... dan open jij misschien wel de show. Dan ben jij de eerste luisteraar en dan scoor je ook nog eens het Ik was de eerste luisteraar t-shirt. Dus 09-09-3000-538. Heel veel succes en vooral heel veel plezier met de nieuwe 538 ochtendshow.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee zijn twee mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Een derde slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte vannacht in de plaats Dirksland van de weg en daarna crashte die tegen een boom. De dagen lijken geteld voor Ongehoord Nederland als publieke omroep. Volgens het AD wil een meerderheid in de Tweede Kamer ervan af, omdat ze steeds weer de regels overtreden. Zo zou Ongehoord Nederland meningen presenteren als feiten. Maar of de omroep echt verdwijnt uit het publieke bestel, dat is aan de minister. En er is de hele nacht feest gevierd in Madrid en andere Spaanse steden, want Spanje heeft het WK-voetbal gewonnen. Ja, in de finale versloegen ze Argentinië na de verlenging met 1-0. Spanje kreeg de wereldbeker uit handen van de Amerikaanse president Trump en FIFA-baas Infantino. En toen ze het veld opkwamen, werden ze hard uitgefloten door het publiek. Gaan we naar het weer. Vandaag blijft het overal droog en er is ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo, dan de files, als die er al staan tenminste.
4: Staan nergens.
0: Nee hè?
4: Nee.
0: Mooi zo, dan de zoektocht naar de eerste luisteraar. Je weet, iedere ochtend zoeken wij iemand om deze radioshow te openen. En het zou leuk zijn als jij vandaag diegene bent. 09-09-3058 is het telefoonnummer van de studio. Kun je even bellen. En wie weet ben jij straks bij ons luisteraar nummer 1. Dan is het t-shirt van jou, want dat hebben we laten maken voor de eerste luisteraar. 09-09-3058. Wie opent de show zo?

0: Augustus krijg je de zonnigste woon-, interieur- en verbouwprogramma's natuurlijk bij HGTV. Summer Mode On.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

uiteindelijk is het echt genieten geweest. Af en toe voor mijn hart niet zo goed. Maar uiteindelijk is het, ja, ik kan niet anders zeggen, genoten hiervan. Ontzettend blij om hier Nederland aan te kunnen moedigen op dit hele mooie moment.

0: Bloody Sunday. You two aan de start van een nieuwe ochtendshow. We schrijven 20 juli. En goedemorgen, ik zie wat kleine oogjes. Ik denk mensen toch tot laat naar de tv hebben gekeken.
1: Nee, want, ik heb niks gezien.
0: Oh.
1: Geen bal zien rollen.
0: Oh.
1: Was het leuk?
0: Ja, was een mooie wedstrijd.
1: Ja?
0: Ja.
2: Oh, was lekker, een spannende wedstrijd.
0: Ja, heel spannend.
2: Ik heb de verlenging niet gezien.
0: Ja, ik denk,
3: daar werd het spannend.
0: Ja, ja, dat snap ik. Maar ik wil nu toch even weten hoe het afloopt.
2: Je moet ook nu presteren, hè?
0: Ja, nee, zeker. Maar uiteindelijk dus niet veel mensen gekeken, begrijp ik. Ja, het was laat. Het is wel altijd met die verlenging dat je denkt,
1: nou,
0: even door.
1: Ik vond wel, deze begon nog netjes om 9 uur, deze wedstrijd. 9:05. De FIFA die lapt natuurlijk echt alle voetbalregels aan hun laar. Ja. Maar die troostfinale zaterdag, die begon...
0: 11 uur.
1: 11 uur, man. Dat is...
0: Was overigens wel een spectaculaire wedstrijd.
1: Die heb ik wel gezien.
0: Ik vraag me af wie die goed had ingevoeld in de voetbalploeg.
1: Maar die was leuk.
0: 4-6. Dat verzin je toch niet?
3: Het was eigenlijk de leukste wedstrijd volgens mij.
0: Nou, wel de meest knotsgek.
3: Ja.
1: 10 doelpunten, man.
0: Niet normaal.
1: Dat is fantastisch.
0: Maar voor een troostfinale.
1: Ja.
0: Waarbij normaal gesproken elk team denkt, nou, het is dat het moet.
1: We verdelen de poot.
0: Ja.
1: En daarna gaan we lekker nog een weekje op vakantie.
0: Maar goed, gisteravond dus de finale van het WK voetbal. Het langste en het grootste WK ooit georganiseerd. Uiteindelijk stonden Argentinië en Spanje in die belangrijkste wedstrijd. En Spanje is wereldkampioen geworden. Het land won dus van Argentinië. Dat na een rode kaart voor Enzo Fernandez in de verlenging met 10 man moest spelen. Uiteindelijk viel de beslissende treffer in minuut 106.
4: Richting tweede paal. En de kans en de goal. Ferran Torres. Open te scoren. Dan toch. Voor Spanje. En dan is hier het eindsignaal. Spanje wint het WK voetbal in 2026.
0: Spanje gewonnen. Argentinië tweede op het WK. En dat was wel leuk.
1: Dat zal die Trump zuur zijn.
0: Dat was hij, ja.
1: Die heeft natuurlijk ruzie met Spanje.
0: Die vindt Spanje geen leuk land. En die moest nu samen met Infantino moest hij op. En je zag aan hem dat hij er wat moeite mee had. En een van die Spaanse spelers die deed ook nog de beroemde Trump-beweging. Die deed nog eventjes...
1: Ja, dansje.
0: Toen hij zich omdraaide, deed hij nog even snel de Trump-shuffle.
1: Ik zag ook beelden nog uiteindelijk van die uitreiking... dat ze hem een beetje opzij duwden. Trump had natuurlijk zoiets van, joh, ik blijf lekker staan. Ja. Zo lang mogelijk in beeld. Maar dat die aanvoerder zoiets had van, joh...
0: Ga aan de kant.
1: Jij bent geen onderdeel van dit feest.
0: Wij willen even de springen willen we met elkaar doen.
1: Ja.
0: Nee, dat zal hij niet leuk gevonden hebben. Maar ik denk volledig terecht. Iedereen die de wedstrijd heeft gezien zag dat Spanje vele malen beter was dan Argentinië. En zij zijn dus uiteindelijk wereldkampioen.
3: En normaliter zit toch ook de koning van bijvoorbeeld Spanje naast Trump tijdens een wedstrijd.
0: Ja, was hij
1: was er wel.
0: Maar hij zat niet naast Trump.
3: Nee, dat is al heel ongebruikelijk.
1: Het grappige is dat Argentinië niemand afzendt uit bijgeloof. Qua minister-president of weet ik veel wie.
0: Oh. Nou, misschien moeten ze dat toch eens gaan doen dan. Wij gaan even naar Walter, die komt uit Harskamp. Goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Walter, gekeken gisteravond?
5: Nee, dat niet.
0: Nee, je dacht, joh, Nederland staat er niet in, kan mij het schelen.
5: Nee.
0: Of heb je sowieso niet veel meer voetbal?
5: Nou, ik heb helemaal niks op voetbal.
0: Nee, dan snap ik wel dat je niet gekeken hebt. Hé, hey, wat ga je doen vandaag?
5: Ik ben vanmorgen begonnen met een paar hoogwerks omzetten. Van de ene bouwplaats naar de andere bouwplaats.
0: Ja.
5: Ik moet er nu nog eentje ophalen en als ik dat gedaan heb, dan ga ik de collega's helpen op de bouw.
0: Maar jij zit in de hoogwerkers?
5: Nou, wij werken met hoogwerkers. Ik ben de enige bedrijf met een truckrijbewijs, dus ik mag van de ene bouw naar de andere bouw rijden.
0: Ah, kijk aan. Maar wat doe je precies met die hoogwerkers?
5: Gevelbeplating. Wij doen meer de afwerking van bedrijfspanden.
0: Ja.
2: Hey, op de A12 heb je zo'n bedrijf, die hebben ook allemaal van die hoogwerkers staan. Maar er staan dan een stuk of 50 van die hoogwerkers naast elkaar. Allemaal helemaal uitgehoogd, zeg maar.
0: Maar is dat tegen diefstal of puur om te laten zien wat ze kunnen?
2: Dat denk ik.
5: Ja, dat weet ik niet. Tegen diefstal, denk ik.
1: Je moet toch in het... Ben je ook niet verplicht om ze omhoog te zetten tegen inklimming en zo?
5: Ja, volgens mij wel, ja. Ik weet het niet helemaal precies, maar... als je hem naar beneden hebt, dan neemt hij een stuk meer ruimte in beslag.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Oh, ja,
5: vaak zetten we hem altijd omhoog.
0: Praktisch.
2: Zit er een startslot, of zit er een sleutje in?
0: In de hoogwerker.
2: Ja.
5: Wat zei je?
0: Of er een sleutel in een hoogwerker zit.
5: Oh, ja. Je kunt hem beneden kun je starten en dan kun je hem met de beneden bediening kun je de mast laten zakken.
0: Ah, kijk aan.
5: En dan draai je de sleutel de andere kant op en dan kun je met het bakje omhoog.
0: Slim hoor.
2: Ja.
0: Ja. Hey, Walter, wij gaan jou vandaag uitroepen tot...
6: De eerste luisteraar.
5: Oh.
0: Dus jouw
2: verbazing.
0: Ja. Nou, je voelde hem al een beetje aankomen, Lucas. Ja, maar jij bent vandaag onze luisteraar nummer 1. Je krijgt het shirt.
5: Oh, leuk. Dankjewel.
0: Nou, alsjeblieft, man. Veel plezier ermee.
5: Ja, bedankt.
0: En maak er een mooie maandag van. Een beetje voorzichtig met het hoofd.
5: Ja, bedankt. Ja,

0: George Ezra. En Shotgun.
1: Moet je roepen als je de auto instapt, hè? Dan zit je naast de bestuurder. Shotgun.
2: Ja, ja, ja.
3: Wat betekent dat dan?
1: Ja, zit je op de bijrijderstoel.
2: Dat is de bijrijderstoel.
1: Dan wil je voorin zitten.
3: Oh, oké. Okay.
1: Het is van vroeger, van de postkoets. Als je dan shotgun, dan zat je met het geweer naast de koetsier.
2: Oh. De boel te bewaken.
1: Mocht jij Indianen en alle andere rovers mocht je afschieten. Dat was, daar komt het vandaan.
3: Okay.
1: Dus als je in een auto stapt met 4 personen, dan shotgun, zit je eigenlijk de beste plek. Het is 6:50. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow voor maandag 20 juli. Gezellig.
2: Het is, het is natuurlijk vakantie. Ik denk dat wij de enige zijn die er, laat maar zeggen, overal is een soort zomerstop.
1: Ja.
2: Maar wij zitten
1: er. Wij zijn er gewoon.
4: Ja, ik vond het behoorlijk druk op de weg vanochtend.
1: Nou, het is grappig dat je dat zegt.
4: Iedereen is gewoon hier.
1: Maar het lijkt wel alsof het drukker is dan normaal.
2: Ja, maar dat komt ook, en dat heeft met name denk ik richting Hilversum te maken, omdat de A1 is afgesloten.
1: Oh, dat zou kunnen.
2: Dus alles wat over de A1 gaat nu dwars en langs Hilversum en zo. Dus je kan die kant niet langs.
1: Wij zijn eigenlijk het epicentrum van Nederland is Hilversum.
2: Op dit moment is Hilversum, nou ja, ik ken eigenlijk geen één stad. Hilversum heeft natuurlijk echt, als jij vanaf de A27 naar de A2 wil, ga je natuurlijk het snelst dwars door Hilversum heen. Ja. Of je moet helemaal zin hebben om via die A1 om te rijden. Maar is natuurlijk, eigenlijk ben je daar denk ik als stad helemaal niet blij mee.
4: Dan ga je over soort Vreelandsweg.
2: Precies. En dan maak je de snelste klap naar de A2 toe.
4: Ja. En dat was druk vanochtend.
1: Ja, dat is altijd druk. Sowieso Hilversum is een beetje wat dat betreft een gek dorp. Want het is een dorp.
2: Is het een dorp?
1: Ja, nee, het is officieel een stad. Oh, maar ik vind altijd,
2: mediastad, hè, noemen ze
1: als, als je erin rijdt, denk je, nou ja, het heeft alles van een dorp. Want de ringweg, die komt dwars over het Marktplein. Dat vind ik nog steeds heel bijzonder.
2: Je
1: hebt de rondweg van Hilversum, die komt op woensdag is de markt.
2: Ja.
1: Dan gaat hij dwars over het Marktplein.
2: Links staat de kaaskraam en rechts de en jij rijdt, laten we zeggen, achter de bloemenstal langs. Ja.
1: En dat is de ring. Dat is de belangrijkste verkeersader van het dorp. Om het toch
2: ik las dit weekend, waar was dat nu? Daar deden ze heel opzienbarend. Ik dacht ergens in het zuiden van Nederland, daar hebben ze nu een weg aangepast, dat je ineens links moet gaan rijden.
1: Oh.
2: Dat heeft met wegwerkzaamheden te maken, weet ik veel. Maar toen dacht ik, ja, dat is zo bijzonder is dat niet. Want Hilversum, daar rij je al jarenlang voor het station, rij je, laat maar zeggen, Engels.
1: Dan ga je de verkeerde kant op voor je gevoel.
2: Daar rij je al links.
1: Dat is echt.
2: Wat was dat nou, joh, dat ik dacht, het had ook een speciale naam. Dat ik dacht, dat hier gewoon echt serieus over na. Dat is een bepaalde een gebeuren voor wegwerkzaamheden.
1: Ja, ja. Maar dan moet je even de verkeerde kant van de weg gaan rijden.
2: Dat is het. Had met een viaduct te maken en weet ik veel. Ik dacht, nou ja, in Hilversum is het al standaard.
1: Zijn wij gewend. Wij weten niet beter eigenlijk. Nee. Dit is, zoals gezegd, de ochtendshow voor de maandag. Peter is al met vakantie, hè, geloof ik.
2: Die
1: geniet al van.
2: Die wel.
1: Die wel. Wij nog niet. We laten vanochtend even contact met sowieso Spanje. Dat is wel leuk. Daar zit correspondent Richard Hoogkamp. Die staat, tenminste vannacht stond hij nog tussen de feestvierende Spanjaarden.
2: Oh. Die Spanjaarden zijn niet gaan slapen, hoor.
1: Het is, hij zegt van, ja, 2 jaar geleden was het natuurlijk al groot feest. Toen zij het EK wonnen. Maar wat er nu gebeurt in onder andere Madrid, dat is nog nooit vertoond. Zo verschrikkelijk veel mensen op de been. Hoe het daar nu is en of Spanje überhaupt naar bed is geweest vannacht, dat hoor je later bij ons in de show. We moeten even met jouw neef ook bellen, Rick. Want er is in de Tour de France er iets geks gebeurd.
2: Hoop te doen. Wat is
1: er
2: gebeurd?
1: Ja, er is een nachtelijke dopingcontrole is er uitgevoerd.
2: Ja.
3: En is hij betrapt?
1: Nou, die Vingegaard, die is dus uit de Tour gestapt. En er wordt nu een beetje gefluisterd.
2: Het is gevallen, man.
1: Die is gevallen. Ja, maar het was een beetje dubieuze val, geloof ik.
2: Ja.
1: Dus er wordt nu
2: gespeculeerd.
1: Boze tongen beweren dat er misschien...
2: Echt waar?
1: Nou ja, of dat echt zo is, weet ik niet. Jouw neef, die zit
2: daar boven. Ja, die weet er alles.
4: Hij heeft wel zijn sleutel mee gebroken.
2: Ja, dat is alles om die doping te...
1: Maar is hij echt gebroken? Of
4: hij wordt geopereerd de komende dagen.
1: Ja, maar dat zal het toch... nou ja, we moeten hem er maar even over aan de tand voelen. Dat en meer tot 10:00 vanochtend in de ochtend.

0: met het sampletje van True van Spandau Ballet. Ja. Die gebruikt dus in deze plaat. Leuk om weer eens te horen. 6:45, goedemorgen. Ik zie hier wat berichten binnenkomen van luisteraars die zeggen dat die baan waarbij je opeens links rijdt, dat noemen ze een spookbaan. En dat schijnt onder andere op de A2 te zijn bij Born en op de N518 bij Zaandam. Schijn je dat op dit moment ook 516 bij Zaandam. Laatste nieuws zit eraan te komen. Flo, wat zit erin?
1: Nederland heeft op het WK toch nog een prijs gewonnen. Straks hoor je wat.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager... en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
5: Ja?
6: Echt serieus?
7: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18+ speelbewust.
4: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
4: Yes!
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
4: Yes!
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
8: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
12: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
13: Omdat ik samen verder wil.
14: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
15: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
17: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
18: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker. Lekker veel voordeel. Zoals plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
19: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen. Zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
20: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
21: Ja, goedemorgen. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. 18 graden in het noorden, 23 in het zuiden. En later vanmiddag kan er in het binnenland lokaal een bui vallen. Het is vakantietijd, dus het zal wat rustiger zijn op de weg.
22: Dus begin op de A15, Ridderkerk-Oostvoorne bij de Merwedeweg, 5 minuten. Ander op de A50, Os Arnhem bij Bankhoef, de vertraging 5 minuten.
21: 7:02, hoofdpunten van het nieuws nu. Uiteraard gelezen door Florentien. Goedemorgen.
23: Goedemorgen. Rusland heeft de Oekraïnse stad Zaporizhia aangevallen, bekend van de kerncentrale. Er werd een flatgebouw geraakt, 2 verdiepingen zijn verwoest en er vielen zeker 2 doden. Er is meer drugscriminaliteit in ons land. Afgelopen half jaar steeg het aantal drugszaken met bijna 10% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het gaat bijvoorbeeld om dealen op straat of het runnen van een drugslab. En waardoor de stijging komt, is niet bekend. Een feest in Spanje, want hun ploeg heeft het WK gewonnen tegen een een machteloos Argentinië werd het na verlenging 1-0. Vannacht waren in Madrid en andere steden tienduizenden mensen buiten feest aan het vieren. Natuurlijk. Ja, Oranje heeft ook nog een prijs gewonnen.
0: Oh, de poedelprijs.
23: Ja, een soort van. Ze hebben de Fair Play Award gewonnen. Oh, voor de meest sportieve ploeg.
22: Dat is de ergste prijs die ik kan hebben.
1: Ja, die wil je niet hebben, toch?
23: Ja, ze hebben maar 3 gele kaarten opgelopen.
1: Ja, maar
23: ze lagen,
1: ook,
23: ze lagen er ook heel vroeg
1: ik uit. Ik was er niet lang in het toernooi gezeten. Dat is ook een beetje...
23: troost.
0: Maar het is toch mooi dat je daarmee laat zien van joh...
22: Nou ja. Dat je met Fair Play niet zo ver komt. Nou,
0: het gaat er ook om natuurlijk, om die fanfeesten die georganiseerd zijn. Hè?
1: Ja,
0: de
1: fanbox. Ja, ja, ja.
0: We zijn wel altijd op de een of andere manier heel positief aanwezig.
1: Dat wel. Ik begreep dat van alle ploegen op het WK... de Nederlandse ploeg procentueel de minste meters had gelopen.
0: Oh, dus ja. dit al eerder herinneren?
1: Ja.
0: Nederland, het is al een keer...
1: was het team met de minste meters.
0: Was dat ook niet bij het EK in Duitsland?
1: Het zou zomaar
0: keer?
1: Kunnen.
0: Ja, ja, ja.
23: Ja, de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mag dus geen vrachtverkeer op. En Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat het vrachtverbod dus nog lang gaat duren. In ieder geval tot in de loop of het einde van de zomer. Dus, en ondanks het verbod rijden er dus nog af en toe wel vrachtwagens overheen. Maar die kunnen dus echt wel een goede boete krijgen als ze worden betrapt.
1: Wat is de, ik heb geen idee hoor, maar wat is de omrijroute nu voor vrachtwagens? Want die moeten toch op een gegeven moment het water over.
23: Dat weet ik eerlijk zo. Er staan wel van die tekstkarren met omrijroutes. Dus het wordt heel duidelijk aangegeven.
0: Ik denk dat je vlak voordat je erop gaat bij Gorinchem rechtsaf moet. En dat je dan richting... waar ga je dan naartoe? Naar rechts. Dan kun je denk ik op de...
1: bij Gorinchem rechtsaf. Ja, Arie Rimmers riep het
0: al. Vlak voordat je die brug op gaat. Ja, dan moet je daar rechtsaf.
1: Nee, het is helemaal waardeloos. Ik heb echt te doen met die... Ik zag ook vervoer. Nederland stond echt op de achterste benen. Ja, op de achterste wielen eigenlijk. Die waren echt woest. Want die hadden zoiets van... Ja, de rekening komt nu bij ons te liggen.
2: Ja.
1: Omdat Rijkswaterstaat, of in ieder geval de overheid... Die hebben zo beknibbeld op het onderhoud. Ja. En nu komt de rekening. Die ligt bij ons.
23: Ja, en dat is één brug, maar er gaat nog veel meer gebeuren. Dus de komende tijd is het een drama in het land.
1: Omrijden over de A16 of de A2, zegt hier iemand, ja. Of de A29, dat kan ook.
23: En hoe lang ben je langer onderweg? Scheelt het
1: sorry, A59. A15, A2, A59.
23: Ja.
1: Ik weet niet hoe lang de omrijroute is. We moeten het later vanochtend nog maar even over hebben.
23: Politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Ja, het dier loopt dus los rond in Middenmeer. Politie weet niet waar die kleine kangoeroe vandaan komt. Twee dierenparken missen helemaal geen wallaby. En je mag
22: is het een wallaby of walibi?
0: Wallaby.
23: Wallaby.
0: Wallaby.
23: Ja, dat is op zijn Engels. Ja. Maar dat is dus een kleine kangaroo.
22: Ja, maar de walibi is toch... Dat is
23: een pretpark.
22: Ja.
23: Dat is een pretpark.
1: Maar dat zeg je walibi.
23: Ja.
1: En als je het
23: walibi
1: over
23: walibi
1: dier...
23: is het eigenlijk, hè, met een Griekse ei.
22: Oh, oké.
23: Ja? Heb je er nog wel eens van gehoord, toch? Een
1: jawel.
23: Walibi?
1: Maar ik zou zeggen een walibi, zou ik zeggen. Geloof
23: ja?
1: Ik. Ja.
0: Is die aap ooit teruggevonden?
1: Nee, die zijn ze nog aan het zoeken.
23: Die zijn ze ook nog aan het zoeken.
0: Oh, dus we zijn nu op zoek. Ja, we moeten even in de gaten houden.
1: Ja, dat even een lijstje bij houden.
0: We zijn op zoek naar die wallaby en naar die aap.
23: Ja, en naar de aap. Dus let even op, hè, want ze zijn heel springerig. En ze kunnen zomaar ook de weg
22: op. Heeft die lanspuntslang ooit een keer teruggevonden?
1: Staat die ook nog op de lijst?
23: Nick Schilder sluit de muzikale hereniging met Simon Keizer niet uit. Ja, hij is inmiddels 41. Zegt in een interview dat hij geen plannen heeft op dit moment. Maar je weet het niet. Het kan natuurlijk in de toekomst. Zo zijn.
1: Dag. Op het moment dat dit geroepen wordt, dan weet je, achter de schermen is er al een keer gesproken.
23: Nee. Zou het?
1: Nee. Ja.
23: Nou ja, de band is goed, zegt hij met Keizer. Dus,
1: nou, dat was een tijdje, volgens mij wat
23: daarom,
1: minder.
23: Dus, daar was ik al een beetje verbaasd over.
22: Ik heb Simon op de app gehad.
1: Oh, en?
22: Geen sprake van.
23: Oh.
1: Ontkent hij het?
22: Ja.
1: In alle toonaarden?
22: Ja.
1: Volgend jaar een nieuwe serie.
23: Ja, dan Willem Holleder. Die verandert binnenkort zijn cel in de extra beveiligde inrichting in Vught. Voor die in een minder zwaar beveiligde gevangenis. Dat meldt in ieder geval zijn advocaat. Verder kunnen we er ook weinig over weten. Want ze mogen weinig informatie doorspelen. Een woordvoerder kan nog niet deze verhuizing bevestigen of ontkennen. Dus ja, het is een beetje... vraag of het nou echt gaat gebeuren. Maar zijn advocaat zegt van wel in ieder geval.
1: Oké. Dankjewel even voor dit moment. Wij gaan ons langzaam zeker opmaken voor Lekker na de Wekker. Wil jij de officiële ochtendshow badjas bemachtigen? Het kan zo dadelijk hier.

0: Calvin Harris en Jesse in de ochtendshow Satisfy om 7:50. En dan de hoogste tijd om eens even bij jou te...
1: Oh, lekker.
0: Ja, checken wat de leukste plaat is van de twee liedjes die wij hier geselecteerd hebben.
2: Lekker na de wekker.
0: Ze zijn denk ik allebei leuk. Het zijn allebei goede platen. Maar ja, wat moeten we nou gaan draaien?

0: Wij hebben vandaag Stone Gossard te feliciteren. Hij is gitarist van de band Pearl Jam. Ja, dan kun je zien dat de mannen ook wat langer meegaan. Hij is 60 geworden vandaag.
1: Zo!
0: Ja. Even een klassiek.

0: vind ik zo
1: ja, het is een geweldig liedje. Prachtig. En de eerste optie vandaag. Moet die straks helemaal gedraaid worden, dan hoef je alleen maar in één deze kant op te appen en je stem is voor Pearl Jam. Maar Vincent Klaassen is ook jarig vandaag.
0: Nee joh.
1: Die wordt 55. Ja, wij hebben hem leren kennen als zanger Vincent. Het

0: Ja, dat is even heel wat anders.
1: Ja.
0: De grote vraag is, wat is het leukst? Ze zijn redelijk tegengesteld vandaag. Maar vind jij Just Breathe, het prachtige liedje van Pearl Jam, het mooist? Stuur dan een naar de studio en je stem gaat naar Pearl Jam. Maar ja, ga je voor de dromendans? Vind je Vincent misschien wat vrolijker op deze maandagmorgen? Even een tweetje appen en dan gaat je stem naar Vincent. In beide gevallen maak je kans op de ochtendshow, Badjas. Want die verloten we onder de deelnemers aan Lekker naar de Wekker. Dus een 1 voor Pearl Jam.

0: Cracker in de ochtendshow van 538. Ja, ik zou willen zeggen, stop met zoeken. De Walibi is terecht.
1: Is hij terecht?
0: Juist, terecht.
2: Die is gewoon lekker naar huis gehupst. Die had honger. Die dacht, ik ben lang genoeg weg geweest.
0: Even kijken, een voorbijganger zag de Walibi, een kleine kangoeroe, zondagavond bij de voetbalclub Middenmeer.
2: Oh.
0: Toen de politie en dierenambulance ter plaatse waren gekomen, vluchtte die weg. Ter hoogte van de Kerkring werd het dier beschoten met Beltje een verdovingsgeweer. Walibi is in slaap gevallen en weer teruggebracht naar de eigenaar.
2: Eind goed, al goed.
1: Nou, gelukkig.
2: Dus lekker een stukje hoger maken.
0: En voor al die mensen die nu terug aan het zoeken waren, je kan weer rustig je bedje in of wat anders gaan doen. Maar hij is boven water. Team voor 7 inmiddels. De uitslag voor wat betreft lekker naar de wekker. Die is bekend, want alle stemmen die zijn getekend.

0: natuurlijk dat, dat we van stemfraude worden beticht. Dus twee keer geteld en het klopt allemaal. Wij hadden vandaag in de aanbieding het liedje Just Breathe van Pearl Jam. Omdat de gitarist van de band 60 is geworden. En Vincent, de zanger, is ook jarig. 55 is hij. Dromendans, optie 2 vandaag. En Levinia, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Uit Weert.
1: Oh. Ja, klopt.
0: Ja. Alleen nu niet in Weert.
1: Nee, nu onderweg naar Spanje.
0: Ach, naar wat lekker. Wat heerlijk.
2: Maar ben je net Weert uit of heb je net...
1: Nee, wij rijden nu Frankrijk door.
0: Ah. Kijk aan.
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja.
2: Toch mooi hè, dat je tegenwoordig gewoon dan 50 kan blijven luisteren.
3: Ja.
1: Ja, heerlijk.
2: Anders had je...
0: Zat je nu naar Energy zitten luisteren?
3: Energy,
0: nostalgie?
1: ja, of gewoon een mooie playlist hè, van...
2: Nee, dit is niet beter.
0: Nee, dit is vele malen leuker, dat weet ik zeker.
1: Dit is vele malen leuker, zeker.
0: Nou, gezellig dat we een beetje met je mee zijn dan op vakantie, Levinia.
2: Heb je wel iemand die de plantjes doet?
1: De buurvrouw.
0: Kijk, heel goed. Lekker.
1: Onze lieve buurvrouw Anita, ja.
2: Nee, Anit.
0: Maar jij zegt, ik ben onderweg naar Spanje. Doe je dat dan in één keer?
1: Nee, twee keer. Wij gaan overnachten in Lyon.
0: Oh ja, oh, dat is ook leuk. Leuke stad hoor.

0: man.
1: Landes.
2: Dat is bij Jorette Marder in de buurt,
1: ja,
2: toch?
1: Ja, ja.
2: Kom je daar vaker?
1: Zeker. Nee, dit is na 17 jaar de eerste keer weer.
2: En waar ging je dan voorheen heen?
1: We zijn in Italië geweest, Noorwegen, Kroatië, zo. Hongarije.
2: Oh, hoor eens even.
3: Zo dan?
1: Ja.
0: En is het nou zo, ben je met kinderen op pad? Of alleen met je partner? Of hoe is de samenstelling?
1: Met partner, kinderen en onze vrienden reizen achter ons aan.
0: Kijk, maar heb je dan ook een beetje gekeken, beslissen de kinderen dan van joh, we willen dit, we willen dat? Of ja, je moet toch
1: een beetje wel.
0: Ja, dus jullie hebben nu gekeken van wat is er voor de kinderen ook te doen?
1: Ja, we hebben er nou eentje van bijna 17, dus die wil natuurlijk graag naar Spanje.
2: Ach, ja, ja, nee, dat snap ik wel. Ja, maar die zie jij overdag niet.
0: Overmorgen laat je die uit.
2: Ja, ga je op zijn te slapen. Ja. En s'nachts wordt Blanes wordt onveilig gemaakt natuurlijk.
1: Ja, precies.
2: Ja, nee, dat snap ik wel. Nou, leuk hoor, Lavinia. Dat klinkt als een hele fijne trip.
1: Ja, zeker.
2: Ja. Hey, wij hadden vandaag qua muziek Just Breathe van Pearl Jam. Hartstikke leuk. Mooie plaat ook. Dat tegenover Vincent met Dromedans. Totaal iets anders.
1: Ja, ik dacht dus wel lekker opwekkend.
2: Dat je niet in slaap valt achter het stuur.
1: Precies.
2: Ja, dus we gaan voor Dromedans van Vincent.
1: Zeker, nou, ja.
2: Je was daar niet alleen in, want de meeste stemmen
1: lekker
2: zijn...
1: Nederlands.
2: Ja, ik snap hem wel. Ga je daar ook op zoek naar de Nederlandse tentjes, Lavinia? Nee, toch?
1: Nou, misschien voor de kinderen, hè? Je weet wel, frikandel en zo, hè?
2: Toch wel, hè?
3: Ja, lekker.
0: Nou, ik moet even... Zo grappig is... Er is een gigant... Ik weet niet wanneer je aankomt in Blanes... maar er is daar een gigantisch vuurwerkfestival.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dat is tussen 23 en 27 juli. Dan is dat, laat maar zeggen, een wedstrijd.
2: Er
0: wordt iets van 500.000 kilo vuurwerk vanaf het strand de lucht ingeschoten. Dus dat is wel...
1: Nou, dat moeten we even in de gaten houden.
2: Ja, ja, dat is superleuk. Ik denk dat je dat niet kan missen, eerlijk gezegd. Als ik zo hoor hoeveel er wordt afgeschoten. En ze hebben überhaupt wel wat te vieren daar in Spanje deze dagen.
0: Ja.
1: Ja, zeker.
2: Hey, ik zou zeggen, rij voorzichtig op weg naar de vakantiebestemming. Vertel nog even welke kleur badjas jij graag zou willen ontvangen. Groen of paars?
1: Groen.
2: Een groene. Gaan wij opsturen naar Weert. En ik zou zeggen, maak er een geweldige vakantie van.
1: Ja, bedankt.
2: Oké, dag Lavinia.
1: Doei doei.
2: Hey, winnaar vandaag met de meeste...

0: Ja, het principe is nou helemaal dat de meeste stemmen gelden. En de meeste stemmen, eerlijk gezegd, kwamen binnen op dit liedje van Vincent.
1: Ik denk dat deze plaats is. Zou die niet 20 jaar oud zijn of zo?
0: Nee, 2010 volgens mij was dit een...
2: Nou ja, 16 jaar.
0: 16 jaar.
2: Nou, wel erg populair hoor.
0: Ja, kan je dit nog draaien?
2: 100%.
0: Kijk, de reserve DJ die doet het nog goed in het land.
1: Ik zou daar niet over.
2: Je moet hier mee vlaggen, maar het is. Het is een lekker opvullertje. Weet je, precies. Het is toch even leuk, maar niet helemaal. Ja,
0: even een minuutje dat.
2: Even een minuutje en hoppatee, de volgende erin.
0: Nou, ochtendshow voor de maandag. Goedemorgen, leuk dat je luistert. Gisteren is Spanje wereldkampioen voetbal geworden. In een finale die tegen Argentinië werd gespeeld. In de verlenging werd het uiteindelijk 1-0 voor Spanje. Het hele land staat op zijn kop. Groot feest is het daar. Maar hoe de Spanjaarden die overwinning nou precies vieren, dat hoor je zo dadelijk in de ochtendshow. We zoeken even contact met de correspondent in Madrid. Verder moeten we jouw neef even bellen over de Tour de France en meer in het vervolg van de ochtendshow.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf.
16: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
17: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
18: Meer voor minder. Simpel.
19: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
20: Müller Milk, the moo you can't resist.
21: 538 Nieuws.
22: 7 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het tekort in de kraamzorg is zo groot dat er kraamhotels komen. Zorgverzekeraars zetten die op, dat meldt het AD. De hotels komen in ziekenhuizen, maar ook in gewone hotels. De inspectie zei eerder dat de kraamzorg niet goed is door personeelstekorten. Sommige gezinnen krijgen veel minder of helemaal geen hulp. Drugsmisdrijven komen steeds vaker voor. Misdrijven die te maken hebben met de handel en de productie van drugs. Het zijn er een kwart meer dan 5 jaar geleden. De grootste stijging was in Almere. In Zoetermeer nam het af, maar de provincie Zuid-Holland heeft in totaal nog altijd de meeste drugscriminaliteit. Gevolgd door Brabant. En tienduizenden mensen hebben vannacht in Spanje de winst in de WK-finale gevierd. Argentinië verdedigde 120 minuten. Messi kon zich niet onderscheiden en uiteindelijk scoorde Spanje in de verlenging. Eindstand 1-0. De Spaanse ploeg wordt vanmiddag gehuldigd in Madrid. Gaan we naar het weer. Vandaag blijft het overal droog. Er is ruimte voor de zon en het wordt 20 tot 23 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo, dan de files. Ja. Rick weet waar die staan.
2: Het zijn er vier. Begin op de A12 Arnhem-Oberhausen bij Duitsland 13 minuten. A12 Arnhem-Utrecht bij Grijsoord 31 minuten. En de laatste is de A50 Apeldoorn-Os bij Renkum 37 minuten.
9: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
21: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
22: Ik heb letterlijk niks.
24: Het gaat de hele dag regenen, hè?
25: Nee, ik heb geen regenjas.
24: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
26: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
27: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
28: Simyo.
29: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
30: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Dus ze verdween eigenlijk net zo plotseling als dat ze opeens opkwam. Vanessa Carlton had toen een paar hits achter elkaar, waaronder deze 1000 Miles.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: En daarmee 7 over 7 geworden. Maandag 20 juli, goedemorgen. De Ochtendshow hier op 538. Spanje is wereldkampioen voetbal geworden. In de WK-finale won het land van Argentinië, dat na een rode kaart voor Fernandes de gehele verlenging met 10 man speelde. Uiteindelijk viel de beslissende goal in minuut 106.
3: Voorzet richting tweede paal. En de kans en de goal. Ferran Torres opent te scoren. Dan toch voor Spanje. En dan is hier het eindsignaal. Spanje wint het WK voetbal in 2026.
0: Ja, de wedstrijd werd onderbroken door een halftime show die nogal lang duurde.
4: Zo.
0: In totaal geloof ik 27 minuten.
4: Ja, en 4 seconden.
0: Ja. Oh. En dat is heel grappig. Dat is dus tegen de regels in.
4: Alles is tegen de regels in. Maar die FIFA die waant zichzelf onaantastbaar.
0: Maar officieel mag de pauze mag niet langer dan een kwartier duren.
4: Ik weet ook niet wat het doet voor een speler met zijn spieren en zijn metalen.
5: Dat is nooit goed.
4: Je zit een half uur niks te doen, man.
0: Kijk, die voetballers die zijn, tenminste dat denk ik, die zijn zo gewend aan dat kwartier pauze. Dat als het nu zo, opeens zoveel langer is, dat toch een beetje gek voelt. Uiteindelijk dus Spanje de winnaar van deze wedstrijd. En de bondscoach van Argentinië heeft inmiddels ook gereageerd met de woorden dat Spanje de terechte wereldkampioen is. Dus nee, dat was dan wel weer sportief. Donald Trump die heeft voorafgaand aan de WK-finale nog even enthousiast teruggeblikt op het toernooi. Ook sprak hij lovend over FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Volgens Trump was zijn ingreep bij de rode kaart voor de Amerikaanse speler Balogun een van de hoogtepunten van het WK.
6: And I was forced to call Gianni and just make a recommendation. I said, Johnny, I'd like to make a recommendation. Let the guy in the game. No, I didn't say that. I said, I'd like to wage a complaint. And actually, I had no idea what was going to happen. But, you know, it's so much better the way it worked out. Because there's no controversy. They won the game.
4: Dat is wel knettergek.
0: Dat weet ik niet. En Max Verstappen die is als derde geëindigd in de Grand Prix van België. Hij is blij met zijn podiumplaats. Maar hij baalt dat hij niet mee kon strijden om de tweede plaats.
7: Ik denk over het algemeen wel redelijk goed. Alleen een beetje pech denk ik met die virtual safety car. Maar uiteindelijk nog gewoon op het podium. Dus daar kan je daar niet te veel over klagen.
8: Denk je dat je anders had kunnen vechten met Charles voor die tweede plaats?
7: Misschien wel. Maar ja, is altijd makkelijk achteraf.
0: Achteraf is het altijd makkelijk, ja, dat is zeker waar. 9

0: Charles en Eddie, would I lie to you in de 538-ochtendshow. Het is 16 minuten over 7 op deze maandagmorgen. Van harte welkom.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538-ochtendshow vraagt zich af.
0: Kom maar door met elkaar.
1: Wordt er nog iets gevierd vandaag?
0: Bij ons in principe niet. Er wordt hier niets gevierd, maar er zijn landen in Europa, en dan zoom ik even in op Spanje, waar wel degelijk iets wordt gevierd. Spanje is namelijk voor de tweede keer in de historie gekroond tot wereldkampioen.
2: Is toch knap, hè?
0: Ja, het is waanzinnig knap. En verdiend, denk ik ook. Spanjaarden waren in de finale veel beter dan Argentinië. Maakte in de verlenging overigens qua doelpunt het verschil. En hoe het feest gevierd wordt daar in Spanje, en op dit moment ook in de Spaanse hoofdstad Madrid, bespreken we even met correspondent Richard Hogekamp vanuit Spanje. Goedemorgen, Richard.
3: Goedemorgen.
0: Sta jij nu tussen de feestvierende Spanjaarden? Het klinkt vrij rustig bij jou op de achtergrond.
3: Ja, nee. Het is nu rustig. Ik was om 3 uur vannacht hier nog in het centrum van Madrid. Ja. Met een heleboel mensen. Ik weet niet hoeveel het er waren. Honderdduizenden. Ze zijn volgens mij nu even aan het slapen. Want je kan vandaag nog wel naar een feestje. Want je kan gewoon op het vliegtuig stappen vanuit Nederland. Ben je over 2 uur in Madrid. Vanavond om 8 uur begint het feestje opnieuw. Want dan worden ze gehuldigd.
2: Nee.
3: Ze zitten al in het vliegtuig. Ze komen om 12 uur aan. Dan gaan ze ergens in een hotel. We weten niet waar. Gaan ze een paar uur slapen, de spelers. Dan gaan ze naar de koning, dan naar de premier. En vanaf 8 uur gaan ze met een tocht door de... eigenlijk door heel Madrid, want er worden zoveel mensen verwacht dat ze een hele lange tocht hebben gemaakt. Ja. Dat gaat dus ook weer nachtwerk worden. Wow. Dus vanavond is er weer feest.
4: Maar zij zijn echt na de wedstrijd praktisch op het vliegtuig gestapt, of niet?
2: Ja.
3: Het Spaanse elftal doet dat eigenlijk... mag ik zeggen per traditie. Ik weet niet of je nog weet dat een paar jaar geleden de vrouwen van Spanje wereldkampioen werden. Die zaten helemaal in Sydney. En die zijn ook nog dezelfde dag teruggevlogen. Ah. Dus dat was nog bijzonderder. En die zijn ook s'avonds, was 11 uur. Maar ze willen hier altijd snel huldigen.
0: Okay.
3: Ze houden van feest.
0: Ja, dat kunnen ze wel. Dat is, ik kan me voorstellen dat er vandaag weinig uit de Spaanse handen komt qua werk. Want,
4: Iedereen vrij of niet?
0: Ja, hoe werkt dat?
3: Het is zelfs zo dat gistermiddag er een aantal politici en ook vakbonden hebben gezegd, laten we van deze maandag gewoon een nationale feestdag maken. Daar is nog geen besluit over gevallen. Maar ik denk dat de Spanjaarden zelf hebben besloten dat dit gewoon een nationale feestdag is en gewoon niet zo heel erg in de moed zijn om op hun werk te verschijnen.
0: Hey, hoe is er naartoe geleefd naar die finale in Spanje?
3: Met heel veel spanning. Want, Spanje is natuurlijk regerend Europees kampioen. Mm-hmm. De vrouwen zijn wereldkampioen. Over 4 jaar, dat is al weer een feestje, is hier in Spanje het wereldkampioenschap 2030.
0: Oh ja.
3: Dus de Spanjaarden wilden heel graag wereldkampioen worden. De Argentijnen zijn natuurlijk ook ontzettend goed. Dus ik was gisteren al vanaf 's middags een uur of 3 op het grote plein waar mensen konden kijken naar op grote schermen naar de wedstrijd. En mensen waren echt wel heel erg zenuwachtig.
0: Nou ja, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Heeft Spanje laten zien dat zij de titel ook verdienen. Wat gebeurde er na het laatste fluitsignaal?
3: Nou, toen ging echt... het dak eraf kan niet, op een plein natuurlijk. Maar het was echt rookbommen, vuurwerk. Maar ik moet zeggen, dat klinkt meteen heel alsof het chaos werd. Maar het was echt, totdat ik uiteindelijk ging slapen om 3:30 vannacht... was het gewoon ontzettend feestelijk. En ik heb nog niet gehoord dat er ergens ongeregeldheden waren. Er werd ook gefeest hier in de stad met Argentijnen. Want er wonen in Spanje een 500.000 Argentijnen.
0: Oh.
3: Die hadden ook een eigen plein. En die zijn toch gewoon gaan meefeesten.
0: Ja.
3: Dus het is allemaal heel vrolijk, mag ik wel zeggen.
0: Ik zag een filmpje van jou online voorbij komen waarbij jij zei van het was 2 jaar geleden was die feest, maar wat er nu gebeurt, dat heb ik nog nooit meegemaakt.
3: Nou, ik heb echt... Maar ik moet zeggen, ik ben niet de enige. Want ook de organisatie van die schermen op het plein had niet gerekend op zoveel mensen. Er kunnen 200.000 mensen op het plein waar die grote schermen staan. Ja, wauw, maar er waren er 500.000.
0: Wauw!
3: Dus de straten richting het plein stonden allemaal vol. Die mensen hebben geen seconde gezien van de wedstrijd. Want het mobiele netwerk lag ook plat. Dus ze konden niet op hun telefoon kijken. Want 500.000 in plaats van 200.000 mensen betekent gewoon dat het netwerk eruit klapt. Die mensen waren er gewoon voor de sfeer. Maar ze vonden het toch volgens mij zo te zien aan hun gezicht allemaal geweldig.
0: Ja, nou zeg jij, vandaag is dan de huldiging nog. Dus zodra zij geland zijn, even kort slapen. Dan alle festiviteiten die georganiseerd zijn. En is het dan klaar of hebt zoiets in Spanje nog een paar dagen door?
3: Nou, ja, kijk, Spanje is natuurlijk gewoon eigenlijk... alles draait hier altijd om voetbal. Dus ik denk dat het nog wel even doorhebt. Kijk, we zitten ook richting de vakantie. De vakantie is in Spanje gewoon strak op 1 augustus begint hij... en op 31 augustus stopt hij. Dus er zijn nog 10 dagen te gaan. Maar ik denk dat veel Spanjaarden een soort van overbrugging gaan proberen te realiseren. Tussen dit feest en hun vakantie.
0: Nee, ik ga ervan uit dat jij er ook bij bent later vandaag daar in Madrid. Dan wens ik je veel plezier bij Richard. En dank dat je ons even te woord wilde staan. Kijk. Vanuit Madrid, Richard Hogekamp, correspondent.
4: Je probeert je toch in te beelden van hoe zou het... Stel dat wij nou wereldkampioen worden. Zouden we dan ook vandaag massaal...
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Dan had ik niet geslapen vannacht.
4: Waren we allemaal naar Amsterdam gegaan?
0: Nou ja, dat weet ik niet. Liever niet. Toeterend over straat met oranje attributen. Ja. Ja, dat was één groot volksfeest geworden, dat weet ik zeker. Ja.
2: Het was wel op een paar plaatsen uit de hand gelopen, dat weet ik ook zeker.
0: Ja, daar kan je wel van uitgaan. Maar goed, daar kunnen we alleen maar over dromen. 8 voor half 8 in de ochtendshow. Goedemorgen, leuk dat je luistert. Alex Warren.

0: Lauren, passenger bij 538. In de ochtendshow, 5 voor half 8. Goedemorgen. Florentine, wat zit er in het nieuws zo?
1: Bailar Gasolina was het verboden nummer op de Zwarte Cross. Maar is dat nummer nou eigenlijk gespeeld? Vertel ik zo.
0: Tuurlijk is dat gespeeld. Toch? Bruno Mars staat voor je klaar. Binnen nu een paar minuten te beluisteren. Net als Teddy Swims en meer in de ochtendshow.
2: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
3: 21, 22 en 23 augustus.

0: Check 538.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterroute.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
2: Nieuwe hond?
3: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining
4: en zit!
3: En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
5: Ja, nee, ben alweer!
3: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
3: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Ja, goedemorgen. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 18 graden in het noorden, 23 in het zuiden. Later vandaag kan er in het binnenland lokaal een lichte bui vallen. En op dit moment vallen er ook wat buien in Nederland. Kijken we even naar de files. Ja. Rick, waar staan ze?
10: Het is erg rustig. Vier files. Begin op de A12 Arnhem-Oberhausen bij Duitsland, 16 minuten. A12 Arnhem-Utrecht bij Grijsoord, 51. En ook problemen op de A50 Apeldoorn-Os bij Renkum, 49 minuten.
9: 7:55, de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De drugscriminaliteit is in 5 jaar tijd met een kwart gestegen in ons land. Het gaat om drugshandel en de productie. Bijvoorbeeld wietkwekerijen en drugslabs. In Flevoland was de toename het grootst. Zuid-Holland heeft de meeste drugscriminaliteit. En om ervoor te zorgen dat alle gezinnen met een pasgeboren baby hulp krijgen, komen er kraamhotels. Het AD schrijft dat zorgverzekeraars die deze zomer gaan openen, nu krijgen gezinnen soms helemaal geen hulp. En Spanje heeft het WK gewonnen en dat leverde in Madrid een enorm feest op. En niet alleen daar, want in Lelystad ook, dat meldt Omroep Flevoland. Daar wonen namelijk heel veel Spanjaarden door een Spaans bedrijf wat daar zit. Ja. Het werd 1-0 tegen een machteloze Argentinië.
9: Oh ja.
11: De familie van de eerder deze week acteur Kees Gil heeft een digitaal condoleanceregister geopend. Hij is natuurlijk overleden. Nabestaanden vragen het publiek om op deze pagina ook herinneringen aan Gil en zijn werk te delen. Het register is te vinden op de website uitvaartdekker.nl. Ja, en hij overleed vorige week dinsdag onverwacht aan de gevolgen van een hartstilstand. Werd 61 jaar.
12: Dit weekend was Simon nog op televisie.
9: Ja, te gek.
12: Ik vind het altijd mooi dat ze dat doen. Dat ze even programmering opzij schuiven en dan hier nog even bij stilstaan.
9: Iconische Nederlandse film. Hij staat ook op NPO Gemist. Kan je hem terugkijken. Ik zou, als je hem nog niet gezien hebt, het is echt een moeite waard. Het is gewoon een hele leuke film.
11: Morgen, ja, dan begint natuurlijk de Nijmeegse Vierdaagse. Ja. Maar vrouwen, ja, die lopen standaard 40 kilometer per dag. Maar mannen, die lopen standaard 50 kilometer per dag. Maar waar vrouwen dus mogen kiezen voor die langere afstand, kunnen mannen dat niet. Misschien niet helemaal eerlijk, zeggen sommige mensen. Maar er is natuurlijk een fysiek verschil. Mannen zijn anders gebouwd dan vrouwen. En mannen hebben meer spiermassa, groter hart, grotere longen, zijn ook sterker. En daarom zijn die sporten opgesplitst.
12: Ah, maar vrouwen mogen wel 50.
11: Zeker,
12: ja. Ze mogen kiezen. Okay. Kijk, met jouw wetse gedachten, toch?
9: Ergens wel. Aan de andere kant, joh. Het is al zo lang zo.
12: Ja, maar ook gek dat mannen niet bijvoorbeeld 40 mogen lopen. Dat mag dus niet. Ook... Als man mag je alleen maar 50 lopen. Als vrouw mag je 40 of 50 lopen.
9: Oh, ja. Oké. Okay.
12: En dat is natuurlijk gek.
11: Ja, dat vinden sommige mensen gek. Maar
12: is een hele heel raar iets.
11: Ja, niet helemaal eerlijk zou je denken.
12: Want Rick, jij hebt er ook... Ja, dan moet jij ook 50 lopen.
10: Ik heb één dag 50 kilometer. Ja, en ik moest daarna nog naar...
12: Had je de Zevenheuvel of niet?
10: Ik heb alles. Het was echt... Nee, dat
9: maar jij hebt eigenlijk illegaal meegelopen.
10: Ja.
9: Want jij had geen startbewijs.
12: Word je aan de start niet gecontroleerd? Van joh, moet je niet even langs een scanner heen? Van bliep?
10: Nou, ik liep zo snel dat kon ze niet. Nee, maar ik had toen bij een kennis geslapen in bij Wiegen. Wiegen is daar vlakbij.
12: Ja, ja, ja. Want het is de nacht van Wiegen, toch?
10: Ja.
9: Is het de nacht?
12: Ja, er is iets met de nacht van Wiegen.
10: Maar ik had met hem afgesproken, hij zou me weer ophalen op een bepaald punt. Maar ik wist helemaal niet dat het daar zo druk was. Dus ik heb hem
2: de Via Gladiola.
10: Ik heb hem dus nooit. Nee, maar ik heb hem daar
12: ja,
10: nooit.
12: Ja, er stond wel de Finishstraat.
10: Ik heb hem daar nooit meer gevonden. En toen moest ik nog naar huis. Ja. Nu is het, nou, maar dat was een paar kilometer verderop. Maar je kan geen taxi krijgen. Die hele stad is. Dus ik moest daarna nog een kilometer of acht lopen naar mijn auto.
2: Dus je hebt eigenlijk 58 kilometer gelopen.
10: Ik, ik heb daar lopen schelden en vloeken.
2: Maar je hebt maar één dag uiteindelijk.
10: Ik denk dat het zwaarste is wat ik ooit heb gedaan.
2: Ja, dat heb je wel eens verteld.
4: Dat geloof ik. Ik zou het ook niet kunnen. Maar goed, vroeger mochten vrouwen helemaal niet lopen. Helemaal
10: het was echt gezellig.
4: En op een gegeven moment mochten ze dan meelopen. En moesten ze per se die 40. En toen moesten ze ook lange rokken aan. Nou, die tijden zijn in ieder geval.
12: Dan moeten die gasten van het leger nog wel ballast in hun
10: tas. Ja, vol bepakking. 25 kilo. Dat is echt bizar.
2: Overigens is vanaf 50 jaar mogen de mannen ook 40 kilometer lopen.
10: Oké.
12: Nou.
2: Maar als je alles onder de 50, moet je ben je gewoon verplicht om de 50 kilometer.
12: Oké. Okay.
4: Even serieus, de Faceband heeft ondanks een zogenaamd verbod.
12: Nee.
4: Toch?
12: Meen jij? Hebben ze het gedaan? Ach.
2: Ja, baila, baila, baila, baila.
4: Nou ja, ze begonnen en dat mocht natuurlijk niet. Dus er is even de stekker eruit gegaan. Ja, zeker. Na een minuut of zes of zo. Of nou, een paar, weet ik veel. En daarna hebben ze hem er toch maar weer ingezet.
10: Ik geloof er helemaal
2: eens van. Grote publiciteitsstunt.
12: Is toch hartstikke goed
2: gelukt. En hartstikke goed gelukt. Ja, leuk verhaal. Wij zijn er ook met boter en suiker in.
12: Nou, dat is niet helemaal waar. Want wij hebben gewoon gezegd van jongens,
2: wij vertrouwen het niet helemaal.
12: Jullie hebben het op een akkoordje gegooid. Ja. Jullie gaan gewoon het liedje spelen.
4: Ja, veel Nederlanders halen hun sigaretten over de grens. Volgens het RIVM komt minimaal 60% van alle tabak die Nederlanders roken vanuit het buitenland. De douane ziet tegelijkertijd ook een hardnekkige handel in illegale sigaretten. Heeft de jacht op smokkelaars opgevoerd, dan weten jullie dat. Maar, wat wil je met die enorm hoge smokkelaars prijzen? Zijn. Pak je Marlboro kost inmiddels iets van €11,90. Ja, en in Spanje €6.
12: Ja, man,
4: Thailand,
12: pak je
4: peuken
12: in Spanje te gaan halen.
4: Ik snap het wel. Het trippels.
12: In Spanje? Kijk, dat je naar Luxemburg gaat. Oh, zo ja.
2: Ik denk dat je niet wil weten hoeveel tabakker nu in deze vakantieperiode terugkomt naar Nederland.
10: Wat, je mocht altijd...
12: Twee sloffen. Mocht je vroeger.
4: Griekenland volgens mij 4. Maar je kan ook met de speciale boodschappenbus... kun je vanuit Tilburg kun je naar Luxemburg. Kost volgens mij €48. En nou, daar kun je inkopen gaan doen.
2: Ik denk dat heel veel mensen dat doen, die roken.
4: Ja, zeker.
12: Het is toch ook zo onder studentenhuis of zo... dat één iemand dan in die bus gaat voor 48 piek... En die haalt dan voor zo'n hele studentenflat...
2: Ja, zijn hele tas vol.
12: Die haalt 600 pakken Marlboro.
2: Ja,
4: het is logisch dat dat gebeurt natuurlijk. Waar ben ik?
2: Je bent in de studio. Het is maandagochtend.
12: Bergweg 70.
10: Atentie, Cosmos. Florentine, kom er maar in.
12: Op aarde.
10: Waar ben ik? Dat heb ik nou nog nooit bij het journaal. Pia Dijkstra, waar ben ik? We gaan naar het weer. Waar ben ik?
2: Wat een hoop lampjes hier.
10: Gisteravond in de slaapkamer. Waar ben ik?
4: Nou, dit weekend zijn er ook 3 mensen getrouwd met elkaar in plaats van 2. Dat is ook nog best wel, ik was best wel verbaasd eigenlijk. Vrijdagmiddag voor het altaar, Natasja, Erik en Berlinda, die gingen met elkaar trouwen in IJsselstein.
2: Maar dat mag toch niet?
4: Ja, volgens mij mag dat inderdaad.
12: Niet officieel.
4: Nee, dus ze gaan, dat is natuurlijk ook zo. Het is voor het altaar, het was een ceremonie. En voor hen is het gewoon de normaalste zaak van de wereld.
2: Maar Erik heeft dus 2 vrouwen.
12: Ja.
4: Oh. Ja, maar die vrouwen doen het ook dan wel met elkaar. Ze liggen allemaal in
10: met elkaar. Maar ja, als zij gelukkig zijn, jongens... Wat,
2: Hij heeft groot gelijk. Sterker.
4: Ik denk wel. Ziet het ook wel zitten.
2: Ik zie dat wel zitten, hoor. Ja,
12: heb je een gezeik van 2.
2: Ja, dat is de andere kant. Maar dan kunnen ze met elkaar ruzie maken. Ik stap er even tussenuit. Overigens hebben we hier de officiële afstanden als het gaat om de Vierdaagse. Want dat is nog veel ingewikkelder dan wij dachten. Oh. Er is ook nog een 30 kilometer namelijk.
10: Ja.
2: Die mag je lopen als je 11 tot 15 bent. Deelnemers boven de 60 en ouder mogen die ook weer lopen.
10: Oh.
2: Dan heb je ook nog de 40 kilometer. Die is inderdaad dan voor dames, maar die mogen ook weer de 50 lopen. Als je als man...
10: Ik ben ook bij,
2: als je tussen de 18 en de 50 bent, dan ben je verplicht om de 50 kilometer te lopen. Dat is eigenlijk de enige regel die er geldt. En voor de rest ben je dus, mag je een beetje kiezen.
12: Mag je doen waar je zin in hebt.
2: Flo, dankjewel voor dit moment.
4: Het is 60 volgens mij.
2: Dat zei je toch?
4: 16 en de 60.
2: Nee, 50.
12: Nee, het is 30.
2: Nee.
4: Maar goed, laat
10: maar. Nee, zoek het maar op.
12: Waar ben ik?
4: Ik heb het erop.
12: Waar ben ik eigenlijk?
10: Waar ben ik eigenlijk?
4: Gaan we door.
2: 8 over half 8 met muziek van Bruno Mars.

0: Teddy Swims. Mr. Know-it-all.
1: Ik heb wat,
0: wat is er aan de hand?
1: Wat vragen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Een hoop. Ik was gisteren zomerbroekjes kopen voor de vakantie.
2: Oh, en korte, wat koop je dan? Korte broekje?
1: Korte broekjes.
2: Je moet net over de knieën, dat is hip toch tegenwoordig?
1: Ja, ja, ja, ik had
0: hadden ze nog korte broeken? Want normaal gesproken was het zo dat zodra het echt mooi weer werd, dan hing de herfstcollectie al in de
2: overal winkel. Ligt inderdaad winter en herfst.
1: Ja, dat vier is, korte broekjes.
2: Ja, ja, en wat was je kwijt?
1: Nou, dat viel mee, 80 euro of zo.
2: Zo, 20 euro.
1: Ja, 20 euro voor een kort broekje vind ik niet veel geld.
0: Nee, dat is niet duur.
2: Nee, nee. Nee. Was het merk of was het merkloos?
1: Het was van Shubi.
2: Shubi?
0: Oh ja, Shubi. Dat is zo'n keten.
1: Ja.
2: Dat is toch schoenen?
3: Shubi wordt steeds leuker.
0: Oh ja?
3: Ja.
2: Ik heb ook het idee, dat is Fred van Leer, toch?
0: Die maakte daar reclame voor.
2: Ja, die doet toch alles voor Shubi? Die is een beetje de designer. Dus je hebt denk ik een echte Fred van Leer.
1: Hey. Ik, nou, lekker hoor. En, dus ik wil betalen, maar ik had nog wat cash geld.
0: Ja.
2: Maar dus, de vorige klus kreeg je getikt.
1: Van, ik zeg niet dat het zwart geld was, maar het was wel zwart
0: geld. Ja, dat gedraaid zaterdag, ja, dat snap ik wel.
1: Nee, nee, nee, nee, dat was vriendendienst.
2: Ja, ja, ja, vier korte broeken.
1: Vier korte broeken.
2: Rick werd uitbetaald in vier korte broeken.
1: Maar dus, ik wil betalen met...
2: De cash.
1: Met de cash.
0: 80 euro.
1: En toen zei ze, ja, dat accepteren we niet.
2: Oh.
0: Huh?
1: Ik zeg, hè? Ik zeg, maar dat is gewoon een wettig betaalmiddel.
2: Ja.
1: En toen dacht bij mezelf, ze zijn toch verplicht als je wil betalen met...
0: Tenzij ze het aangeven volgens
3: mij. Ja, hebben ze, stond er een bordje bij.
1: Stond een heel, nou, naar de hand ben ik dus gaan kijken, maar stond een heel klein bordje no cash.
2: Money.
1: Ja, no cash, nou, dat stond inderdaad. Ja.
2: Maar dat stond bij de entree of bij de kassa,
1: nee,
2: of bij de pashokjes.
1: Maar ik dacht, maar zo, wat is dat?
0: Maar het gebeurt wel vaker dat je bij winkels komt.
2: Nee, ze hebben genoeg, ja. Die
0: dan staat er, wij accepteren geen contant geld.
2: Ah, het kost natuurlijk geld om af te storten, daar hebben ze gezin in. Het is om veiligheidsredenen, toch? Dat mensen
1: dat
2: zeggen,
1: kunnen, ja. Maar toch, je bent niet altijd... En wat is tegenwoordig? Je hebt nu namelijk vanaf de overheid heb je een campagne lopen...
0: Ja.
1: Dat mocht dat je ook altijd cash geld bij je moet hebben. Voor als de pin het niet doet.
0: Voor als je in hoge nood korte broeken moet kopen.
1: Nee, ja, maar,
2: nee, maar dat is in het geval van calamiteit toch? Dat al het betaalverkeer uitvalt... en je niet meer bij de bank je geld op kan nemen. Ja.
1: Ik vond het raar.
0: Dat is als de Russen hier aan de grens staan. Dat ja, je, ja, dat ja, je dan, maar
2: wat
0: maar
2: heb
0: dan
2: je
0: ga
2: gedaan?
0: Korte broek
2: jouw kennende accepteerde je dat. En,
3: jij bent ergens anders die broek gaan halen. Denk.
1: Nee, nee, nee. Ik kom bij 538, luister morgen, maak mij niet met de kudde. Nee, ik heb uiteindelijk natuurlijk dan gewoon wel betaald. Maar niet cash dus. En dat vond ik toch...
2: Maar werd het een discussie?
1: Ja, nou ja,
2: wat was ik neem aan, dan zeg je toch van... joh, waarom kan je hier niet en dat, cash betalen? Ja, wat zei de dame of heer?
1: Nou, dat meisje van, ik denk 16 jaar, die zei... ja, weet ik ook niet.
2: Nee.
1: Ja, en dan, nou ja, dat was het antwoord. Ja, dat weet ik ook niet.
3: Ja.
1: Wat moet je ermee, hè?
0: Nou ja, nou ja als ik kan, kan,
2: ja, kan het niet.
0: Hier zegt Jan Willem, die zegt... bij ons kan je al 10 jaar niet contant betalen.
2: Nee.
0: Dus er zijn blijkbaar meer plekken waarop...
2: ik heb een kapper, kan het ook niet.
1: Nee,
2: de kapper waar gaat, dan moet je ook gewoon...
1: Bij kappers, dan weet je, dat gaat allemaal zwart.
3: En soms...
0: Ja, dat zou je dus niet, dan zou je dus denken.
2: Maar pinnen.
0: Ja.
1: Hè?
2: De kapper waar ik ga, kan je alleen maar pinnen.
1: Echt waar?
2: Ja.
1: Oh, bij mij kan je alleen... Er staat ineens een pinautomaat. Ja. No pin, is het echt. Dus dat is alleen maar...
0: Maar dan kun je die 80 euro voor de kapper gebruiken.
1: Ja, ik, de rest van het jaar word ik gratis geknipt. Word ik zwart geknipt, zeg maar.
3: Ja. Nou, dat was wel weer een probleem.
0: Maar wat, want je wilde iets vragen. Wat was de vraag eigenlijk?
1: Nou, zijn ze verplicht als je gewoon cash wil betalen? Of ze verplicht zijn?
3: Volgens mij moet er een bordje bij staan dat het niet mogelijk is. En dan mogen ze dit gewoon doen.
0: Je had het niet gezien. En,
1: nee, ik heb geen bord gezien.
2: Misschien luisteren winkelier, die weet ongetwijfeld hoe het zit wettelijk. Ik bedoel, die kennen allemaal de regels natuurlijk.
0: Oh, laat even weten. Jou.
2: Laat even weten.
0: 0909-3050. Dus 0909-3050. Hoe zit dat met contante betalingen? Ben je verplicht om ze te accepteren? Of mag je dus, als je een bordje neerzet, mag je ze dan weigeren? Gewoon even benieuwd. 0909-3050. Christine W. is dit de ochtendshow.

0: We hadden het net even over contante betaling in winkels. Rick die is afgelopen weekend even gaan shoppen. Die wilde korte broeken hebben. En,
1: heb je Bermuda's, toch?
2: Ja.
0: Heb je er een aan nu ook?
2: Nee. Het was nog best wel koud, vond ik.
0: Oh, oké. Okay. Ja, en je bewaart ze natuurlijk voor, voor op vakantie.
2: Ja.
0: Dan loop je er daar netjes bij.
2: Ja, ik dacht, zal ik morgen even eentje meenemen?
1: Ja. Welke kleur had je?
2: Ik heb grijs. Een mooie, moderne grijs. Ja. Een beetje bruinachtig.
0: Ja.
1: Echt zomertinten.
2: Ja, echt een zomertint. wacht maar even, George.
1: Ja, maar je doet toch een beetje roze en geel?
2: Nee, ik ben geen roze en ik ben ook niet geel. Dus,
1: je hebt wel een roze motiefje in je hemdje.
0: Ik denk dat een roze kort broekje zou jou leuk staan.
3: Ja. Niet doen.
0: Niet?
3: Nee, ik hou niet van die felle kleuren bij mannen.
2: Oh.
3: Nee? Nee.
1: Okay. Want jouw man ook van die saaie broek aan?
3: Ja, dat is niet sexy. Maar ieder zo zijn smaak, hè?
1: Maar wat voor broek heeft jouw korte broek heeft jouw man aan? Mr. Marvis, denk ik.
2: Mr. Marvis. Is dat
3: hij
2: wel...
3: heeft wel een mooie broek aan, maar ik weet eigenlijk niet waar hij ze vandaan had.
1: Bandpontje?
3: Ja. Nee. Maar wel neutrale kleuren.
1: Kaki.
3: Ja.
0: We hadden het over dat de contanten betalen in de winkels. Vanaf 1 januari 2027, dus dat zit eraan te komen... Zijn winkeliers en horecaondernemers wettelijk verplicht... om contante betalingen van consumenten aan de toonbank te accepteren.
1: Ja. Kijk. Dus nu is het niet verplicht, maar het wordt wel weer verplicht.
0: Juist, ja.
1: Behalve tussen 10:00 en 18:00. Dan mag je weer zeggen van joh, veilige uren.
0: Ja.
1: Dan mag je dan weer cash weigeren.
0: Ja, ja.
1: Het is een Europees besluit. Hè?
0: Maar dit is aan de toonbank. Want hier zegt iemand, bij thuisbezorgd kun je vaak ook niet contant betalen.
2: Nee.
0: En dat blijft dan waarschijnlijk zo, want daar is geen toonbank.
1: Natuurlijk. Nee, dat is online bestellen natuurlijk ook.
0: Maar je kan niet zeggen bij thuisbezorgd van ik reken met je af op het moment dat je aan de deur staat.
1: Nee, dan staan ze met je hamburger, heb je geen geld. Ja, wat dan?
2: Nou, en vroeger werden de bezorgers werden natuurlijk beroofd.
0: Die
2: hadden natuurlijk al cashgeld. Die werden zo...
1: Met de klem gereden en op het tasje leeg.
2: Ja, waren ze en de pizza kwijt en de portemonnee.
0: Ja. Maar dat is een beetje hoe het zit. Dus vanaf 2027, Rick, kun jij gewoon weer in de winkel betalen met contant geld. Dat is voor jou goed nieuws, want jij houdt ervan. Het is inmiddels 7:55. Zullen we nog even snel Rutger van Barneveld draaien? Hij scoort natuurlijk een gigahit op dit moment met zwoele zomernachten. En ja, waarom ook niet, hè?
1: Nee, man.
0: Lekker.

0: Rutger van Barneveld en de zwoele zomernacht in de 50 tot de show. 8:02 straks in het vervolg van deze radioshow. Onder andere muziek van Anouk, Billy Joel staat voor je klaar en meer.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Bij Eurojackpot maak je...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ja? Echt serieus?
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18+ speelbewust.
5: 538 Nieuws.
6: 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In de straat van Hormuz staat een schip in brand. En hoe dat komt is niet duidelijk. Iran zegt wel dat het twee schepen heeft tegengehouden. Amerika en Iran hebben elkaar afgelopen nacht weer beschoten. Het is de 9e nacht op rij. En onder andere Amerikaanse vliegtuigen in Jordanië waren doelwit. Bij de havendagen in Zierikzee komende maand mag geen Pride-boot meevaren met de botenparade op de Oosterschelde. Het zorgt voor te veel discussie, meldt Omroep Zeeland. De organisatie zegt dat de tradities in het geding zijn. De vaarttocht staat in het teken van de mosselvangst met een Neptunus en een mosselprinses. Feest in Spanje na de WK-winst op Argentinië. Het werd 1-0 en tienduizenden mensen gingen de straat op. En niet alleen daar, ook in bijvoorbeeld Lelystad. Daar staat namelijk een Spaans bedrijf en kwamen fans bij elkaar in een poolcentrum, meldt Omroep Flevoland. De Spaanse ploeg wordt vanmiddag gehuldigd in Madrid. Gaan we naar het weer. Vandaag blijft het bijna overal droog. Er is ook ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
7: Dankjewel Flo. Dan de files. Waar ze staan weet Rick.
8: Goedemorgen. Begin op de A12 Arnhem-Utrecht bij Grijsoord. 28 minuten vertraging. A15 Gorkum-Ridderkerk bij Hendrik Ido Ambacht. 13 minuten. En de laatste is de A50 Apeldoorn-Os bij Renkum. De vertraging 33 minuten.
9: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
10: Yes!
11: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
9: Hoe weet jij dat?
12: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
9: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
10: Yes!
13: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoed.

0: Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: 538.
3: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
2: De

0: Are you kidding me? In de ochtendshow, goedemorgen.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Maandagmorgen, start van de nieuwe week, wat is er?
3: Zou Anouk dat geld al bij elkaar hebben voor dat nieuwe album? Ze was nog de crowdfunding gestart.
0: Ja, ze wilde inderdaad via haar fans wilde ze geld ophalen om toch nog een album te kunnen maken.
3: Derksen die had 1000 piek beloofd.
0: Zo.
3: Dat heeft u in de uitzending gezegd.
0: Maar volgens mij is dat geld nog niet bij elkaar.
3: Ah, nou ja, dan moeten we nog even...
0: Ik weet niet of Anouk nog echt diehard fans heeft.
3: Maar wat zou een album maken kosten?
0: Ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe je het op wil nemen. Maar heel vaak zeggen artiesten...
3: 20.000, 30.000 euro
0: of zo? Anouk is wel zo iemand die dan zegt van... Ja, ik kom het best tot mijn recht als ik op een andere plaats ben. Dus die gaat dan naar Canada of de Verenigde Staten om daar op te nemen.
3: Ga ik daar lekker 4 maanden zitten kijken of het creatieve proces op gang wil komen?
0: Dat een beetje. Dus daar moet er ook geld voor bij elkaar gaan.
3: Laat maar zeggen, een bepaalde trommel moet uit het regenwoud komen. Van bepaald hout gesneden.
4: Ja. Verbaast me eigenlijk dat ze het geld niet heeft.
0: Nou, zij maakt alles op. Zij maakt alles op.
4: Ze heeft veel kinderen natuurlijk.
0: Ja, maar zij heeft ook altijd gezegd, op het moment dat ik op ga treden... dan weet je eigenlijk, ik heb geld nodig.
3: Ze vindt het helemaal niet leuk, man.
0: Ze vindt het helemaal niet leuk. Spanje is de nieuwe wereldkampioen. Gisteravond werd er gestreden op het WK om het wereldkampioenschap. Argentinië was de tegenstander in de finale. En Spanje bleek te sterk. Een rode kaart voor Argentinië ook nog zorgde ervoor dat zij de verlenging met 10 man moesten spelen. Want het werd uiteindelijk verlengen. En in die verlenging werd het 1-0 voor Spanje.
5: En dan is hier het eindsignaal. Spanje wint het WK voetbal in 2026.
0: Ja, en dat betekent natuurlijk ook een grote huldiging in Spanje. Die gaat vandaag nog plaatsvinden. Wij spraken Richard Hoogkamp. Hij is correspondent in Spanje. Hij vertelde hoe het feest eruit gaat zien voor de spelers.
6: Ze komen om 12 uur aan. Dan gaan ze ergens in een hotel, we weten niet waar. Gaan ze een paar uur slapen, de spelers. Dan gaan ze naar de koning, dan naar de premier. En vanaf 8 uur gaan ze met een tocht door de... eigenlijk door heel Madrid. Want er worden zoveel mensen verwacht dat ze een hele lange tocht hebben gemaakt. Dat gaat dus ook in nachtwerk worden. Dus vanavond is er weer feest.
0: Ja, anders Richard vanuit Madrid. Leuk, groot feest. Ja, toch een beetje jaloers. Ik had dat toch graag mee willen maken in Nederland. Maar,
3: dat ga je nooit meer mee maken.
0: Ik ben er ook een beetje bang voor. En het optreden van Zoe Levi tijdens het Feyenoord Festival in de Kuip verliep zondag niet helemaal volgens plan. Terwijl ze hand in hand kameraad het officiële clublied van Feyenoord aan het zingen was, leek ze halverwege de tekst kwijt te zijn. Problemen met de techniek, luister even mee.

0: ze de tekst even
1: uit. Hand in hand. Ja, kut. Jongens, sorry, we gaan het opnieuw doen.
2: Ja, kut.
1: Ik had geen geluid en ik vind het heel vervelend om dan door te gaan als het één hoort. Dus we gaan het nog één keer doen. Excuses. Ja. Allemaal handjes in de lucht.
2: Was ook wel een hippe versie dit.
0: Ja, hij was wel iets sneller. Ja.
2: Ik had het idee dat het meer
0: meedijden,
2: meer fanfare-achtig.
0: Voor ja. Feyenoord 1, ja dat is hem ja.
2: Geen woorden.
3: Maar daden, hè?
0: Ja, leven Feyenoord 1. Ja. Ja, Rick kent hem uit zijn hoofd. Het is jouw club niet natuurlijk.
4: Uiteindelijk is het niet afgemaakt, toch?
0: Nee, ze heeft hem opnieuw ingezet.
2: Ja, dus, ja, dat is lullig als de techniek je in de steek laat.
0: Ja, is zo vervelend. Dat is zo vervelend. Ze stond er wel en het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. En het mooie is, ik zag de beelden, dat de supporters op de tribune... die kennen de tekst natuurlijk uit het hoofd.
3: Ja.
0: Die zongen wel...

0: uitvoering van Westlife. Want die hebben er ook een hit mee gehad. Maar het origineel is toch echt van Billy Joel. Uptown Girl uit de jaren 80. Ik ben daarmee 18 over 8 geworden. Het is de Olgert Show van maandag 20 juli. Ja, slecht nieuws voor veel vrachtverkeer. Want sinds zaterdagmiddag 5:30 is de Merwedebrug gesloten.
1: Waar is de Merwedebrug exact?
2: A27.
0: Ja.
1: En die gaat natuurlijk over de...
0: Over de Merwede.
2: Ja. Ja.
0: Op verschillende plekken is het staal minder sterk dan eerder aangenomen. En daarom kan de veiligheid voor het verkeer niet langer worden gegarandeerd. Vrachtverkeer moet omrijden. Tony Smits komt uit Werkendam. Hij is vrachtwagenchauffeur. En bovendien groot fan van de Merwedebrug. Ja, je vraagt je af hoe kan dat? Maar hij is echt een liefhebber. Hij verzamelt alles wat met die brug te maken heeft. En heeft er zelfs een Instagram-account over. Tony, goedemorgen.
3: Een hartelijk goedemorgen.
0: Hey, nou, voor iemand wiens favoriete brug is afgesloten, ben je best vrolijk.
3: Ja, maar ja goed, er moet ook een beetje vrolijk onder blijven. Het is wat het is, maar niet handig. Totaal niet handig zelfs.
0: Nee. Wat is er precies aan de hand met die brug?
3: Nou ja, ze hebben dus de plaat in de boogconstructie zijn dus schijnbaar niet sterk genoeg meer om het verkeer, het vrachtverkeer in dit geval, te dragen. Dan hebben ze daarvoor besloten het vrachtverkeer te mijden. Maar goed, het is niet alleen het vrachtverkeer, maar de bussen mogen er wel over. Huh. Dus dat is een beetje een
2: maten met 2 meter.
3: Zo kan je bijna wel zeggen, ja. Want ja, als het dan zo onveilig is, dan moet je alles afsluiten. Dan moet je
2: niks meer. Ja. Hek ervoor en omrijden.
3: Maar er is nu niks geregeld. Als, ja, er staan van die
1: bordjes.
3: Ja, nee, die van die tekstkaartjes langs de weg. Dat is tot op heden het enige wat er staat. Ja. Dus het wordt massaal genegeerd om er overheen te rijden.
2: Maar aan de andere kant, Tony, dan moet je even een kwartiertje om.
3: Nou, reken maar een uur.
0: Is het een uur, ja? Wat is de alternatieve route dan die je moet rijden?
3: Nou, ik moet vanuit Werkendam naar Gorinchem even rekenen.
0: Ja.
3: Nou ja, dan is het dan moet je de A29 op naar het zuiden rijden. A59 op, dan weer naar de A2.
0: Ja.
3: En dan weer de A15 op.
2: Wat een
0: Normaal gesproken is het een stukje van 10 minuten.
3: 20 minuutjes normaal, en dan is het minstens een uur.
0: Tjonge.
3: Nou ja, tegenwoordig heb je tolheffing, dus dat is nog eens maal 20 cent per kilometer. Het is 63 kilometer, nou reken uitje verlies per vrachtwagen.
0: Dat is een hele dure grap voor het vrachtverkeer.
2: Nou ja, een liter diesel is 2,40 op dit moment.
3: Ook nog eens een keer erbij, dus nou ja, reken uitje verlies, dit gaat miljoenen kosten.
2: Dan komt de overheid en die zegt natuurlijk, jongens, we snappen dit.
0: We schieten even te hulp.
2: We komen niet te huwelen.
3: Dat betwijfel ik, of dat gaat gebeuren. Want dat is natuurlijk op lange termijn en dat gaat gewoon niet gebeuren. Maar ze moeten gewoon zorgen voor een snelle oplossing. Want dit probleem is gigantisch.
0: Maar even wat dan
3: in 2010 is het al gebeurd.
0: Ja, jij bent de kenner. Jij weet alles van die brug. Jij volgt het nieuws rondom die brug. Was het al langer bekend dat de staat zo slecht was?
3: Nou ja, kijk, in 2010 zijn haarscheurtjes ontdekt. Toen hebben ze verstevigingen aangebracht. Toen was die weer veilig bevonden. Nu hebben ze opnieuw test uitgevoerd. Met dan de draagconstructie. En nou is daar een test voortgekomen dat het dus niet veilig is meer, zeggen ze, volgens de voorschriften. Het is een voorschrift. Nou ja, daaruit hebben ze dan gezegd van joh, dan sluit het voor het vrachtverkeer. Nou ja, de oplossing? Nou ja, gaat reguleren door meer afstand te creëren tussen vrachtwagens. Nou, als dat, want het is te maken met het draagvlak.
0: Ja.
3: Nou ja, als vrachtwagens dus, nou, ze 200 tot 400 meter afstand houden. 200 meter is het mooiste eigenlijk. Ja. Nou, dat valt te controleren. Er zijn systemen voor.
0: Ja.
3: Nou ja, zit er een camera bij, heb je die afstand niet, ja, dan kan je alsnog een bekeuring krijgen. En heb je die afstand wel, is niks aan de hand. En dan kan het draagvlak gewoon doorgaan. Het vrachtverkeer kan gewoon doorgaan. De hinder is minder. Nou ja, dat is een makkelijk, voor mij idee, de makkelijkste oplossing en beste.
0: Maar het klinkt niet als een heel gek idee wat jij hier nu oppert.
3: Nee, ja, maar ze moeten denken in oplossingen, niet in problemen.
2: Maar hoe bepaal je dan die afstand? Genoeg. Dan moet je dus ergens eerst gaan wachten of...
3: Nee, er zijn camerasystemen, die afstand, we hebben allemaal afstandradar ook. Nou ja, je moet gewoon 200 meter incalculeren, eventjes voor het mooie. Nou, dat valt te controleren door middel een camerasysteem. Nou ja, en dat valt weinig aan te veranderen. In Duitsland dat gebruiken ze al jaren schijnbaar, heb ik het weten gekomen.
0: Oké, dus daar kan het wel. Hey, maar nu
3: het is ook snel toe te passen.
0: Want die brug die moet aangepakt worden nu, maar dat lijkt me nog niet zo eenvoudig. Nee.
3: Nou, ze zeggen tot einde zomer. Ja, zo lang gaat de transportwereld dit echt niet waarderen. Want de N3 is ook dicht.
0: Ja.
3: De Noordtunnel gaat dicht. Er zijn nog meer bruggen die dicht gaan. Dit kunnen ze niet meer lang handhaven en niet langer verkopen als zijnde, ja, sorry, rij me om. Want dat gaat de transportwereld gewoon niet redden.
0: Nee, maar het is wel allemaal dankzij die brug waar jij zo van houdt.
3: Ja, het is voor mij een beetje een hart-liefde-verhouding. Ik heb er heel veel plezier aan. Want ja, alle informatie deel ik op verschillende pagina's van mij. Ja, er wordt flink op gereageerd en bekeken en gedaan. Ja, ik heb goede lijntjes met Rijkswaterstaat wel. Dus ja, we hebben daarin ook nog eens een beetje een wisselwerking.
0: Ja.
3: Dus ik hoop dat mijn advies ook naar Rijkswaterstaat wordt opgenomen. En dat het dan wordt uitgevoerd. Want dit moet gewoon opgelost worden binnen een korte tijd.
0: Nou, ik hoop dat ze naar je luisteren.
2: Maar er zit niks anders op. Volgens mij, ik denk dat er een nieuwe brug gebouwd moet worden, toch?
3: Ja. Die zijn ze al mee bezig. Er wordt al gebouwd aan een nieuwe brug. Maar die is pas 2031, volgens schema.
0: Okay. Ja.
3: Is die pas gereed en dan kan die ingelegd worden. Maar ja, tot die tijd kan ze het toch niet afsluiten. Dat is onwerkbaar. Dat
2: onmogelijk.
3: Is niet te verkopen. Onmogelijk.
2: Maar kunnen ze een paar stempels eronder zetten?
1: Ik heb een idee dat je boos bent.
3: Nou ja, daar heb ik voorgesteld. Zet er een paar jukken onder. Drijfjukken, ja, ja. Zeggen ze.
0: Ja.
3: Maar dat gaat niet, want het scheepvaartverkeer weer in de
0: baan. Ja, maar drijfjukken klinkt heel lekker, maar...
3: Kunnen, als het zo onveilig is, kan de scheepvaart er wel veilig onderdoor?
2: Nou,
3: kan,
2: jij zegt het.
0: Nou.
3: Kan de fietsers, auto's, kan dat allemaal nog veilig dan?
0: Ik zou hem mijden hoor, die brug, als ik het allemaal zo hoor.
3: Nou, ik ga er nog dagelijks heen. Gewoon om het maar te zien en te bekijken en te beoordelen. Want ja, het blijft toch een fascinatie en een hobby.
0: Ja, voor de mensen die meer willen weten over de Merwedebrug, want er is dus echt heel veel over te vertellen, zo blijkt wel uit jouw Instagram-pagina. Waar kunnen mensen terecht?
3: Op Merwedebrug A27.
0: Dat is het Instagram-account van Tony. En daar houdt hij alles bij wat qua nieuws en foto's te maken heeft
3: alles,
0: met de brug.
3: Ja, correct. Alles. Ja. De geschiedenis. Ik heb allerlei verzamelingen heb ik nog. Dat deel ik af en toe ook nog. Nou ja, en nu zeker het nieuws rondom die Merwedebrug. Mensen willen graag weten waar ze aan toe zijn. En dat probeer ik te achterhalen en te delen.
0: Nou, ik vind het leuk dat je zo enthousiast in ieder geval over die brug nog steeds bent. En ik wens jou succes als vrachtwagenchauffeur met het omrijden.
3: Ja, dankjewel. Dat kunnen we allemaal gebruiken.
0: En een mooie dag, hè?
3: Joe, houdoe!
0: Hoi, hoi!
3: Ah,
0: dit is een vrolijke vrachtwagenchauffeur. En dus helemaal verliefd op de Merwedebrug. Vandaar ook zijn verzameling en Instagram-account. @Merwedebrug A27. Je moet maar even kijken. Er is meer over die brug te vertellen dan je denkt. 9:05 in de ochtendshow. Goedemorgen. Dit is de nieuwe Bente.

0: 1 op 538. Ja, het zijn hoge rolletjes. Ben Tori om 7:30. Goedemorgen. Zometeen het laatste nieuws. Flo, wat zit erin?
1: Welke mannelijke BN'er ondergaat binnenkort een metamorfose?
0: Emma Heesters heeft een nieuwe single. Hart te breken was vorige week de smulschijf. Hoor je binnen nu in een paar minuutjes. Warren G en Nedok staan klaar en meer.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
7: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
10: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
11: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
10: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
13: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
14: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
13: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
16: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
15: Ah, oh, nee.
16: Maak er een potje van. Want

0: hij anders doet.
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
8: Ja, goedemorgen. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Tot de 18 graden in het noorden tot 23 in het zuiden van Nederland. Later kan er in het binnenland lokaal een lichte bui vallen. Dat geldt nu al op sommige plaatsen. De files, waar staan ze, Rick?
9: Begin op de A12, Arnhem-Oberhausen bij Duitsland, 12 minuten. A12, Lunetten-Den Haag bij Harmelen, de parallelrijbaan 14. En de laatste is de A27, Utrecht-Almere bij de Stichtsebrug, 47 minuten.
8: De sfeer over 8:30, de hoofdpunten van het nieuws zijn hier. Flo, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Oekraïne heeft honderden drones op Moskou afgevuurd. Het was waarschijnlijk wraak voor de grote aanval op Kiev afgelopen weekend. De meeste drones zijn volgens Rusland uit de lucht geschoten. Er zouden een paar gewonden zijn. Tweede Kamer wil dat de Omroep Ongehoord Nederland verdwijnt. Dat schrijft het AD. ON houdt zich niet aan de regels. Ze presenteren elke keer weer meningen als feiten. En dat mag natuurlijk niet. En de Spaanse voetballers die het WK hebben gewonnen worden vanmiddag gehuldigd in Madrid. Er worden een miljoen mensen verwacht. Ja, gisteravond werd Argentinië na verlenging verslagen met 1-0. Oranje heeft overigens toch nog een prijs overgehouden aan het WK.
8: Wacht even, moeten we de rondvaartboot...
9: Ja.
8: De Fair Play Cup.
10: De Fair Play Award. De sportieve ploeg. Ja, in de 4 wedstrijden die Nederland speelde op het WK kreeg het maar 3 gele kaarten. Ja.
11: Krijg je die beker mee naar huis? Of krijg je een replica en moet je de origineel daar laten?
9: Oeh, goeie vraag. Dat weet
11: ik denk namelijk dat Infantino die gewoon thuis op de schouw heeft staan.
9: Ik moest wel lachen toen die beker werd getoond in een Louis Vuitton doosje.
8: Ja.
9: Ik dacht bij mezelf, dit is toch niet wat we willen hebben.
11: Ja, maar moeten we ook niet allemaal, zijn we niet allemaal een beetje zo van... Louis Vuitton heeft hier heel veel geld voor betaald.
9: Ja, maar Louis Vuitton is voor de meeste mensen niet te betalen.
8: Nou ja,
9: nee, is voor de meeste mensen niet te betalen.
8: Nee, maar goed, wat Niels zegt, zij betalen hiervoor. Zij willen er graag van sponsoren aanhangen. Ja, nou ja, dat moet iedereen voor zich weten. Ik bedoel, er zijn ook automerken die er aanhangen die ook heel veel mensen niet kunnen kopen.
9: Ja, dat is toch anders. Dat is echt anders.
8: Ja?
9: Ja.
11: Ik vind dat we ook wel heel ingewikkeld doen. Over alle commercie rondom een toernooi als dit.
9: Dat is gewoon, we hebben al die commercial break, weet je wel. Zogenaamd zo'n waterding. Nou, het was daar gewoon prima te...
11: Ja, maar wij hebben toch ook in de Albert Heijn gezeten. Omdat het een sponsor is van de KNVB en het Nederlands elftal.
9: Dat is toch wat anders?
11: Nee, natuurlijk niet. Het is toch exact hetzelfde verhaal.
8: Nou, uiteindelijk, het is allemaal commercie.
11: Het is allemaal partners die zich proberen te profileren met een toernooi.
10: Financieel gezien was het een heel succesvol WK.
9: Okay.
10: Rolf Sanchez dan siert binnenkort de cover van Men's Health.
11: Het is dringen op die cover. Wie staat er?
9: Gordon. Eerst Gordon, toch?
11: Jongen, moeten wij ook niet op die cover?
8: Nou, moet je niet een lijstje maken? Ik denk dat er straks dat er nog maar een paar mensen zijn die niet op de cover van de Men's Health
11: hebben gestaan. Het was eigenlijk vroeger een beetje de Playboy. Daar ging in. En nu lijkt het wel alsof de mens helpt.
9: Voor mij bestaat de Playboy nog.
11: Ja, tuurlijk.
9: Ja, maar niet.
10: Ja, dit is
9: niet
10: iets beschaafder. Ja, je hoeft niet helemaal uit te kleren, maar je moet wel aan de bak. Want hij heeft in ieder geval geen moment getwijfeld. Hij vindt het super gaaf. Maar je moet wel echt trainen. Hè. Er zit echt een heel strak
11: regime vast. Ik las dus dit weekend een interview met Armin van Buuren. Die heeft een jaar geleden op die cover van Mens Held gestaan.
9: Ja, die
11: en die neemt gewoon elke vakantie, overal waar hij mee naartoe gaat, een weegschaal mee. Dan wordt er ook krankjoren.
8: Ja, dat is niet leuk. Dat is niet leuk op vakantie.
11: Dan ben je dan toch een soort van... kijk, wat hij wel zegt. Hij heeft alcohol helemaal afgezworen, et cetera. Ja. Leeft gezond. Maar overal maar... Ja. Ik denk dat hij ook staat te draaien op een weegschaal.
10: Ja, maar je moet
11: dat
10: niet
11: hij zich niet vergist.
10: Worden.
11: Dat hij straks denkt van in plaats van de cd-speler... dat de weegschaal daar staat.
10: Ja. Oh, verschrikkelijk lijkt me dat. Nou ja, over vakantie gesproken. Het is... iedereen heeft nu vrij.
11: Ja,
10: Midden-Nederland kreeg afgelopen vrijdag... had de laatste dag. En dat betekent dat het vast weer heel erg druk wordt op de weg.
11: Ik was gisteren even in het pittoreske Lemmer. Nou, daar kon je ook over de hoofden lopen.
8: En, ja, druk, hè?
10: Het is zo grappig, normaal. Want in elk dorp waar je dan woont... zie je ineens helemaal andere mensen.
11: Ja,
10: denk je van, die is niet van hier.
11: Dat we hadden vanochtend natuurlijk, hoe heet die dame... die lekker naar de wekker meedeed. Die was onderweg naar Spanje. Die zat in Frankrijk.
8: In Frankrijk.
11: Naar ons te luisteren. Dat is toch fantastisch?
8: Dat is wel grappig. We gaan met heel veel mensen. Gaat 538, met name dan de ochtendshow. Die gaat mee op vakantie.
11: Ja.
8: Dus de mensen die worden op hun vakantieadres wakker.
11: Dus je staat ergens aan de Costa Brava op een camping. Ja. En het eerste wat je doet, plop, is even...
8: Levinia hadden we vanochtend als
10: leuk dat ze zo trouw blijven dan.
8: Ja, die zat gewoon lekker onderweg naar vakantie.
11: Ik denk dat er heel veel zijn die gewoon toch 's ochtends denken van, ik wil gewoon
9: mijn vrienden van de radio.
8: Denk je?
11: Ja,
8: zeker.
11: Ja, ik denk als jij op een campertje ergens in Oostenrijk staat, dat je ook denkt, plop. Je kan de...
8: Laat even weten. Maar dan moet je even een appje sturen als je wil, want je kan niet bellen vanuit het buitenland.
9: Bellen wij terug.
8: Dat werkt. Sorry. Als je even een appje stuurt vanaf je vakantieadres, dan bellen wij terug. Dan
11: we doen niet vaste woonplaats. We willen echt even de betere campings.
8: Even eens kijken waar jij op dit moment vakantie viert. En of 538 en de ochtendshow met je mee.
11: Ja, leuk.
8: Dus via de

0: Peer. 8:15 in de ochtendshow van 538. We waren even benieuwd naar aanleiding van het bericht.
1: Ja.
0: Dat op dit moment in heel Nederland alle scholen dicht zijn. Want elke regio heeft nu vanaf deze dag officieel vakantie.
1: Ja, en volgens mij is in Noord ook de bouwvak begonnen.
0: Ook alweer?
1: Ja. Ja, ja.
0: Dat zou wel eens kunnen kloppen.
1: Dat hobbelt erachteraan.
0: Wij waren benieuwd, gaan wij met luisteraars mee op vakantie? Worden op dit moment op campings, waar ook in Europa of ter wereld eigenlijk, op dit moment naar de 5:00 ochtendshow geluisterd.
1: En toch is een camping gezellig.
0: Ja, zeker. Kevin, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Waar vandaan?
2: Ja, in de file voor de Gotthardtunnel.
1: Oh mijn god.
0: Oh, je bent onderweg.
3: Oh mijn god, waar is het dan?
2: Ja, ja.
1: Hoe lang heb je voor de Gotthardtunnel gestaan of sta je er nog steeds?
2: Nou, we staan er nog steeds. Ik sta nu al 3 kwartier in de file voor de tunnel.
1: Dat valt nog mee. Nee, zaterdag stonden ze 3,5 uur, dus...
2: Ja, dat nu zit er meevallen, ja. Ja.
1: Maar is die in zicht, de tunnel, of is die nog...
2: Ja, 2 kilometer ongeveer.
1: Oh, uurtje ja, ben je erdoorheen.
2: Ja, ik hoop het wel.
3: Moet je ervoor betalen eigenlijk, voor die tunnel?
2: Nee, voor de tunnel zelf niet, maar je moet wel tol betalen om door Zwitserland heen te rijden.
0: Nee, je hebt zo'n vignet, heb je toch?
3: Ja.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Hey, waar gaat de reis naartoe?
2: We gaan naar Italië, naar het Gardameer.
0: Oh, lekker man.
1: Och, lekker.
3: Man.
0: En naar een camping of een huisje? Of wat heb je daar?
2: Nee, we gaan naar de camping. Naar Camping Ludo.
0: Ah. En heb je een,
2: met de caravan. Met de caravan.
0: Die hangt nu lekker achter je. Jij onderweg met het gezin dan, denk ik.
1: Nog even snel vragen. Het Gardameer staat bekend om het slechte weer in de zomer. Met vooral die hagelbuien, et cetera. Neem je daar nou voorzorgsmaatregelen?
2: Ja, ik heb wel wat spulletjes bij me, laat maar zeggen. Dus een extra opblaasmatrassie, noem maar op.
1: Om op het dak te leggen en zo.
2: Ja. En ik heb een opblaasbankje die ik eventueel op het dak. En dan een paar bandjes eromheen.
0: Beslagen ten ijs. Maar heb jij vaker daar gekampeerd?
2: Nou, dit is de derde keer, laat maar zeggen.
0: En heb jij al wel eens van het noodweer meegemaakt daar?
2: Nou, gelukkig niet. Dus ik ga optimistisch heen.
0: Ja, heel goed. Nou, ik hoop dat je een hele fijne vakantie hebt. En Kevin, leuk dat we mee mogen. Ja.
1: En snel door die tunnel heen.
2: Uiteraard mijn favoriete zender, hè.
1: Hartstikke goed. Geniet, man.
0: Kevin, heb een hele mooie vakantie en veilig weer terug ook.
2: Yo, tot de uitzending.
0: Dankjewel. Hoi. Peggy, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Waar vandaan?
4: Italië.
0: Ah, op de camping ook?
4: Ook op de camping met de caravan.
0: Heerlijk. Hoe lang ben je er al?
4: Sinds zaterdag.
0: Ja, het is heel warm, hè, begreep ik, in Italië.
4: Nou, het is eigenlijk perfect. Dus, nu weer niet, want nu is het rot weer. We hebben vannacht een wijze hagel gehad.
0: Kijk,
4: Maar, eigenlijk is het 30 graden en 's nachts gewoon lekker cool.
1: Kijk, dat is fijn. Maar geen schade door de hagel.
4: Nee, gelukkig niet. En wij gaan straks ook nog naar het Gardameer. We staan nu in een ander meer, op een ander meer. Ja, en straks ook nog naar het Gardameer.
0: Nou, dus. Misschien kom je Kevin wel tegen, dat zou leuk zijn.
4: Ja, je weet het niet, hè.
0: Als er iemand heel hard mee zit te zingen met allemaal liedjes die op 538 klinken, dan weet dan je, dat is Kevin.
4: Ja, dat klopt.
0: Hey Peggy, je hebt een fijne vakantie. Leuk dat we met je mee mogen.
4: Dankjewel, fijne uitzending. Doei.
0: Koos, goedemorgen.
3: Koos.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, waar vandaan?
5: Vanuit Schotland.
0: Dat is grappig. Dat is een bestemming die je niet zo vaak hoort.
5: Nee, dat klopt. Wij hebben echt gekozen voor de natuur. We zijn eerder in Noorwegen geweest en Schotland stond op ons lijstje.
0: Ja.
5: Ja.
0: En doe je dit jaar? Is het rondrijden of heb je één plek?
5: Nee, we zijn aan het rondrijden met onze camper.
1: En het is relatief warm toch dit jaar in die hoek?
5: Ja, we hebben vannacht de eerste keer regen gehad, maar we hebben echt een mooie dagen gehad. 25 plus graden.
0: Oké.
5: Okay, en op ton.
0: Maar dit is jouw eerste keer Schotland?
5: Ja.
0: Aanrader?
5: Zeker een aanrader.
0: Wat maakt Schotland zo mooi?
5: De verschillendheid in de natuur. De ene keer is het druig, dan is het gewoon mooi bos. De bergen zijn fantastisch. Het is echt een heel vriendelijk volk.
0: Okay.
5: Echt, de mensen zijn niet fantastisch.
0: En kan je een beetje lekker eten in Schotland?
5: Ja, wij eten vooral zelf in onze eigen camper, dus koken zelf. Maar het schijnt erg goed te zijn.
0: Haggis, toch? Is het Schotse gerecht.
1: Ja.
3: Haggis.
0: Gevulde schapenmaag.
3: Gevulde schapenmaag.
0: Ja. Met orgaanvlees.
3: Oh, gadverdamme. Wat is dat vies? Het klinkt al vies.
0: Ja, het is niet voor watjes, Haggis. Koos, heb een fijne vakantie.
5: Dankjewel.
0: Larissa dan.
6: Hoi.
0: Larissa.
6: Hallo.
0: Waar vandaan?
6: Oostenrijk.
0: Hey Oostenrijk, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Is het onderweg naar de eindbestemming of is Oostenrijk de plaats waar je even vakantie viert?
6: Nee, Oostenrijk, dat is de plek. We moeten nog 129 kilometer.
0: Dat is een mooi land, hè, in de zomer.
1: Prachtig.
6: Zeker.
1: Maar ga je naar de camping of heb je een huisje?
6: Nee, camping.
0: En waar in Oostenrijk?
6: Dobberjag, bij de Milstättersee.
0: Oh ja.
1: Oh. Dachten we al.
0: En dan ga je een beetje fietsen.
7: Fietsen? Nee, zeker niet.
1: Zeker. Ah,
8: ga je wel doen?
1: Wandelen?
7: Misschien wel, ja. Lekker genieten.
0: Ja, hè. Nou, het is prachtig daar, ja. Larissa. En,
7: heerlijk,
0: en ieder,
7: ja.
0: Iedere ochtend gewoon gezellig de ochtendshow aan?
7: Ja, zeker.
1: Heb je toch het idee dat je een beetje gewoon, hè? Een beetje Nederland op vakantie.
7: Ja, en dan gezellig. Lekker in het zonnetje met een bakje koffie.
0: Heerlijk. Oh, wij benijden je. Ja. Larissa, heb een hele fijne vakantie en kom veilig ook weer terug. Dan gaan we nog even naar Niels.
7: Is goed.
0: Hoi, hoi. Niels, goedemorgen.
9: Hoi. Goedemorgen.
0: Waar vandaan?
9: La Scala, Spanje.
1: Oh!
0: Hé, hey, Spanje. Nou, daar is het groot feest natuurlijk nu.
9: Daar was het gisteravond heel groot feest, ja.
1: Had je voetbal gekeken?
9: Ja, zeker weten. En vooral voor op de Spaanse tv, hè. Dat is helemaal geweldig. Ja.
0: Maar ben je echt het dorp daarin gegaan om te kijken met de Spanjaarden?
9: Nou, wij zitten in een huis net boven het dorp. Dus wij zagen alle Spanjaarden zitten en feesten. En het vuurwerk zagen we flink goed komen.
0: Geweldig. En merk je nu nog dat er een uitgelaten stemming heerst? Ja.
9: Dat sowieso. Er is hier een hele uitgelaten stemming. En het is wel heel erg rustig met alle Spanjaarden in één keer. Vanochtend.
0: Ja, die dus, slapen uit. Ik denk dat jij vandaag, dat je in de winkels en zo, dat je niet heel snel geholpen gaat worden.
9: Nee, dat denk ik ook niet eens.
3: Mañana.
9: Precies. Mañana, inderdaad.
0: Hey, hoe lang blijf je daar nog, Niels?
9: Nog 2 weken.
0: Nou,
9: twee weken.
0: Geniet er lekker van. En leuk dat je ook naar de ochtendshow luistert op je vakantieadres.
9: Dank je wel, man en vrouw.
0: Oké, dan.
9: Dank je wel.
1: Gezellig dit.
0: Ja, het is leuk om te zien.
1: Laten we morgen ook nog even een rondje doen.
0: Morgen doen we nog even een rondje. Halen we weer even net op kijken bij onze luisteraars. Ook wel goed om te weten. Want,
1: ja, en misschien hebben ze ook nog dingen voor thuis. Hè. Dan kan je dat ook melden bij ons. Dus eigenlijk een beetje, hoe noem je dat?

0: spreek ik die van jou.
1: Hartebreker! Muziek van Emma Heesters bij 538 in de ochtendshow, waar het 9:05 is geworden en waar wij zo meteen aan het rad gaan draaien voor 538 euro.
2: Vakantiegeld.
1: Nou, jij zegt het. Vakantiegeld. Ook voor de thuisblijvers. Dit is de stem.
3: We willen allemaal een beetje aandacht en dat is allemaal leuk.
1: Nou, wie zou dat kunnen zijn? Zometeen meer.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur, dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
10: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.

0: beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: 538 Nieuws.
7: 9 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. Oekraïne heeft honderden drones op Moskou afgevuurd, waarschijnlijk als vergelding voor de grote aanval op Kiev afgelopen weekend. Rusland zegt dat de meeste drones uit de lucht zijn geschoten. Sommige troffen wel doel en er zouden een paar gewonden zijn. Er komen kraamhotels. Zorgverzekeraars willen er zo voor zorgen dat gezinnen met een pasgeboren baby altijd hulp krijgen, schrijft het AD. Nu zijn er door personeelstekorten zulke lange wachtlijsten dat er gezinnen zijn die er helemaal alleen voor staan. In ons land hebben nieuwe ouders recht op minimaal 24 uur kraamzorg. En de voetballers van Spanje zitten in het vliegtuig terug naar huis. Gisteravond wonnen ze de WK-finale met 1-0 van Argentinië, dat er niet aan te pas kwam. Vanmiddag worden ze gehuldigd in het centrum van Madrid. Na de wedstrijd was het ook feest, maar een jongen van 13 kwam daarbij om het leven toen een fontein instortte. Gaan naar het weer. Vandaag een mix van zon en wolken. Vooral in het oosten is er kans op een bui. Vanmiddag dan klaart het wel wat op en het wordt 20 tot 23 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
9: Dankjewel Flo. Dan de files. Rick weet waar ze staan.
10: Begin op de A12, dat is Arnhem-Oberhausen bij Duitsland. 10 minuten vertraging. A12, Lunetten-Oude Rijn bij Oude Rijn 12. En de laatste is de A15, Oost voor de Ridderkerk bij Vaanplein. Voorwerp op de weg. En de vertraging 12 minuten.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta. 1+1

0: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: 538.
4: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
3: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. En de police hoorde je ook, Every Breath You Take. 8 over 9 in de 538 ochtendshow, waar zo dadelijk aan het rad gedraaid gaat worden.
1: Ja.
0: Je weet, dat kan een mooi bedrag opleveren. €538, lekker, het hoogste bedrag. En dit is vandaag de stem. Ik zag in de app al wat goede antwoorden binnenkomen.
2: We willen allemaal een beetje aandacht en dat is allemaal leuk.
0: Maar het werkt alleen via de telefoon.
3: Het is wel een weggevertje.
0: Ja, ik vind hem ook heel makkelijk vandaag.
3: Echt, het is echte vakantieweken zijn het.
0: Wie is er chef stemmen als het gaat om begin de dag met een mooi
1: bedrag? Dat was ik, maar ik ben ermee gestopt.
0: Ben je ermee gestopt?
3: Ja. Gestopt? Waarom? Wat is onvrede? Discussie?
1: Nee. Maar op een gegeven moment heb je zoveel stemmen. Op een gegeven moment ga je...
3: Stemmen in je hoofd?
1: Ja, een stem in mijn hoofd had ik ook, ja.
0: Je was niet in de stemming eigenlijk.
1: Je was ook niet in de stemming, dus we hebben dat nu
0: uitbesteed.
3: Hebben we het vandaag al gehad over de hond van Florentien?
1: Nee.
4: Billy?
0: Ja, hoe is het met Billy?
3: Ja, hoe was dit weekend?
4: Nou, is hij er al uit? Eigenlijk heel erg goed met Billy.
3: Ja? Als je partner... Ja.
4: Sterker nog, wij leren hem nu om op commando te
3: kransen
4: en te poesen. Oh. Te poepen en te plassen.
3: Op commando? Maar dat doe je zelf toch ook niet op commando?
4: Nee, maar dat is wel handig als je niet zoveel tijd hebt en je gaat hem uitlaten.
1: Poepen?
3: Ja, maar wacht
4: Hij doet het nog niet heel erg hoor.
3: Maar als je niet zoveel tijd hebt om hem uit te laten... Dan...
4: Nee, maar het is gewoon handig. Dat hij dan zegt, als je zegt plasje, dat hij dan ook weet van ik moet gaan plassen.
3: Maar je moet toch gewoon net zo lang... Zo'n beest, ik
4: denk, ook.
3: Hoe lang loop je ermee? Een uurtje?
4: Nee. Hij mag nog maar 20 minuten.
1: Ja,
4: het is nog een puppy, hè? Je moet heel voorzichtig zijn.
3: Okay.
4: Maar goed, dit is wel heel intensief. Dus dan zet je hem buiten neer als hij wakker is. En dan ga je even lopen. En dan moet je dus, als hij dan heeft geplast... moet je helemaal eromheen staan en belonen.
3: Klappen.
4: En goed zo, plasje. Dat is een plasje, dat hij weet van... Oh, dat betekent dat ik dus...
3: Ik heb iets goeds gedaan.
4: Ik heb iets goed gedaan en dan weet hij het woord. En dan kan hij straks, als je zegt plasje, dan weet hij, oh, dan moet ik gaan plassen.
1: Ah,
4: okay. Dat vonden we heel handig. En dat proberen we er een beetje in te krijgen.
3: Goed, toch wel een beetje zo'n robot of zo. Dat je denkt van, geautomatiseerd beest.
4: Ja. Nee, het gaat wel goed. Ja, het is een kleine baviaan.
3: Maar jouw Emiel...
0: Kleine baviaan?
4: Ja, het is een baviaan. Klein, hij ziet er zo uit.
0: Als een baviaan?
3: Ja. Maar Emiel, staan jullie dan samen om de hond heen? Of doen jullie...
4: We hebben diensten.
3: Ja.
4: Dus zaterdag had ik dienst en dan, of dienst, is helemaal niet erg. Hij moet er toch om 6:30 's ochtends moet hij gaan plassen en dan ga ik even eruit.
3: Maar Emiel staat ook te juichen en te trappelen en een confetti-kanon als er geplast is.
4: Ja, dan staan we samen eromheen. Ja, het is heel sneu tafereel.
3: Kan iemand dit...
0: Maar er is toch, ik zie wel vaker mensen hun hond uitlaten, maar ik heb nog nooit iemand zien staan bij de hond. Plasje. Poepje.
4: Goed zo. En dan aaien. Ja, dat moet je toch wel een beetje doen als het...
3: Dat heb je op cursus. Jullie hebben iemand thuis, toch?
4: We hebben nu 2 lessen gehad.
3: Ja.
4: En we hebben na de vakantie nog een les.
3: Ja.
4: Nou ja,
3: wat was les 2 dan?
4: Nou, dit dus, voor onder andere. En hoe je moet leren zitten natuurlijk.
0: Oh ja.
4: En poot geven, dat doet hij allemaal nog niet. Maar we weten nu wel een beetje hoe we dat moeten trainen.
3: Ja. De onderlinge relatie tussen jou en Emiel, die herstelt zich ook weer een beetje.
4: Het gaat wel iets beter,
3: ook fijn.
4: Ja, minder discussie.
3: Ja.
4: Komt ook omdat het goed gaat met hem.
3: Ja.
4: Dus ja, het ziet er rooskleurig uit.
3: Voor vakantie.
4: Ik ben ook benieuwd hoe het gaat als hij het vliegtuig in moet. Dat is natuurlijk ook een spannende
3: Wanneer
4: dag.
3: Gaat dat plaatsvinden?
4: Zaterdag.
3: Oké.
4: Ja, we gaan het zien.
0: Nou, het is een hele onderneming. Maar je kan het volgen, hè? Op het Instagram-account van de poedel. De
4: toypoedel Billy.
0: Ja.
4: En dan op zijn Engels. Poedel met 2 O's, DLE.
0: Precies. Wij zijn ondertussen op zoek naar deze stem.
2: We willen allemaal een beetje aandacht en dat is allemaal leuk.
0: Wie is dat, is de vraag. Dus wie heb je daar gehoord? Via 0909-3000-538 kun jij een poging wagen.
2: We willen allemaal een beetje aandacht en dat is allemaal leuk.
0: 0909-3000-538, voor de stem heb je de goede naam.

0: The Killers. Human. 18 minuten over 9. Wij spelen begin de dag met een mooi bedrag. En dat mooie bedrag, dat kan als je een beetje geluk hebt... €538 worden. Dat is
1: lekker, hè?
0: Ja, dat is een fijn bedrag om zo eventjes in de zak te steken. Maar daar moet je wel iets voor doen. Namelijk ons vertellen van wie deze stem is.
2: We willen allemaal een beetje aandacht en dat is allemaal leuk.
0: Nou, is er een hoop te doen rondom deze stem steeds. Want hij is veel in het nieuws.
3: Ja, ook niet altijd even leuk.
0: Nee, dat is de andere kant. Maar wie zoekt...

0: zijn geïnfiltreerd.
1: Ik hoor een, is dat jouw microfoon, Sophie?
2: Ik denk het. Nee.
0: Nu doet hij het zuiver.
3: Wat raar.
0: Nou. Er zit iemand op de lijn.
1: Ja, we worden gehackt.
0: Er zit iemand op onze frequentie. Ja. Hallo.
1: Hey, hallo.
4: Ga eens van de frequentie
0: hallo, buitenstaander.
1: Hallo. Zijn dit de Chinezen? Hallo. zit er iemand in ons systeem?
0: Nee, ja,
1: nee, het is rustig.
0: We kunnen gewoon weer weg, gelukkig.
1: Ja! Oké, okay, Dave, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Hallo, Dave.
5: Hallo.
1: Hallo, Dave, ja?
4: Ja, ietsje harder praten,
1: hi.
4: Dave.
1: Ja.
5: Hoi.
1: Ja.
5: Hallo.
1: Hey, kijk. Dave. Hoe is het?
5: Goedemorgen.
1: Hallo.
4: Hey, Davey.
5: Hoi.
1: Hey. Gaan we nou de hele tijd naar elkaar zitten schreeuwen, nee, hey. Toch?
5: Doet hij het nou weer?
1: Ja, volgens Dave? Mij doet hij het.
0: Hallo.
5: Dave. Hallo, kijk, Dave. kijk. Goedemorgen.
1: Nou, het is wel een beetje radio maken met hindernissen vanochtend.
4: Nou, niet te geloven.
5: Hey.
0: Nou, misschien moeten we naar een andere kandidaat, want Dave die horen
5: nee,
0: niet.
5: Nee, zeker niet.
1: Dave. Beste Dave.
5: Ja.
1: Van wie is deze stem?
6: We willen allemaal een beetje aandacht en dat is allemaal leuk.
5: Ik denk Rutger van Barneveld.
1: Rutger van Barneveld, van de Zwoele Zomernachten.
5: Ja.
1: Ja. Dave.
5: Ja.
1: Is helemaal goed!
5: Yes! Ja.
1: Nou, daar is aan het rad gedraaid.
0: Nou, en hoe? Er komt rook uit.
4: Nou, hoe?
1: Sophie.
4: Nou, die gaat goed.
1: Ja. Welk bedrag?
4: Oh nee, die gaat helemaal niet goed.
2: Ja, 75 euro.
0: Ja.
5: Nou, dat is toch mooi?
0: Nou, het was ook een makkelijke stem.
1: Ja, dat is ook zo natuurlijk.
5: Ja, precies.
1: Nou, Dave, je gaat 75 euro van ons ontvangen.
5: Ah, super, dankjewel.
1: Heb je daar al een bestemming voor?
0: Ja. Huis kopen?
5: Nee, nog niet.
1: Nee?
5: Maar dat komt op.
1: Nou.
4: Wereldreis.
0: Nieuwe auto.
1: Nieuwe auto. En dan moet je maar even kijken met wat er overblijft wat je daar nog mee doet. We maken het aan je over. Heb een mooie dag vandaag.
5: Dankjewel, fijne uitzending.
1: Oké, dankjewel. Hoi.

0: Zizam in de 50 ochtendshow.
1: We zijn er gisteren ook nog bij die halftime show. Want er kwamen zoveel bekende...
0: Ed Sheeran heb ik niet gezien. Nee, heb ik niet gezien.
1: Het is wel leuk. Eerlijk gezegd, zoveel sterren bij elkaar is ook leuk.
0: Maar het was geen goede show.
1: Het was een dramatische show.
0: Ik vond niet...
1: Niet des Amerika.
0: Nee. Nee, het liep niet lekker of zo. Ik weet niet wat er aan de hand was.
1: Het liep allemaal te playback ook. Het was
0: volle bak playback.
1: En het geluid liep niet synchroon. Hè? Dat is natuurlijk ook dramatisch. Maar ook dat playback was zo slecht.
0: Maar het leek net op sommige momenten alsof het niet echt gebeurde. Alsof wat we daar zagen, alsof het niet op dat moment in het stadion...
1: Dat zou kunnen natuurlijk. Hè?
0: Maar ik geen idee. De Muppets die waren zelfs van de partij. En die, zoals ik vandaag in de recensie, konden de show niet redden. Dus het was,
2: maar die Ronaldinho en die Ronaldo, die zaten in een auto. Dat was van voorop genomen. Ja. Dat was niet in het stadion.
0: Nee, want
2: dat was van de instart.
0: Daarna zijn ze, toen ze volgens mij het stadion inliepen, dat was dan wel weer live. Ze zaten eerst in een auto en daarna liepen ze het stadion in.
2: Die auto hebben ze gewoon opgenomen. Ja. Ik zag toevallig een filmpje op TikTok van wat zag je op televisie en wat zag je op dat moment in het stadion.
1: Wat leuk. Is het op TikTok?
2: Leuk. Ja.
0: Maar in het stadion zag je veel minder.
2: Ja, want er waren inderdaad wat jij zei, er waren dat soort dingen, zoals met die auto's. Er waren gewoon allemaal instartjes die je niet live in het stadion zag.
0: Ik vond ook het publiek helemaal niet leuk reageren op die show. Die zaten een beetje om zich heen te kijken van, nou, wat gebeurt hier? Alsof het geluid heel zacht stond.
2: Dit past toch ook uiteindelijk niet bij het voetbal, dit?
1: Nee.
0: Het was 27 minuten uiteindelijk, hè, de onderbreking.
2: Ja.
0: Dus voor wat betreft de show. Wij gaan zo meteen hier luisteren naar onder andere Miles Smit en Niall Horan. Staan voor je klaar, corona onderweg, het laatste nieuws en meer.
3: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
4: 21, 22 en 23 augustus.
3: De Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
4: Win bij 538 vanaf 3 augustus.
3: Exclusieve weekendtickets.
4: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
3: Check 538.nl.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
11: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Ja. Echt serieus?
2: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
5: Manutan.
4: Bestel op manutan.nl.
6: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo. NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma... door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Wat ga jij morgen doen?
16: Chillen in de achtbaan?
15: Aapjes kijken in de dierentuin?
16: Of lekker ontspannen in de sauna?
15: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
21: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
22: Praxis.
23: Ja, goedemorgen. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 18 graden in het noorden, 23 in het zuiden. En verspreid over de dag kunnen er buien vallen. De files, waar staan die, Rick?
24: Er staan er nog 9, we beginnen op de A12, Lunetten Den Haag... bij Harmelen, de parallelrijbaan, 11 minuten. A15, dat is Oostvoorde, Ridderkerk bij Vaanplein, 20 minuten. En de laatste is de A50, Aardemos bij de Maasbrug... de vertraging 12 minuten.
23: Het is 1 over half 10, de hoofdpunten van het nieuws nu. Flo, goedemorgen.
25: Goedemorgen. In het Brabantse Udenhout staat een bedrijfsverzamelgebouw in brand. Er zitten onder meer een keukenzaak en een handelaar in natuurstenen in. Er zouden geen gewonden zijn, er is wel heel veel rook. In Roermond wordt een agent verdacht van verkrachting, meldt 1 Limburg. Hij zou buiten werktijd een vrouw hebben verkracht op een afterparty bij haar thuis. Hij zegt dat de seks vrijwillig was. En bij het vieren van de Spaanse overwinning in de WK-finale... is in Spanje een jongen van 13 omgekomen. Hij stond met anderen op een fontein en die stortte in. Vanmiddag worden de Spaanse voetballers gehuldigd in Madrid.
23: Oké, ja, ze zijn nu al onderweg hè, naar Spanje. Ze zitten in het vliegtuig. Zijn meteen na de wedstrijd zijn ze op het vliegtuig gestapt. En,
25: 12 uur landen ze, geloof ik.
23: Ja, dan gaan ze even snel een paar uur proberen ze te slapen in een hotel. En dan volgen alle officiële festiviteiten rondom het elftal. Het is de 2 over half 10 in de ochtendshow met Miles Smith en Niall Horan.

0: Ja, die had geen idee nog toen ze deze artiestennaam aannam, dat dat later toch heel negatief zou gaan klinken. The Rhythm of the Night in de 538 Show. Het is inmiddels 9:09. Wij hebben de smulschijf nog helemaal niet met je gedeeld. Er is een nieuwe smulschijf.
1: Ja.
0: We hebben een internationale smulschijf deze week.
1: Ja. Komt niet vaak voor.
0: Nee.
1: Ga er maar niet uit.
2: Groot hit geweest in Amerika.
0: Wat zeg je?
2: Groot hit geweest in Amerika.
0: Oké. Okay.
2: Number one.
0: Heb je hem daar opgepikt?
2: Heb ik ook een sportje aan. De Billboard Hot 100.
1: Dat is echt waar.
0: In ieder geval in de countrylijst stond zo. Want dat is een countryplaat en het is een zij. Ella Langley is de naam. Uit Alabama. Daar komt ze vandaan. En zij is deze week de smulschijf. Houston, Texas.
3: En dit is de nieuwe smulschijf.

0: Cheers in Texas.
1: Wat een schijfje, hè?
0: Ja, dat is leuk. Hij schijnt wel al wat ouder te zijn, deze plaat.
1: Ja, een halfjaartje.
2: Is een half jaar?
1: Ja, een half jaar uit in Amerika is een groot hit. Oh. En dit was in Nederland.
2: Oké.
0: Maar dat is vaak met dit soort liedjes. Overigens moet ik zeggen dat heel veel van die Nederlandstalige platen die nu zo goed gaan, die zijn vaak ook al hartstikke oud.
1: Wel ja.
2: Oh ja, ja, ja. Joh, wat maakt het uit? Een liedje is goed of het is niet goed.
1: Ja.
2: En dit liedje is goed, dus dan verdient het wat extra aandacht.
0: Zeker, leuke plaat. Dus het is Mulschijf voor deze week. Ella Lenny, Chosen Texas, zo heet zij.
2: We hebben niet echt heel veel country zangers in Nederland zelf, toch? Ilse Lang is een beetje country.
0: Ja. Country Wilma.
2: Country, en dan houdt het eigenlijk wel een beetje. Douwe Bob is country.
0: Henk Wijngaard.
1: Waylon.
2: Ja, nee maar.
1: Waylon ook.
0: Ja, Waylon is ook wel echt country.
2: Echt succesvol, denk ik, Douwe Bob en Ilse de Lang.
0: Ja, dat zijn wel een beetje de...
2: Dat zijn een beetje de country.
1: Maar ik had Johan Derksen nog even gebeld en die zei, dit is heel goed.
0: Jij is Johan Derksen fan?
1: Ja, Ellen Lennie. Nou ja, ik vind die geweldig.
2: Country and blues fan.
0: Nee, ik vind het een leuke plaats.
3: Maar jij houdt ook wel een beetje van country, toch?
0: Ik ben gek op country.
3: Ja.
0: Ja, dat vind ik fantastisch. Dat mag ik graag opzetten. Ik moet zeggen sowieso, als je ooit een keer... Ja, nu gaan veel mensen slaan het even over. Maar als je in de VS op vakantie bent... Je kan
3: hoor
0: je
3: het overal.
0: Er zijn daar op een gegeven moment... Je hebt van de 60 radiostations zijn er 55 met country muziek.
2: Maar wij denken nog steeds dat country Grand Theft Auto is.
0: Nee, nee, nee.
2: Maar
0: dat
2: is natuurlijk al veel meer... Wie stond er nou in de arena vorige week? Was dat die Luke Combs?
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk ook gewoon een country zanger.
0: Ja.
2: En die verkoopt gewoon de Amsterdam, of hoe heet dat ding, de Johan Cruijff Arena uit.
0: Voor Stapleton, een beetje.
2: Ja man, dat is een giga grote gast, joh.
0: Shaboozy. Ja, dit zijn grote artiesten. Het is wel grappig als je dan op een gegeven moment die zenders beluistert. Het gaat altijd over of auto's, of drank, of vrouwen. Dat zijn de drie onderwerpen waar de country muziek over gaat. Dus ik heb eigenlijk niet geluisterd waar het liedje net over ging. Maar,
1: Texas.
0: Ook ging over Texas.

0: Bang Four van Kensington. Om 8:08 in de ochtendshow voor deze maandagmorgen. We moeten nog even wat vragen beantwoorden die zijn binnengekomen.
1: De 538 Ochtendshow. Service desk.
0: Ja, want even kijken hoor. Hier wil Henry weten, geen hallo vandaag.
2: Geen hallo?
3: Hallo?
2: Hallo? Oh, Peter!
0: Nee.
2: Ja,
0: nee, Peter is al op vakantie. Die is ons vooruitgesneld.
2: Dus. Voor mij, zijn vrouw zit namelijk in het onderwijs. En die vallen natuurlijk met Amsterdam onder Noord.
0: Ja.
2: En Noord, zoals het hoort, is al 2 weken met vakantie.
0: Ja, maar Peter is er na de vakantie gewoon weer. Dus
2: ja.
0: Daar hebben we nog wel eventjes een nieuwtje over, Peter. Maar daar komen we later nog wel even
2: op. Na de vakantie.
3: Een nieuwtje over Peter?
0: Een nieuwtje over Peter.
3: Oh, dat nieuwtje.
0: Ja.
3: Maar dat, nou, dat is een,
2: vakantie.
3: Een revolutie.
0: Ja, dat is wel leuk.
2: Hallo? Oh, Peter!
0: Nee.
2: Ja,
0: nee, Peter is al op vakantie. Die is ons vooruitgesneld.
2: Voor mij, zijn vrouw zit namelijk in het onderwijs. En die vallen natuurlijk met Amsterdam onder Noord.
0: Ja.
2: En Noord, zoals het hoort, is al 2 weken...

0: Vrijdag hebben wij met het team gebarbecued. Nou, ik moet zeggen, dat was hartstikke gezellig.
1: Het was een latertje.
0: Was het laat, ja?
1: Ik was pas 12 uur thuis.
0: Oh, dat is wel laat, ja.
2: Maar je ging om 7:30 weg.
1: Ja. Maar dan nog was het latertje.
0: Ik moet wel zeggen, Rick, is voor jou doen ben je lang blijven zitten.
2: Al die wegwerkzaamheden.
1: Nee, maar normaal, ik ga graag als eerste weg.
0: Ja, maar dat was nu niet zo volgens mij.
1: Ik ga als laatste weg zo'n beetje.
0: Nou, zo'n beetje wel, ja.
2: Dat zat je lekker op je plekje, jongen.
1: Ik zat heerlijk op mijn plekje.
0: Nou, we hebben heerlijk gebarbecued. Ik moet zeggen, ik...
1: Want jij had iemand... We hadden een specialist in.
0: Nou, wij waren door onze vrienden van Napoleon was aangeboden om dit jaar de team barbecue te verzorgen. Dus die kwamen echt met twee barbecues. Die kwamen uit een bus dat je denkt, ik wist niet dat ze zo
2: groot de bus.
3: Dat lekker.
0: Maar die salm die daarvan afkwam, niet normaal. Wel heel grappig dat ik nu weet. Eventjes, ik zal je even meenemen naar de setting. Jelte, die wordt na de vakantie ook lid van ons team. Die was er ook al bij. En die vertelde dat hij vroeger, toen hij klein was, had zijn vader, denk ik, de leukste baan ter wereld. Die was namelijk regisseur van Sesamstraat.
2: Oh ja.
0: Dus Jelte vertelde, als ik dan een keer een studiedag had, dan mocht ik op de set van Sesamstraat in het nest van Pido. Waarop Florentien de vraag stelt. Nou, wat zou jij vragen op het moment dat je hoort, iemand weet alles van Pino. Wat zou jij dan vragen?
2: Ja, schiet me even niet zo te binnen.
0: Nou, is het een man of een vrouw?
2: Ja. Wie zit erin? Hoe groot is dat die erin zit?
0: Eerste vraag van Florentien. Hoe groot is Pino?
3: ik snap nog steeds niet wat er grappig is.
0: Ja, het was gewoon heel leuk.
3: Ik ben nog steeds wel benieuwd hoe groot is Pino nou eigenlijk.
0: Zie je toch op televisie hoe groot hij is?
3: Ja, nee, maar...
2: Pino bestaat niet echt, hè? Zit iemand in?
1: Zo'n pak. Het Pino-pak.
3: Ik weet niet of ze nog steeds naartoe gaan, maar laat maar zitten.
0: Zometeen, Martijn Lagrouw, die hoor je hier na.
2: Ja, die is jarige.
0: Ach, jongens.
2: Ja, jongens. Even felicitatie.
0: Ja. Hij is, hoe oud is hij geworden eigenlijk?
2: Ik zou niet weten.
1: Ik dacht 47, dacht ik.
2: Nee, joh. Martijn Lagrouw?
0: Ja, dat zou wel eens kunnen.
1: Of 45.
2: Oh, ik zou eerder denken, die is net 40.
1: Nee, jongen.
0: 42 is hij.
1: Oh, 42. Ja. Oh,
0: zeggen, ja. Je kan hem feliciteren via de app van 538. Veel plezier met hem, de 538 werkdag. En wij zijn er morgenochtend weer. Heb een mooie maandag.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
8: Nee, niet die ober.
7: Zullen we deze zomer weer?
8: Boah, ik vind het hier veel lekkerder.
9: Grand Italia.
10: Thuis in Italië.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand Italia.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa!
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Bij Eurojackpot.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Ja?
4: Echt serieus?
5: Oh.
6: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: 538 Nieuws.
9: 10 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een grote brand in Udenhout in Brabant. Op een industrieterrein staat een bedrijfsverzamelgebouw in brand met onder meer een keukenhandel. Het gebouw is niet meer te redden. Er is veel rook en de brandweer vraagt mensen ramen en deuren dicht te houden. Er zijn waarschijnlijk geen slachtoffers. In Roermond staat een agent terecht voor verkrachting, dat meldt 1 Limburg. Hij zou buiten werktijd een vrouw hebben verkracht op een afterparty bij haar thuis. Hij zegt dat de seks vrijwillig was en dat zij begon. Hij heeft een paar dagen vastgezeten voor verhoor en zou ontslagen zijn. En zorgverzekeraars hebben kritiek op crowdfundingplatforms. Ze zeggen dat er veel geld wordt ingezameld voor behandelingen waarvan niet is bewezen dat die werken, of zelfs voor behandelingen die niet bestaan. Ze willen dat de overheid ingrijpt, meldt Nieuwsuur. Gaan we naar het weer. Vanochtend een mix van zon en wolken. Vooral in het oosten is er een kans op een bui. Vanmiddag dan klaart het op. Het wordt 20 tot 23 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
11: Dankjewel, Florentien. 17 seconden over 10 is het. Goedemorgen. Verse verkeersinformatie voor je van Flitsmeister. 7 vertragingen momenteel. De 3 langste, dat zijn deze. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. 17 minuten. De A15 Oostvoorde naar Ridderkerk tussen Benelux en Vaanplein. Door een ongeluk 10 minuten. En de A76 Geleen-Keulen ook voor de grens met Duitsland daar. 10 minuten vertraging. De weg is daar helemaal dicht. Verder worden er 19 controles gemeld door Flitsmeister. Er zijn een aantal heel vaak doorgegeven. Bijvoorbeeld de A2 Weert naar Echt bij Weert 202.1. En de A7 Drachten Groningen bij Drachten 168.1. De A10 diende richting de Zeeburgertunnel, de ring van Amsterdam bij 11.3. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij Zevenbergen 6.9. A30 Barneveld-Ede bij 11.9. En tot slot de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Dit bij Beemte-Broekland 213.2.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
15: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
16: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
17: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
18: Simpel klantenservice met Els.
19: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
18: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
19: Zo, hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
16: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder.
20: Simpel.
21: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
22: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
23: Zomer op je radio.
22: Martijn Lagrau.
11: Goedemorgen, 2 minuten over 10, maandag. We gaan beginnen met de 5 van het bedrijf van Etteline. Die werkt voor mooihorloge.nl.

0: Rotterdam. Op 538. Dankzij Ettelien.
1: 538. Wij van het bedrijf.
0: Ettelien, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, luister eens. Als ik jou tegenkom op een verjaardag en we raken aan de praat en ik vraag aan jou, vertel eens, wat voor werk doe jij? Wat vertel je mij dan?
2: Ja, dat ik in een mooie horlogewinkel werk in Nijkerk.
0: Oké, en de website mooihorloge.nl hoort daarbij?
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk zijn we begonnen als webshop met daarnaast nu een winkel. Omdat we merken dat klanten toch ook graag fictief een winkel willen hebben.
0: Ja.
2: Dus we zijn mooihorloge.nl met een winkel erbij.
0: Maar je hebt veel meer dan horloges, kettingen, ringen, van alles zie ik.
2: Ja, dat klopt. De hoofdverkoop is wel horloges. En daarnaast hebben we wat sieraden. Okay. Omdat we merken dat online verkoop van sieraden toch vaak moeilijk is. Horloges is daarentegen wat makkelijker te verkopen online.
0: En wat doe jij dan? Doe jij klanten helpen, orders verzenden, de vitrines poetsen? Wat valt er allemaal onder jouw takenpakket?
2: Ja, eigenlijk doe ik alles. Ik ben heel allround. In hoofdzaken doe ik de webshop. Daarnaast, als het druk is in de winkel, help ik ook in de winkel. Ik ben eigenlijk ook de klantenservice. Dus ik beantwoord de vragen, telefonisch, mail. Eigenlijk ben ik de spil in het bedrijf.
0: Eigenlijk stort de hele tent in als jij een keer ziek bent.
2: Dat wel.
0: Ja, precies. Nou, dat mag je best van jezelf zeggen, Ettelien. Ja, hartstikke goed.
2: Ja.
0: Hey, tussen alle bedrijven door heb je ook nog een heel mooi lijstje samengesteld voor de vijf van het bedrijf. En in ruil voor die goede muziek sturen wij taart naar jullie toe.
2: Ja, lekker. Echt super.
0: Hoe groot is het team bij jullie?
2: We zijn inclusief mij met 7.
0: Oké, nou dan kunnen jullie mooi lekker gaan snaaien met z'n allen.
2: Ja, heerlijk. Dat komt echt wel gelegen. Ja.
0: Goed zo. Nou, doe iedereen bij jou de groeten van ons.
2: Ja, dankjewel. En leuk dat jullie mij gebeld hebben.
0: Ja, maar luister, als jij goede muziek instuurt, dan bellen we terug.
2: Ah, helemaal super, ja.
0: Hey, Ettelien, werk ze vandaag nog even.
2: Ja, dankjewel.
0: Doei, dankjewel.

0: Ariana Grande en Zedd met Break Free op 538. En Simply Red hoor je ook met Sunrise. Die worden allemaal bij de 5 van het bedrijf van Etteline van mooihorloge.nl.
1: 538.
2: De 5 van het bedrijf.
0: En als jij denkt, nou, ik wil ook wel even part-time muziekdirecteur worden hier bij 538. En mijn geoliede machine op het werk trakteren op taart. Dan kan dat allemaal. Ga naar 538.nl/bedrijf. Laat daar je favoriete muziek achter van jou en je collega's. En wie weet komt jouw lijstje dan ook op de radio. En als dat gebeurt, sturen wij taart op voor de hele afdeling. Dus 538.nl/bedrijf. Daar de hits. Dan komt het taartje kant op. Zometeen nog Calvin Harris. Satisfied. Dit is Robbie Williams. Candy op 538.

0: 20 juli. Die datum kan ik vrij snel oplepelen, aangezien ik ooit geboren ben op 20 juli. Dus ik vier vandaag mijn verjaardag. Dankjewel trouwens voor alle berichten die al binnen zijn gekomen net. Dat vind ik heel tof. Ja, mijn verjaardag bestaat vooral uit het beantwoorden van allemaal berichten op Instagram en WhatsApp en zo. Maar in Denemarken doen ze iets heel bijzonders als je daar jarig bent. Tenminste, als je 25 wordt en er is iets nog niet gebeurd in je leven. Wat je dan over je heen krijgt, dat hoor je zo meteen. En wat je ook hoort, is welk 538 talent snel een vrouw aan de haak moet slaan. Die verhalen komen eraan.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra.

0: de zonnigste woon-, interieur- en verbouwprogramma's natuurlijk bij HGTV.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
4: Hoe weet jij dat?
5: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
6: Ja? Echt serieus?
2: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
12: De prijsfavoriet.

0: Lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Binnen 1 minuut
2: meer muziek
3: tijdens de 538 werkdag.
4: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
5: Martijn Lagrange.
6: Ja, stoel riemen vast, want zometeen hoor je de Bowser, Jay-Z, Alicia Keys en nu

Genesis en Jesus, He Knows Me. Op 538, 6 minuten over 10:30. Goedemorgen. Ik ben vandaag jarig. Ik zie heel veel berichten binnenkomen in de app inbox van de 538-app. Dankjewel voor alle mooie woorden. Ik probeer ze zoveel mogelijk te beantwoorden ook. Maar in het kader van mijn verjaardag zijn we hier met de redactie van dit programma even in bepaalde verjaardagstradities gedoken. Wereldwijd. We hebben natuurlijk in Nederland die kringverjaardag. Met het vlaggetje in blokjes kaart en zo. En ieder jaar dezelfde verhalen vertellen aan elkaar. In Zuid-Korea bijvoorbeeld ontbijt je op je verjaardag met zeewiersoep. Dan ben ik toch blij dat ik in Nederland woon. Maar in Denemarken, daar maken ze het helemaal bont. Daar hebben ze een hele aparte traditie. Wanneer je als Deense jongere, noem ik het maar even, 25 wordt. En je zit nog steeds in je uppie op de bank thuis omdat je single bent. Dan moet je je een klein beetje zorgen gaan maken. Want in Denemarken is het de traditie dat dat soort mensen... Nou ja, dat soort mensen klinkt een beetje denigrerend. Maar als je dus 25 bent en single, dan krijg je in Denemarken een kaneeldouche van je vrienden. Dan worden echt bakken vol kaneelpoeder over je heen gekieperd. Terwijl jij hulpeloos moet accepteren dat je over 4 jaar nog steeds kaneel uit je neus snuit. Nou, dat kan zomaar het vooruitzicht worden van die 3 gasten die samen de Bauza vormen. Want zij hebben als Deense begin twintigers niet zo gek lang meer om zichzelf vrij te stellen van de kaneeldouche. Nou zijn dat DJ's slash producers, dus nou ja, 1 keer links voorkijken en dan komt het denk ik wel in orde. Maar toch, je wordt er toch een klein beetje nerveus van, hè? Dat idee in je achterhoofd. Hier zijn ze, onze Deense vrienden, de Bauza Magnetic op Radio 50.

0: Dan weer Jonathan David en Tyler en Nile Rodgers Talk to Me op Radio 538. Het komt wel binnen.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: De allerlaatste. Toch wel zonde eigenlijk, maar goed, that's life. Maar laten we dan wel zorgen, met z'n allen, dat het een geweldige allerlaatste editie wordt. De allerlaatste keer dat de Formule 1 neerstrijkt in Nederland voor de Grand Prix van Zandvoort. Eind augustus is dat zover. Nog één keer max in onze achtertuin. Spektakel aan zee en de geur van verbrand rubber, wat een keer niet uit je slaapkamer komt. Maar vooral nog één keer die beelden die dan de wereld overgaan van die in het oranje geklede mensenmassa op die tribunes daar. Ja, dat wil je nog een keer meemaken, toch? Tenminste, dat kan ik me voorstellen. Nou, kan dat als je blijft luisteren naar Radio 538. Jij kunt een van die in het oranje geklede superfans worden. Want hier maak je over 2 weken kans op de allerlaatste kaarten voor de allerlaatste Heineken Formula 1 Dutch Grand Prix. Wij zijn is meemaken. Luister 538 en check alvast nu even op 538.nl alles wat je moet weten. Dus 538.nl, daar vind je alles over de allerlaatste Grand Prix in Zandvoort en de kans op kaarten voor jou om daarbij te zijn. Ja!

0: Kleine Tomorrowland flashback op de radio met Afrojack en David Guetta. Je hoorde Hero op 538. En over Tomorrowland gesproken, daar waren we, zeg ik maar even. Maar jij was er in feite ook, als je alles hebt kunnen proeven via 538.nl en via TV538. Alles wat op Tomorrowland gebeurd is, de highlights, alle mooie dingen, mooie momenten, die kun je terugvinden op 538.nl en op de socials. Iris!
1: Martijn.
0: Goedemorgen.
1: Gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: Ja.
0: Ik ben al voor de 13e keer 29 jaar geworden.
1: Ach, wat heerlijk.
0: Hey, wat heb je het nieuws?
1: Welk gedeelte van de WK-finale in Nederland de meeste kijkers trok?
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen,

0: Jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
9: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
11: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
10: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
12: 538 Nieuws.
13: 11 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Iris Schut. Bij de grote brand in Udenhout laat de brandweer een bedrijfsverzamelgebouw gecontroleerd uitbranden. Pand is niet meer te redden. Wel proberen ze nog te voorkomen dat het overslaat naar andere panden. Volgens de veiligheidsregio zijn er geen slachtoffers. In het pand zitten een opleidingsinstituut, een interieurbouwer en een handelaar in natuursteen. Zorgverzekeraars roepen de overheid op om in te grijpen op crowdfundingsplatforms. Nieuwsuur heeft uitgezocht dat er geld wordt ingezameld voor behandelingen die niet bestaan of waarvan niet bewezen is dat ze werken. Het moet veel duidelijker zijn wanneer het gaat om bijvoorbeeld experimentele zorg. De grote uittocht uit Lichtenvoorde is begonnen. Het zijn de festivalgangers die de camping van de Zwarte Cross verlaten. En ze rijden dan direct door een alcoholfuik van de politie in. En dat is voor andere mensen dan weer een attractie op zich.
15: Elk jaar ga ik hier spannend even kijken en dan zien hoe stom dat de mensen kunnen zijn. Dat ze weten dat, dat je gewoon moet zorgen dat je niks op hebt bij je langskomt.
14: Ja, de politie controleert op restalcohol. Dat is alcohol die nog in je bloed zit nadat je bent gestopt met drinken, waardoor je de volgende ochtend nog steeds onder invloed kunt zijn. En de show in de rust van de WK-finale heeft in ons land meer kijkers getrokken dan de wedstrijd zelf. Tienduizenden extra kijkers schakelden in om Justin Bieber te zien, maar ook Madonna, Shakira en BTS. Gemiddeld keken er bijna 3,5 miljoen mensen naar de finale. vanochtend weer. Het is zo goed als droog en rond de 22 graden. Morgen wordt het iets warmer dan vandaag, maar wel kans op een bui. En tot zover het 538 Nieuws.
13: Ik zit nog steeds met die quote van die man in mijn hoofd.
14: Ja, die had dus echt een stoeltje uitgeklapt. En die ging gewoon kijken hoe mensen op de bon geslingerd werden.
13: Rest alcohol. Onthoud dat, mensen.
14: Ja.
13: Dankjewel, Iris.
14: Graag gedaan.
13: 538 verkeer dan. 14 vertragingen momenteel op de A-wegen. Dit zijn de drie langste. De A8 bijvoorbeeld. Zaandam richting Amsterdam. Tussen Westzaan en Zaandam. 23 minuten door een auto met pech. Dat is een vrachtwagen zelfs. De A12 Oberhausen naar Arnhem tussen Beek en Duiven. 22 minuten door een auto met pech. En de A50 Arnhem-Oost tussen Waterberg en Renkum. Daar bijna een half uur vertraging. Dan zijn er een hele hoop flitscontroles. Ik ga even degene opnoemen die het meest zijn doorgegeven via de Flitsmeister-app. Te beginnen op de A2 Weert naar Echt bij Weert 202.1. Dan de A7 Drachten Groningen bij 168.1. En de A10 Diemen richting de Zeeburger Tunnel, de ring van Amsterdam, 11.3. Dan de A17 Roosendaal-Moerdijk bij Zevenbergen, 6.9. A28 Zwolle-Amersfoort bij Hulshorst, 59.8. De A50 Arnhem-Oost bij Neerloon, 139.9. En de laatste, de A58 Vlissingen richting Goes, daar eentje bij 161.7. Maar er zijn er veel meer. Wil je ze allemaal zien en horen van tevoren? Check de Flitsmeister-app.
16: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
17: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
18: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
23: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
24: Praxis.
25: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
26: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: Shakira en Burna Boy, Die Die.
1: 538 Dance Smash. Classic.
0: Zo, helden en heldinnen van de werkvloer. Of van het tropisch zwemparadijs. Misschien ben je wel op vakantie namelijk. Ook vandaag een gloedje nieuwe Dance Smash Classic. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig, maar iedere ochtend duiken we even in het grote Dance Smash archief hier van Radio 538. En vissen we er een parel uit die het verdient om nog een keer gedraaid te worden. En deze keer gaan we naar een stukje werk van de Zweedse DJ Alesso. En die legt de lat altijd vrij hoog als hij muziek maakt. In 2022 produceert hij een track die al in de startblok staat om een instant hit te worden. Het enige wat nog mist alleen is een zangeres voor de vocalen. En daar ligt die lat waar ik het over had. Want de tekst voor het nummer, die schreef hij onder andere samen met Becky Hill, zangeres, die zelf ook al eerder een hit scoorde met Alesso. Surrender, zo een klein stukje laten horen. Dat is deze. Dus stel je voor, Alesso werkt aan een hit en Becky Hill, die heeft met haar een vocale range waar je bang van wordt, de demo ingezongen. Maar daar moet dus een andere zangeres voor komen en die moet dus daar overheen, weet je. Ga er maar aan staan. Hoge lat dus, behalve voor Zara Larsson. En die is 1,63 meter, dus die loopt eigenlijk onder iedere lat door. Maar zij zegt, joh, weet je wat, geef mij een microfoon en een studio. Ik ga wel staan, moet jij eens even opletten. Nou, zo geschiedde. Ze molesteerden die microfoon. De studio stortte helemaal in, maar het werd al met al wel een gigantische hit. Words, Alesso en Zara Larsson is de Dance Smash Classic van vandaag.

van Roxy Dekker. En op Dekker rijmt lekker. En een beetje zo'n driedubbele Johnny Walker. Of misschien is er al Flat White Monday bij, dat weet ik niet. Maar trakteer jezelf eventjes op een loopje richting de automaat. Pak eruit wat je lekker vindt. En dan terug naar je werkplek met de hits van 538 tijdens de 538 werkdag.

0: Die favorite van Marshmallow, die heet Another Drink.
1: Stop or go.
0: Daar zou je je cent aan uit kunnen geven. Aan Another Drink. Je kunt ook gewoon het stort je bankrekening, zodat je een beetje geredimeerd wordt. Wat je doet met die centen moet je zelf weten. Maar je kunt ze wel komen verdienen zometeen. Een nieuw rondje Stop or Go. Werkt heel simpel. Jij mag een categorie kiezen waarin je 5 vragen krijgt. Ieder goed beantwoorde vraag is 20 euro waard. Je mag stoppen wanneer je daar zin in hebt. Dan krijg je het geld wat je op dat moment bij elkaar hebt gespeeld. Speel je toch door. Toon je je cojones. Maar gaat fout, dan ben je al je geld kwijt. Dat is hoe het werkt. Dus wil je meespelen zometeen met Stop or Go? App het woord Go en je naam met de app van 538 onze kant op. Dan gaan wij een kandidaat selecteren. Misschien jij wel. Dus wil je meespelen en kans maken op 100 euro? App het woord Go en je naam met de app van 538 deze kant op. Ondertussen ook nog BB Rexha en Fadeless die eraan komen. New Religion is onderweg. En ook One Republic. I ain't worried zometeen.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
7: Odido. Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
8: Nee, niet die ober.
7: Zullen we deze zomer weer?
8: Boah, ik vind hier veel lekkerder.
9: Grand Italia.
10: Thuis in Italië.
11: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
12: Ja, laatste kans.
11: Nog één keer brullende motoren.
12: Ja, goed.
11: Dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Naar binnen.
11: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
12: Ja.
11: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
14: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
15: Manutan, Manutan.
14: Bestel op manutan.nl.
16: Omdat onze band onbreekbaar is.
17: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
18: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
19: Manutan, Manutan. Voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
20: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Nederlandse kersen. 2 pakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
22: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
23: Fix die ruit voor je vakantie.
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
26: Ja?
27: Echt serieus?
28: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
29: 18 plus speelbewust.
30: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers.
29: Hoppa!
30: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
29: 3-sterren slot.
30: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Binnen 1 minuut
1: meer muziek
0: tijdens de 538 werkdag.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: Bol.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
3: 538 Martijn Lagraal.
4: Bibi Rexha en Faithless. Over een paar

0: Ace of Base op Radio 58. All That She Wants, hoor je. Stop or go. Gaan we spelen met Samantha. Samantha, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij zit vol in de vakantievoorpret, hè?
1: Jazeker, ja. Nog een weekje en dan gaan we lekker op vakantie.
0: Griekenland, begreep ik.
1: Ja, klopt. Lekker, ja, even naar de zon.
0: Eventjes naar de zon. Goed hoor. En hoe lang blijf je dan weg?
1: 8 dagen.
0: Oh, nou, maar dan kun je wel een klein kleurtje opdoen, toch? In 8 dagen.
1: Nou, ik heb niet echt een huid voor kleurtjes. Oh, okay. Mijn huid is echt wit of gewoon rood.
0: Oké, nou, kijk dan alsjeblieft een beetje uit. Goed.
1: Ja,
0: gaan we in ieder geval proberen of we het vakantiebudget een klein beetje kunnen opogen met maximaal 100 euro. Want je zit in stop or go. Simpel, je krijgt 5 vragen in de categorie muziek. Want die heb je zelf uit mogen kiezen. Ieder goed antwoord is 20 euro waard. Je mag stoppen wanneer je wil. Krijg je het geld wat je op dat moment op de teller hebt. Ga je door, maar heb je toch een antwoord fout, dan ben je helaas alles kwijt. Maar krijg je wel de 50 tosti jij zijn.
1: Oh, leuk. Ook leuk.
0: Dus je bent eigenlijk altijd een winnaar. Daar komt het op neer.
1: Ja, daarom.
0: Gaan we spelen?
1: Ja, leuk.
0: Als jij go zegt, start de klok en krijg jij vraag nummer 1.
1: Go.
0: Gaan we. Welke Nederlandse zanger scoorde gigantische hits met nummers als Brabant en Kedek Deng?
1: Guus Meeuwis.
0: Guus Meeuwis is goed. Stop or go?
1: Go.
0: Met wie scoorde Eminem een dikke hit met het nummer The Monster? We zoeken een zangeres.
1: Dido?
0: Niet Dido. Je zei het wel op een manier dat ik bijna begon te twijfelen aan mijn eigen oordeel vermogen. Maar het is Rihanna. Eminem en Rihanna hebben samen The Monster gemaakt.
1: Ja, Dido was die andere.
0: Ja, dat klopt. Heeft hij ook een grote hit mee gescoord. Dus wat dat betreft zit je wel enigszins in de goede hoek. Maar we zochten net die andere. Ah, Samantha, wat jammer.
1: Oh, helaas. Maar wel een tosti-apparaat.
0: Wel een tosti-apparaat. En dat gaan we zo gauw mogelijk naar je verschepen.
1: Nou, hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Fijne vakantie, hè.
1: Dankjewel, jullie ook.

Ook al is er dan geen rare Amerikaanse president die jou vanochtend een gouden wereldbeker heeft uitgereikt. Je bent wel een wereldkampioen, hè, maar je bent er gewoon weer. Op je werk, of misschien wel in de rij voor de campingwinkel. Hoe dan ook, 538 is bij je. Ook als je weekend weer iets te kort was en het glaasje misschien iets te diep. Zometeen om 12 uur, Lindo, die helpt je mee richting de lunch met de hits van 538. Eerst nu nog even Toto doen. Dit is Africa op jouw 538 werkdag.

0: Deze is ook onvervoersbaar eigenlijk. Hè? Toto Africa tijdens je werkdag op Radio 58. Wat ik net al zei, zometeen om 12 uur hoor je Lindo. Maar zometeen hoor je eerst Iris.
1: Zeker.
0: Vers nieuws bij zich. Iris, wat heb je mee?
1: Nou, het was te verwachten, maar het Nederlands elftal is gezakt op de wereldranglijst.
0: We hebben wel nog de FIFA Fair Play Award gewonnen,
1: ja,
0: toch?
1: Nou, ja,
0: steek me in de
1: toch,
0: zak.
1: Toch, wat te vieren.
0: Super, dankjewel Iris.
2: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
3: 21, 22 en 23 augustus.
2: De

0: Check 538.nl. De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia. Nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie. Ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000

0: zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgen.

0: je geld op de meest getoonde prijs.
1: Wat ga jij morgen doen? Gillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.

0: Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
2: 538 Nieuws.
3: 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De medewerkers van de gevangenis in Vught, die in december werden gegijzeld, hebben doodse angsten uitgestaan. Ze vertelden net in de rechtbank over die bewuste dag. Ze werden vastgehouden door de man die in 2024 ook 4 mensen gijzelde in een café in Ede. Hij wilde naar een TBS-kliniek. Dat duurde hem te lang en deed in de gevangenis dus deze wanhoopspoging. Geen hinder meer voor vakantieverkeer richting Zuid-Europa. De meeste bosbranden in Frankrijk en Spanje zijn onder controle. Vorige week was een stuk van de Route du Soleil dicht, de A6, onder Parijs richting Dijon. Maar die is in beide richtingen weer open. Wel geldt er code oranje in een deel van Frankrijk vanwege het hoge risico op nieuwe natuurbranden. Goed nieuws voor fans van Taco Bell. Die kun je weer gerust eten in Amerika zonder daarna een darminfectie te krijgen. Er is namelijk geen parasiet gevonden in het eten. Vorige week werden 1000 Amerikanen ziek en uit voorzorg besloot Taco Bell maar even geen sla meer te gebruiken. Wat dan wel de oorzaak is, is nog niet bekend. En de nieuwe wereldranglijst van de FIFA is net bekendgemaakt. Hij is geüpdate na de prestaties op het WK. En het Nederlands elftal is gezakt naar de 9e plaats. België heeft ons ingehaald. Wereldkampioen Spanje wisselt van plek met Argentinië en staat nu uiteraard bovenaan. Krijg je nog het weer, het is zo goed als droog en rond de 22 graden. Morgen wordt het ietsje warmer dan vandaag, maar wel kans op een bui. En tot zover het 538 Nieuws.
5: Dankjewel, even kijken naar de weg. Het is druk via de A1, de A7, de A12 richting Duitsland. Voor de grens daar grenscontrole. Hou rekening met een kwartier tot 20 minuten extra. Kom je juist vanuit Duitsland richting Arnhem tussen Beek en Duiven. Half uur vertraging door een pechgeval. En ook op de A18 loopt het vast van Varsseveld naar Zevenaar voor Knoopend Oud-Dijk zo'n 18 minuten. Dan nog de A50 Arnhem-Os bij Rijnburg, botsing, half uur extra. Ook de A50 voor de Maasbrug, verderop nog 15 minuten. En de A67 Turnhout Eindhoven bij Knoopend De Hocht. Daar staan 2 vrachtwagens die met elkaar in botsing zijn gekomen, 40 minuten extra. En nog via de A76 naar Duitsland. Nee, dat gaat ook niet. Ook daar grenscontrole, 20 minuten plus. Controles langs de weg A1 Amsterdam-Amersfoort 11.3, A7 Drachten-Groningen 168.1. Dan de A7 Den Oever-Amsterdam 43.4, A15 Maasvlakte-Rotterdam 28.6, A28 Amersfoort-Zwolle 78.0 en de A50 Arnhem-Oss 139.9.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
13: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Lindo Duval.
14: Lindo, daar zijn we weer.
5: Hey, dat is leuk. Zeg, fijn dat je er bent. We gaan het tegenaan van deze maandag met Teddy Swims, Mr. Know It All. Let's go.

waarschijnlijk niet zo moe als de Spaanse wereldkampioenen voetbal. Het schijnt dat ze vanmiddag om 16:30 al in Madrid zijn. Dan zijn ze denk ik meteen na de wedstrijd weggevlogen. Ik zou ook vluchten voor die Argentijnen, maar je hebt gezien dat ze allemaal kunnen, weet je wel. Ik ga niet meer terug naar het hotel, bekijk het allemaal maar. Ja, en Messi eindigt zijn WK-loopbaan met een traan. Ik had het hem een beetje gegund, maar had er ook alleen. Ik denk, nou, laat het allemaal aan die Spanjaarden. Die hebben het gewoon goed gedaan, weet je wel. Mooi voetbal. Hey, Lindo is de naam. Zometeen de band die een award won. En die meteen weer kon inleveren. Die hoor je zo nadoen.

0: Cameron with Komen, The Kingdom of Fear bij 538.
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Heb je wel eens iets gewonnen op je werk? Werknemer van de maand of zo? Of misschien wat geld in een poeltje voor het WK voetballen of zo? Ja. Maar dat je het dan daarna meteen weer moest inleveren. Dat is de groep overkomen die je zo hoort. Ze wonnen een award voor beste internationale groep. Yay! Hartstikke juichend richting het podium. En nog voordat ze erop stapten. Oh, sorry, foutje. Ik heb de verkeerde envelop. Het gaat naar een andere band. Jullie

0: is een high five. De jacht, die kan je even uitdelen aan een collega van al je beroepsgenoten. Misschien aan je hele bedrijf. Kan ook vanaf je vakantieadres. Hè? Groeten allemaal vanaf Benidorm. Doei allemaal. Werk ze daar in Nederland. Dat kan ook. Begin je bericht even met ik geef een high five de jacht aan. Hè? En dan laat even weten aan wie en waarom je dat dan doet. Dan laat ik het zo even horen. Kijk, even een voorbeeldje van afgelopen week.
1: Hallo, Sazan hier. Ik wil een high five 38 geven aan alle datingcoaches van Nederland. Fijne dag.
0: Doei. Ja, dit kan bijvoorbeeld. Nou, gebruik de 538-app. Ga daarboven in naar het WhatsApp-icoontje. Daar kan je een spraakberichtje maken. En dan komt het hieruit. Hoor je het zo meteen. Net als J-Lo.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: On the road.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Alles schoon en fris met Vibra. Nu, Sun All-in-One vaatwastabletten. Doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
10: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar een winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
11: Simpel klantenservice met Els.
12: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
11: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
12: Zo, hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
13: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
14: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
10: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
16: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
17: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
18: Of deze, in een leuk plaatsje.
19: Met 20.000.

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Binnen 1 minuut
1: meer muziek.
2: Tijdens de 538 werkdag.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Ja? Echt serieus?
6: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
9: 538, Lindo Duval.
10: Met J-Lo.
11: Dat is Jennifer Lopez, hè? Dat weet je. Save me tonight.

0: praktisch niet alleen.
1: Hoi!
2: Minka, Douwt en Anouk hier. Wij willen heel graag een 538 high five geven aan mijn moeder. Omdat ze altijd voor ons klaarstaat. En het is dan wel niet een officiële collega. Maar ook in mijn bedrijf helpt ze altijd mee. En daarom wil ik haar zeker weten even deze high five erachter kunnen. Doei doei, kusjes mam.
0: Doei doei, Michel.
3: Hallo, ik wil even een Radio 538 high five geven aan alle medewerkers van Van der Valk, Charleroi, Double V, E-Hotel, Charleroi Airport en Gosseli. Ja, man.
0: Er zaten zeker 3 toetjes bij, hoor ik, uit het, van de menukaarten. Heidi?
4: Ik zou graag aan alle collega's een high 538 geven van Europark Sinkhuizen Strandse, omdat wij met een beperkt aantal mensen toch alle aankomsten goed hebben kunnen inchecken.
0: Ja, heel goed. En Mark?
5: Hoi, hiermee Mark. Ik wou een 538 high 5 geven aan alle collega's van Simpson applicatie uit Oosterhout en in Joren. Thank you.
0: Ja, goed gedaan, Mark. Mark, ik kreeg er van jou ook nog even en voor je collega's een 538 tostiaarsen. Komt eraan. En nu deze vakantieknaller van Bluff.
6: Zoute zee slaakt een diepe zilte zucht.

Lars houdt je voor de gek. Als je naar zijn concert gaat, daar staan dus expres kleine zangers en zangeressen in de achtergrond, zodat Bruno wat langer lijkt. Want ja, zelf is hij dus nogal klein. En heb je hem nog nooit in het echt gezien? Hoe klein is die Bruno Mars dan? Hij is zo klein, hij gebruikt een tandenstoker als mandel.

0: Mike Sweet and Dre, No Diggity bij jou 538. Zometeen het nieuws met Iris.
1: Ja, zeker. Je hoort wanneer de grote vuurwerkshow bij de Nijmeegse Vierdaagse misschien toch wordt ingehaald.
0: En dat is nog wel voor 31 december, hoop ik.
1: Ik hoop het. Ja.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
11: Cute.
10: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van

snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Ik kom.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Auw!
3: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga

0: Voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
3: Ja?
4: Echt serieus?
5: Oh.
6: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: 538 Nieuws.
10: 1 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Corné H. staat voor de rechter. Hij gijzelde 2 jaar geleden mensen in een café in Ede. Vorig jaar ook in de gevangenis in Vught. Daar bedreigde hij medewerkers met een schilmesje dat hij had gekregen om een smoothie te maken. Hij zegt dat het hem erg spijt, maar hij wilde naar een TBS-kliniek en dat duurde te lang. De webshop AliExpress krijgt een torenhoge boete van Europa, meer dan een 500 miljoen. Het is straf voor de verkoop van illegale en onveilige spullen. Het doet te weinig om dat tegen te gaan, vindt de Europese Commissie. AliExpress moet binnen 3 maanden verbeteren, anders kunnen er meer boetes volgen. Misschien toch vuurwerk bij de Nijmeegse Vierdaagse. Gisteren werd de show afgelast. Het zou worden afgestoken vanaf een schip, maar omdat er olie op het dek terecht was gekomen, was het niet meer veilig. Er zaten al duizenden mensen klaar om te kijken. Nou, de organisatie kijkt nu of en wanneer de show kan worden ingehaald. En NEC speelt in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de tweede een week later. Bij winst gaat NEC naar de play-offs van de Champions League. Is Olympiakos te sterk, dan gaan ze verder in de Europa League. Krijg je nog het weer, het is zo goed als droog en rond de 22 graden. Morgen wordt het ietsje warmer, maar wel kans op een bui. En tot zover het 538 Nieuws.
12: Hartstikke goed. Even kijken naar het verkeer. Ja, het is druk op de wegen richting Duitsland. Komt vooral door de grenscontroles. Hou rekening met vertraging van een kwartier tot 20 minuten via de A1, A7, A12 en de A76 momenteel ook nog. Dan nog de A2 Utrecht Den Bosch. Verknoopt het Evedingen een kwartier door afsluiting van de A27 verderop. Ook de A2 verderop naar Knopendel. 15 minuten komt ook weer door verkeer dat daar even de A15 pakt richting Gorkum weer. Dan de A12, maar dan vanuit Duitsland richting Arnhem tussen de grens en Duiven. 22 minuten. Verderop verknopend Grijshoord nog eens 12 minuten extra. En de A50 Arnhem-Os verknopend Bankhoef. Een uur vertraging door een botsing. Dan de controles. A1 Amsterdam Amersfoort richting Amsterdam bij Eemnes 40.1. Dan de A7 Danhoeve-Bolsvaart 107.9. A7 Drachten-Heerenveen 146.6. A13 de Rijswijk Rotterdam 11.6. A28 Amersfoort Zwolle 78.0. A50 Apeldoorn Zwolle 213.2. En de A76 België Eindhoven 5.9.
13: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
15: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3 sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: 538.
9: Wind. vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Linda Duval.
4: Werk ze houden.

0: zanger en liedjeschrijver natuurlijk ook, Elton John, zeggen ze wel eens dat hij echt van alles altijd overal een liedje kan maken. En zo is hem een keer in een talkshow, hij is uitgedaagd van, goh, als jij toch van alles een liedje kan maken. Ja, dat kan ik, zei hij. Hier heb je de gebruiksaanwijzing van een oven. Succes. En hij heeft het gewoon gedaan. Even een klein stukje luisteren.
1: You and your new oven are capable of great things. But remember, no two ovens are the same. Rather than jumping at the deep end with your brand new oven, don't forget it may differ in its cooking characteristics to your previous model.
0: Dat is toch knap, gewoon uit de gebruiksaanwijzing van een oven gaat hij dan daarna nog een hele tekst doen over die oven. Ik vind dat heel bijzonder. Het meest bijzondere vind ik overigens wel dat dit is de eerste man dat hij überhaupt ooit de gebruiksaanwijzing van een oven heeft.

0: Twente, 3, 2, 1 bij jou,
1: 538. Ik ben goed bezig.
0: Ja, zeker. En het wordt nog veel mooier. De hele maand augustus tot aan de Formule 1 race in Zandvoort win je weekendtickets voor de F1 Dutch Grand Prix. Dat is toch mooi, zeg. Vanaf 3 augustus hier. Nu Clean Bennett en Jess Klin samen.

0: Manson Boone. Die dat is ook een wereldartiest, deze man. Was er een concert in Parijs volgens mij vorig jaar ergens. En toen dacht hij, weet je wat, na het concert ga ik gewoon buiten met de fans nog even liedjes zingen daar. Superleuk. Ja, dat doet hij allemaal. Stop or go. Nu een ander stop or go. Zometeen, jij kan 100 euro winnen in 1 minuut. Want je krijgt 1 minuut de tijd om 5 vragen goed te beantwoorden in een door jou gekozen categorie. Ja, doe je dat goed, heb je 5 keer 20 euro, dat is 100 euro. Je mag stoppen wanneer je wil, na elke vraag. Maar als je doorgaat, zet je alles op het spel. Want bij één fout antwoord ben je alles kwijt. Wil jij de kandidaat zijn in Stop or Go? Laat het nu weten. App even je naam en go in de 538-app.
1: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
2: 21, 22 en 23 augustus.

0: Check 538.nl.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Daar heb je Huub, van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
3: craving. Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
9: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw veneta.

0: Lekker toch?
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Binnen 1 minuut
1: meer muziek
2: tijdens de 538 werkdag.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: Dat ga ik even niet zeggen, want...
1: Stop for now.
0: Ik merk zo al waarom ik dat niet kan zeggen. Sigrid, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Uit Tilburg.
2: Jazeker.
0: Ja, daar is nu de kermis, hè?
2: Ja.
0: Ben je al ergens in geweest in de kermis?
2: Nou, ik ben er nog niet geweest, want ik heb weekenddienst gehad.
0: Oh ja.
2: En dus ik had 3 later, dus ja.
0: Ja, ik snap het. Nou, als je even wakker geschud wil worden, zou ik zeggen, ga in de Infinity.
2: Is dat hoog?
0: Ja.
2: Oh nee, dan doen we niet.
0: Dan doen we niet. Dan heb je ook de botswagens. Die blijven gewoon beneden, hè?
2: Ja.
0: Sigrid, we gaan stop or go spelen samen. Je krijgt maximaal 5 vragen in een door jou gekozen categorie. Dat is muziek geworden. En als je ze alle 5 goed hebt, heb je €100 gewonnen. Maar bij elk fout antwoord ben je af. Maar je mag ook stoppen na elke vraag. Dat mag ook.
2: Oké.
0: We gaan het proberen. Vraag 1. Daar gaan we gewoon meteen. Ja, daar heb je al. Wie zingt de hit Shape of You?
2: Ed Sheeran.
0: Ja, natuurlijk. Ja, je hoorde hem net. Ja, precies. Stop or go?
2: Go.
0: Go, we gaan door. Hoe heet het radioprogramma dat Armin van Buuren presenteert hier op Radio 538? Zaterdagavond.
2: Hoe heet dat
0: nou toch
2: alweer?
0: Heel lang. Het programma bestaat al heel lang.
2: Dance Department.
0: Dance Department, ja, is goed. Ja hoor, is goed. Gaan we stop or go?
2: Ja, alles of niks.
0: We gaan gewoon door, heel goed. Noem maar één van de artiesten die gisteravond optrad bij de halftime show bij de finale van het WK voetbal.
2: Shakira.
0: Shakira is zeker goed. Ja, stop or go?
2: Go.
0: Go. Noem één van de leden van de Britse boyband One Direction.
2: Hoe heet dat ook alweer? Hij heeft pas nog concerten gegeven.
0: Hij past toch in Amsterdam, ja.
2: Harry Styles,
0: is goed, ja. Wat doen we? Stop or go.
2: Go.
0: Nog eentje. Welke rapper werd wereldberoemd toen zijn country nummer Old Town Road viral ging op TikTok?
2: Weet hij ook alweer.
0: Oh, die is moeilijk.
2: Old Town Road.
0: Ja, die is zo moeilijk.
2: Ja.
0: Hoe heet hij toch ook alweer?
2: Lil Nas.
0: Ja, je hebt hem goed. Sigrid, je hebt €100 verdiend.
2: Ja.
0: Alsjeblieft. Ga je dan toch in de Infinity?
2: Nee, ik snap het.
0: Het is ook heel hoog. Ja, nou, dan kan je vast wel wat geld uitgeven daar.
2: Ja, zeker. Oh, heel leuk.
0: Heel veel plezier. Sigrid, dankjewel dat je er was. Dag hoor.
2: Jullie ook bedankt.
0: Hoi, hoi.
2: Doei.
0: Ja. Zo mooi is het. Stop or go vanmiddag bij Floris ook weer een nieuwe ronde voor jou om €100 te verdienen. Nu, Likido.

touched your face, narcotic mindfulness, melody. And

2058. Dus even kijken in de zomeragenda hoe het hier is. Volgens mij is het zometeen Floris na het tweeën die Mark vervangt, die op vakantie is. Ja, zo heb ik het allemaal weer goed op orde. En over 2 weken, onthoud het, hè, dan heb je dus kans op weekendtickets voor de laatste Formule 1 race in Zandvoort. Die win je alleen hier bij 5 jaar. Nu, Owl City.

dreams are bursting.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
4: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro, 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Van Albert Heijn.
3: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: Ja? Is dat echt serieus?
7: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar met...
4: Ligori Pasta 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk Handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Van Albert Heijn.
3: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes.

0: 18 plus speelbewust.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
11: Ah, oh, nee.
10: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
13: Odido. 538 Nieuws.
14: 2 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De Britse premier Starmer heeft afscheid genomen. Hij zei in zijn afscheidsspeech dat hij zijn land sterker achterlaat en ook dat hij hoop heeft.
16: We can change our country for the better. That we can create a Britain where every child can go as far as their talent will take them. And we can unite different people under our common flag.
15: En hij wenst zijn opvolger veel succes. Dat is Andy Burnham. Hij is net officieel aangetreden nadat Starmer langs de koning ging om zijn ontslag in te dienen. Hij is ruim 2 jaar premier geweest. We krijgen te maken met een tekort aan diesel. Volgens zakenbank Morgan Stanley zullen de Europese voorraden tegen het einde van het jaar terugvallen naar het laagste niveau sinds 2015. Diesel was jaren goedkoper dan benzine, maar het is nu weer ongeveer even duur. Ryanair heeft voor het eerst gereageerd op de reiziger die tijdens een vlucht uit een kapot raampje werd gezogen. Onze vliegtuigen zijn veilig, zeggen ze. Op een vlucht van Griekenland naar Duitsland raakte een motoronderdeel los en knalde tegen het raampje. De man hing bijna 2 minuten uit het vliegtuig tot hij door andere passagiers weer naar binnen werd getrokken. En Tilburg kleurt roze, niet alleen vanwege de suikerspinnen die op de kermis worden verkocht. Het is namelijk Roze Maandag, een van de grootste LHBTIQ+ feesten van Nederland. En net is de Pride Walk begonnen, die wordt al vanaf 1990 gehouden en wordt elk jaar weer groter. Krijg je nog het weer? Het is zo goed als droog. En rond de 22 graden. Morgen wordt het ietsje warmer, maar dan wel kans op een bui. En tot zover het 538 Nieuws.
17: Iris, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Het is druk. 23 vertragingen momenteel. Je hoort de drie langste. Eerst op de A12 richting de grens door de controles. 31 minuten. A50 Apeldoorn Arnhem bij Loenen. 26 minuten. En ook verder op de A50 Arnhem-Os bij Bankhoef. 28. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1. Amersfoort-Eemnes. Hectometerpaal 40.1. A7 Danoever. voor Amsterdam 43.4. En de A10, dat is de Ring Amsterdam, Diemen richting de Zeeburgertunnel 11.3. A15 Rotterdam Maasvlakte 45.8.

0: A27 Amersfoort Zwolle 78-0. A50 Apeldoorn Zwolle 213.2 en de A50 Arnhem Os 139.7. Volledig overzicht van alle controles, check de app van Flitsmeister.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
2: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel

0: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
4: Goedemiddag.
3: Floris Molenaar.
4: Ik las een bericht. Waarom is het goed om elke dag een avocado te eten? Dat hoor je zometeen. En dit is de Bauza en Magnetic.

0: Het is Solveig Dragonette. Hallo, hou jij van avocado?
1: 538.
0: Ja, dat is echt zo'n vrucht. Of misschien is het wel groente. Volgens mij is het een vrucht. In ieder geval, ja, of je smult ervan, of je hebt er een gruwelijke pesthekel aan. Dat kan eigenlijk twee kanten op. Ik heb het zelf een hele tijd niet kunnen eten, avocado. Ik ben ooit een keer ziek geworden na een maaltijd met heel veel guacamole. Ja, die is grotendeels gemaakt van avocado. Guacamole heeft ook dezelfde kleur. Ja, dan heb je dus bij de eerste, de beste smaak van avocado in je mond. Daarna heb je direct flashbacks naar het moment dat je zo boven de wc hangt. Oh, inmiddels lukt het wel weer hoor. En dat is maar goed ook, want ik las een verhaal over een onderzoek naar het eten van avocado. Schijnt dus super.

gezond te zijn. Sowieso zitten er allemaal gezonde vetten in, maar er is dus een onderzoek gedaan naar twee groepen mensen. De ene groep at elke dag een avocado, de andere niet. En na een half jaar bleken dus de avocado-eters gezonder te zijn. Dat werd dan vooral bekeken op basis van het hart en de bloedvaten. Mensen die elke dag een avocado eten hebben minder kans op hart- en vaatziektes. Dus ja, ook al vind je het niet echt lekker, doe het dan gewoon voor je hart. Dan doe je jezelf in ieder geval een plezier. Ik heb ook direct even gekeken. Avocados hebben ook wel een nadeel. De milieu-impact bijvoorbeeld. Het telen van avocados is ontzettend waterintensief. Kost liters water per avocado. Dus ja, maar goed, maar nu speel ik misschien een beetje avocado van de duivel. Dat zal het zijn. 538 met Taylor Swift.

0: Afrojack, Never Forget You bij 538. Goedemiddag, ik ben Floris. Ik las een bizar verhaal over een agent in Thailand. Die werd door zijn collega's meegenomen en opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Waarom? Hoor je zo.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
7: Yes!
8: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
7: Yes!
12: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
13: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
12: Oh, Otrium?
13: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
14: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
2: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Binnen 1 minuut
2: meer muziek
9: tijdens de 538 werkdag.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Autotaalglas zit echt overal.
12: Opgelost, Autotaalglas.
10: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
13: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: 538, Floris Molenaar.
15: Over 5 minuten het verhaal over een agent in Thailand die zelf werd...

Jonas Blue en Maliva, Edge of Desire. Sta je wel eens lang stil voor rood? Ja, dat het maar duurt en dat het maar duurt. En dat je denkt, nou, als iemand nu een knop heeft waar hij op kan drukken dat het groen wordt, dan teken ik ervoor. Op een of andere manier, ik weet niet, misschien heb je dat ook. Ik heb eigenlijk altijd dat het lang rood is als ik haast heb. Dat het net onhandig is dat het lang duurt. Dat je denkt, nu wil ik doorrijden en dan blijft het heel lang rood. Nou, goed. Ja, iemand die zo'n knop heeft, is een agent in Thailand. Ik las een verhaal uit de 90's. Op een dag liep het verkeer in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, liep helemaal vast. Ja, dat gebeurt in dat soort grote steden nog wel eens. Maar die agent die bedacht, weet je, ik zet op dit kruispunt, op dit grote kruispunt waar het helemaal vast staat, ik zet gewoon alle verkeerslichten op groen en ik ga midden tussen die auto's ga ik een beetje staan dansen. Ik maak er gewoon één grote chaos van. Nou, dat is het ook geworden. Er was één grote hectiek, want ja, alles op groen, dat is natuurlijk helemaal heisa. Het resultaat, hij werd opgenomen, in ieder geval meegenomen door zijn collega-agenten en naar een psychiatrisch ziekenhuis gebracht, want ze dachten, ja, dit moet even onderzocht worden. Die klopt niet helemaal. Het voordeel is wel, hij kon zo doorrijden naar dat ziekenhuis. Alles was goed. Ja, tot het weer vastliep, hè. 538 met Soul Asylum, The Runaway Train. Bye.

0: Kensington Living 4 bij 538. Eva zometeen met nieuws over AliExpress.
1: Ja, die reageren nu op de megaboete die ze hebben gekregen van de EU.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo, de Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Even bollen. Iedereen moet het weten.
8: Het is zomerseil bij Bol. Met deze week volume deals op onder andere Page en Robijn.
6: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek.

0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
2: Manutan, Manutan.
1: Bestel op manutan.nl.
3: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betrouwbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Nu bij Coolblue. Cool en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Ja?
16: Echt serieus?
17: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
19: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
19: ja, maar misschien
16: uit.
19: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
16: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits, want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
20: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
21: Fans van Hulu.
20: Aldi.
23: 538 Nieuws.
24: 3 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloom. Corné H., die al vast zat voor de gijzeling in een café in Ede, stond vandaag opnieuw voor de rechter, maar nu voor de gijzeling in de gevangenis van Vught 1,5 jaar geleden. Het OM eist daar een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar voor. AliExpress is het niet eens met de boete die ze krijgen van de Europese Commissie van ruim €500 miljard. Ze noemen hem buitenproportioneel. AliExpress krijgt die boete omdat ze te weinig doen tegen de verkoop van onveilige en nepproducten. Andy Burnham heeft net zijn eerste toespraak gehouden als premier van Groot-Brittannië en daarin beloofde hij gouden bergen. Zijn eerste maatregel is de hoge prijzen aanpakken. Zijn voorganger Starmer riep het volk bij zijn afscheid op om de grootheid van Groot-Brittannië niet te vergeten.
25: It is vital that we remember the greatness of the Britain all around us.
24: Ja, hij is in totaal 2 jaar premier geweest. En de Spaanse WK

0: Winnaars zijn weer terug in hun eigen land. Ze gaan nu eerst op bezoek bij premier Sanchez. En daarna gaan ze in een parade naar het centrum van Madrid. Daar worden ze dan gehuldigd. Naar verwachting zijn daar 1 miljoen mensen bij. Heb ik het weer nog voor je? Het klaart verderop in de loop van de dag. Morgen wordt het droog en is er ook weer flink wat zon. Het is dan 20 tot 23 graden. En tot zover het 538 nieuws.
1: Eva, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 22 vertragingen momenteel. Je hoort de drie langs. De eerste op de A2 Utrecht Den Bosch bij Del. 31 minuten. A15 Nijmegen-Gorkum bij de brug over het Merwedekanaal door een vrachtwagen met pech. 27. En de A59 de laatste. Zonzeel-Os bij Raamsdonk-Sfeer is een ongeval gebeurd. Een busje tegen een vrachtwagen aangereden. Staat ook een trauma helikopter. Ze zijn daar bezig. 23 minuten is je vertraging. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Amersfoort Eemnes. Hectometerpaal 40.1. A7 Bolsward en Oever 64.5. En A20 Gouda Rotterdam 39.3. 4 moet ik zeggen. A28 Amersfoort Zwolle 61.8. En de A50 Apeldoorn Zwolle 213.3. A67 Belgische grens Eindhoven bij 5.9. En een volledig overzicht van alle controles. Check de app van Flitsmeister.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: knakworstjes en noedels. En soep.
1: 538.
2: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
1: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
3: Nou, ik zag me nou toch een verhaal over Donald Trump, de president van Amerika. Er gebeurt iets bijzonders nadat hij naar de wc is geweest. Hele verhaal over 6 minuten.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight bij 538. Heb je dit meegekregen over Donald Trump, president van Amerika? Die was kort geleden in Turkije voor een grote NAVO-top. Maar die man die blijft me verbazen. Ik las nu toch ook weer iets. Het heeft iets te maken met de grote boodschap op de wc. Ja, ik moet niet te veel in detail treden. De grote boodschap op de wc. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Als ik dat gedaan heb en ik kijk daarna eventjes zo met een schuine oog naar beneden, dan denk ik, oh, dit moeten we snel doorspoelen. Weg ermee. Het is niet echt fris. Bij Trump gaat dat dus anders. Al zijn ontlasting, alles wat hij op de wc doet, wordt opgevangen en teruggestuurd naar Amerika. Waarom is dat nou? Ze willen dus niet dat zijn ontlasting dat die doorgespoeld wordt. Want daarin kunnen instanties het opmaken hoe het met zijn gezondheid gesteld is, welke medicatie die gebruikt. Daar kun je natuurlijk heel veel uithalen. Dus dat willen ze niet hebben. Dat kun je allemaal tegen hem gebruiken. Dus daarom wordt het opgevangen en naar Amerika teruggevlogen. Als ome Donald Trump naar de wc is geweest, dan is het in een poep en een scheet weer terug in Amerika. Bizar.
1: Jouw hits hoor je op 538. Flair. Door het oog.

Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Wist je dat je elke zaterdagmiddag vanaf 3 uur 's middags hier bij 538 helemaal wordt bijgepraat over de 50 allergrootste hits van dit moment? In de 538 op 50, de groenpaarse hitlijst met de meeste supersterren, met momenteel op nummer 19 in de lijst. De nieuwe Topic en Becky G. Dit is Sorry Papi bij 538.

0: Chase bij 538. Stop or go. Nieuwe ronde Stop or Go in de startblokken. Met jouw kans op 100 euro. 1 minuut krijg je de tijd om maximaal 5 vragen goed te beantwoorden uit een categorie die je zelf kiest. Algemeen, geschiedenis, sport, showbiz, muziek, topografie, wetenschap. Elk goed antwoord dat je geeft is 20 euro waard. Dus maximaal 100 euro te winnen. Bij elk goed antwoord heb je de keuze Stop or Go. Dus stoppen of doorgaan. Stop je is het bedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. Ga je door, kan dat bedrag dus hoger worden. Maar heb je de vraag daarna fout, gaat dat hele geldbedrag aan je neus voorbij. Dat is een beetje het risico. Vind je het leuk om mee te doen, pak de app van 538 erbij. Rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje klikken, word je naar WhatsApp gestuurd. En stuur daar Go plus je voornaam voor jouw kans op die 100 euro.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders grijp je mis.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1% gratis. Alle Alpro, 2% gratis. En Amerk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
13: Odido. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
15: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
16: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
17: laatste kans.
16: Nog één keer brullende motoren.
17: Ja,
16: dit mag je niet missen.
17: Oh.
16: Daar moet je bij zijn.
17: Naar binnen.
16: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
15: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
18: Binnen 1 minuut.
16: Meer muziek.
18: Tijdens de 538 werkdag.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
20: Als je Vodafone mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
20: krijg je tot wel 20 euro korting.
21: Elke maand weer.

0: Ellie Goulding bij 538. Love me like you do. Stop for now. Jelle, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Floris.
0: Jij hebt jouw werkdag zit er al op, jongen.
1: Ja, lekker. Maar ik ben nog wel vroeg begonnen.
0: Ja, je bent vroeg begonnen, maar ja, het is wel lekker. Heerlijk, zeg. Heerlijk, heerlijk. Het zit er al op, joh.
1: Ja, het zit er al op.
0: Ja, hoe laat begin jij vandaag? Nog niet normaal gesproken.
1: Ik ben om 5 uur begonnen.
0: Oh, en jij werkt in de bouw, heb ik me laten vertellen.
1: Ja, dat klopt. Ik doe binnenwanden monteren.
0: Binnenwanden monteren?
1: Ja.
0: Wat moet ik me eigenlijk voorstellen bij een binnenwand? Ik ben helemaal niet handig, helemaal geen klusjesman, geen technische jongen. Leg me in één zin uit wat een binnenwand is.
1: Eigenlijk, waar je elektra in zit en zo. Dus de wand tussen de badkamer en je... En de woonkamer, daar moet een muurtje tussen en dat doe ik bouwen.
0: Oh, en dan is het veilig afgeschermd, zeg maar, van...
1: Ja, dat dan nog van elkaar afgeschermd is. Nou, dan dus ik maak eigenlijk van één grote ruimte, maak ik allemaal kleine ruimtes.
0: Ja, nou, jij werkt in de kleine ruimte.
1: Ja.
0: Heel goed. Jelle, je zit in Stop or Go. Je krijgt een minuut om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. 5 om precies te zijn. Elke vraag die je goed beantwoordt is 20 euro waard. Maximaal 100 euro te winnen dus. Bij elke vraag die je goed beantwoordt krijg je de keuze Stop or Go. Stop je, dan is het geldbedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. Ga je door, kan dat bedrag dus hoger worden. Maximaal 100 euro. Maar heb je de vraag fout, daarna gaat dat geldbedrag aan je neus voorbij.
1: Ja.
0: Helder. Jij gaat spelen voor de categorie algemeen.
1: Algemene kennis, ja.
0: En als jij go roept, dan gaan we beginnen.
1: Go.
0: Welke vrucht heeft de zaden aan de buitenkant zitten?
1: Ja, dat is een goeie. Ananas? Dat is geen goed
0: idee. Dat is helaas fout. Ja.
1: Ja.
0: Herba.
1: Ja.
0: Nee, dat is een aardbei.
1: Ja. Oh ja.
0: Als je er zo naar gaat kijken, ja, een aardbei.
1: Als je er zo naar gaat kijken, ja, dan wel.
0: Is helaas niet goed. Dus geen geldbedrag voor jou. Wel een 538 tosti-ijzer.
1: Oh, lekker.
0: Dat is een super ding. Heb je het logo van 538 in je bammetje staan?
1: Lekker, man.
0: Heel goed. Jelle, dankjewel voor het meedoen. Veel plezier met je tosti-ijzer. En fijne maandag nog eventjes.
1: Dankjewel. Jullie fijne uitzending.

0: Republic in your eyes bij 538. Zo richting het einde van je maandag werkdag. Met zometeen de middagshow met normaal gesproken Bas, Dylan en Eva. Maar deze week met Bas en Eva. Dylan, die, ja, hij is er nog wel. Maar hij is niet in Hilversum. Hij is niet fysiek aanwezig.
1: Nee, hij gaat deze week de Nijmeegse Vierdaagse lopen. En daar maken we ons allemaal ontzettende zorgen over. Want hij is afgelopen weekend ook naar Tomorrowland geweest.
0: Ja.
1: En jij was daarbij. Jij hebt mij al verteld dat daar niet in gehouden werd.
0: Nou, laat ik het zo zeggen. Het had weinig. Het was niet een dagje, een weekendje spa of zo. Het was, nee. het was gewoon aanpoten.
1: Ja. Nou, we gaan hem straks later in de show ook nog even bellen.
0: Dus. Kijk hoe het is met Dylan. Zometeen de middagshow met Bas en Eva.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Ja? Echt serieus?
0: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
6: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
7: Cute.
6: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro stop.
5: Zoals plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op. Je kocht

0: belastingdienst krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Wat ga jij morgen doen?
7: Grillen in de achtbaan?
6: Aapjes kijken in de dierentuin?
7: Of lekker ontspannen in de sauna?
6: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
8: De prijs van...

0: als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: 538 Nieuws. 4 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Eva Vloom. Transportbedrijven kijken of ze de overheid via de rechter kunnen aanpakken nu de Merwedebrug dicht is voor vrachtwagens. Dat kost hen namelijk veel geld. We snappen dat de veiligheid voorop staat, zegt iemand van Transport en Logistiek. Maar de overheid is verantwoordelijk voor het onderhoud en 10 jaar geleden waren er ook al problemen met de brug. Crowdfundingsplatforms controleren nauwelijks of er in inzamelingsacties misleidende of onbewezen informatie staat. Dat blijkt uit een onderzoek van Nieuwsuur. Op die platforms wordt daardoor veel geld opgehaald voor medische behandelingen waarvan niet bekend is of ze werken of die zelfs helemaal niet bestaan. Zorgverzekeraars vinden daarom dat de overheid moet ingrijpen. De WK-winnaars van Spanje zijn weer thuis. Aanvoerder Rodri stapte als eerste uit het vliegtuig met de beker in zijn hand. Het team gaat nu eerst langs bij de koning en de premier en daarna worden ze gehuldigd in het centrum van Madrid. Daar worden 1 miljoen mensen verwacht. En er mag geen prideboot meevaren bij de havendagen in Zierikzee komende maand. Het zou voor te veel discussie zorgen, zegt de organisatie tegen Omroep Zeeland. De botenparade staat in het teken van de mosselvangst en het meedoen van een prideboot zou tradities en maritieme waarden in het geding brengen. Heb ik het weer nog voor je. Het klaart nog verder op vanavond. Morgen wordt het droog en is er ook flink wat zon. Het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het 538 nieuws.
6: En dan het 538 verkeer. De 3 grootste vertragingen heb ik voor je. Eentje op de A2 in de richting van Den Bosch bij Waardenburg, 21 minuten. En op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht-Noord bij Brug Wessem, 51 minuten. A15 in de richting van Gorkum bij de brug over het Merwedekanaal, 22 minuten. En de flitsers vind je op de A1 in de richting van Amersfoort, 40 bedoel. En op de A2 tussen Eindhoven en Weert bij 187.1. Eentje op de A7 in de richting van Bolsward bij Wittemarsum, 107.9. En op de A7 in de richting van Den Oever bij 64.5. A10 in de richting van de Zeeburgertunnel bij Amsterdam, 11.2. En op de A16 in de richting van Dordrecht bij Zevenbergse Hoek, 51.8. A20 Gouda-Rotterdam bij Capelle aan de IJssel, 39.4. En op de A27 tussen Gorkum en Breda, dat is bij 4.8. A28 in de richting van Zwolle bij Hulshorst, 61.8. En op de A37 in de richting van Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht, 31.9. A50 in de richting van Zwolle bij Beemte-Broekland, 212.9. En op de A58 in de richting van Goes, dat is bij Scheer-Arendskerken, hectometerpaal is 161.7. A67 in de richting van Eindhoven bij Eersel, 5.

0: 24.9. En op de A67 in de richting van Eindhoven bij 24.2. Laatste waar je even moet opletten is op de A79 in de richting van Maastricht bij Valkenburg 8.4.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De chicken.

0: Lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
2: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
3: Ja, ja, zijn we. Het is 3 minuten over 4. Gloednieuwe middagshow is hier met zometeen Taylor Swift. En eerst BB Rex aan Fake.

0: een gekke plek is bevallen.
1: Ja, dat is allemaal naar aanleiding van een verhaal uit Amerika. Daar was een hoogzwangere vrouw naar het ziekenhuis gegaan. Toen zeiden ze daar, nou meid, jij gaat voorlopig echt nog niet bevallen. Ga maar terug naar huis. Wat denk je? Op de terugweg beginnen de weeën. En toen is ze dus op de parkeerplaats van een casino bevallen.
0: Oh, wat een trieste plek ook.
1: Ja, dat is wel de ergste plek die je had kunnen kiezen, inderdaad.
0: Het lijkt me ook zo erg dat als je dan, hè, dat je zelf gewoon altijd geleefd hebt in een stad of in een dorp. En dat je dan toevallig ergens anders bevalt. En dat staat dan voor altijd als geboorteplaats op het paspoort.
1: Ja, dat vinden mensen in Amsterdam schijnen ook echt niet in Amstelveen te willen bevallen in het ziekenhuis.
0: Nee.
1: Een schande.
0: Ja, maar ja, de parkeerplaats van een casino, dat is het andere uiterste. Ja, dat is dus de vraag. Zit er iemand te luisteren die op een bijzondere, gekke plek is bevallen.
1: Of geboren.
0: Ja, dat mag ook. Ja, laten we het lekker breed houden. Jij bent zelf zwanger.
1: Ja, ik hoop niet op het parkeerterrein van een casino te moeten.
0: Nee, maar zijn dit angsten? Of voelt dit wel echt als iets wat jou niet gaat overkomen?
1: Nee, ik denk dat ik gewoon vanaf dat het ongeveer kan gebeuren aan huis gekluisterd zit en ik woon ongeveer naast het ziekenhuis.
0: Oh, ja, je kan
1: dus ik heb hoop.
0: Ja, precies. Ze rollen jou er naartoe, dan komt het goed. 0909-3000-538. Pak je telefoon even en bel. 0909-3000-538. Of app de studio. Dat kan in de 538-app. En de vraag is dus, zit er iemand te luisteren die op een gekke plek is bevallen? En mocht je iemand kennen met zo'n verhaal, zijn er maar even in. 0909-3000-538 moet je hebben. Aha.

0: 538, Bakermat en I Love Life is nieuw. Hey, de vraag is, zit er iemand te luisteren die op een gekke plek is bevallen? En ik zie nu dingen voorbij komen. Eva, als jij in die app zit mee te lezen, dan hou je toch je hart vast. Je
1: ja,
0: bent ook zwanger.
1: Het is niet per se geruststellend allemaal. Je kan kennelijk op de gekste plek bevallen.
0: Het kan echt overal gebeuren. Ja, aan de telefoon is Bianca, hallo.
2: Hi.
0: Hi. Oké, laten we even beginnen bij... Jij hebt een kindje.
2: Ik heb er drie inmiddels.
0: Ja. Inmiddels zijn het er drie. En één daarvan die is op een, nou ja, op een gekke plek ter wereld gekomen.
2: Nou, niet ter wereld gekomen, want ik ben uiteindelijk wel netjes in het ziekenhuis gevallen.
0: Oh, hè?
2: Maar ja, dat zei ik net aan de telefoon tegen een collega ook. Maar ik ging met 39 weken en 6 dagen ging ik mijn huidige zoontje naar zijn vader brengen, naar mijn ex-partner.
0: Ja.
2: En ik was de dag daarna uitgerekend, dus mijn huidige partner zei al, dit moet je niet doen. Ik zei, ah joh, ik ben toch te moe om te bevallen, ik ga gewoon.
0: Ik ben te moe om te bevallen? Dat
2: ja,
0: kan.
2: Oké.
0: Mooi argument.
2: En ik zat daar op de bank en mijn zoontje zei nog, kom, gaan we nog even memory doen samen. Ik denk, nou, vooruit, dat kan ook nog wel even. En ik buig naar voren om een kaartje om te draaien en mijn vliezen breken.
1: Oh, wat een hel.
0: Maar de vliezen breken in het huis, op de bank van je ex, terwijl je in verwachting bent van een kind van iemand anders.
2: Ja, precies. Ja. Ik vind het een soort verhaal voor zo'n tijdschrift op de voorkant, weet je wel?
0: Ja, als je het in een film zou zien, dan zou je denken, oké, even dimmen, weet je wel. Ja. Het moet ook nog wel een beetje realistisch blijven. Dit zou in goede tijden, slechte tijden kunnen gebeuren.
1: En hoe viel dit bij de ex?
0: Nou,
2: fantastisch hoor. Ik weet niet of die luistert, Sebastiaan, maar hij heeft allemaal handdoeken gehaald en ik ben naar het toilet gegaan. En ik moest ook nog wel heel hard lachen, want op een gegeven moment zei ik, ja, geef maar eventjes tussendoor. Toen zei hij, nou, ik heb alles toch al een keer gezien, dus zet die deur maar open.
0: Maar jullie hebben gewoon een goede band, dus dat scheelt wel.
2: Ja, dat ging heel goed.
0: En
2: ja.
0: Hoe was dit dan bij, zeg maar, je huidige partner? Hoe vond die dit dan?
2: Ja, die had al tegen mij gezegd, jij gaat niet alleen meer in die auto rijden. Maar ik ben super eigenwijs.
0: Maar was er ruzie daarna of was het oké?
2: Nee, ik ging binnen 3 uurtjes was onze dochter er, dus er was geen tijd voor ruzie.
0: En is het een leuke dochter?
2: Ja, ze is hartstikke leuk. Ze zit achter in de auto en ze is hartstikke leuk.
0: Nou, groetjes namens 538 en ook aan die ex en je huidige partner en het hele netwerk. En je hebt Eva denk ik niet gerustgesteld.
1: Dat denk niet,
0: ik.
1: Nee.
0: Dankjewel, Bianca.
2: Graag gedaan.

0: 538, Jordan Cameron, Whitcomb en Medusa. Het is de middagshow. Bas en Dylan en Eva, die heeft zometeen het nieuws. Wat heb je?
1: Ja, het lijkt toch een beetje op dat premier Jette, burgemeester Schouten van Rotterdam, ontzettend laat zitten.
0: Oh nee.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
11: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
17: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
16: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
20: It's funny because it's true.
19: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
21: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
22: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
23: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
24: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
25: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Toch? Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Vanmiddag zijn er eerst nog vrij veel wolken. Gedurende de middag breekt steeds de zon vaker door. En bovendien is het zo goed als droog. Het wordt 23 graden. Dan het verkeer. De drie grootste vertragingen. Eentje op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht-Noord. Dat is in de richting van Gratum, 26 minuten. En op de A12 tussen Lunetten en Oude Rijn op de hoofdrijbaan, 26 minuten. A58 tussen Eindhoven en Tilburg bij de brug over het Wilhelminakanaal, 32 minuten. En de flitsers vind je op de A1 in de richting van Amersfoort bij 40.0. A7 Den Oever-Bolsward bij Witmarkt. 107.9 en op de A7 in de richting van Den Oever bij 64.5. A10 in de richting van de Zeeburgertunnel bij Amsterdam 11.2 en op de A20 tussen Gouda en Rotterdam bij Moordrecht 46.3. A20 in de richting van Rotterdam bij Capelle aan de IJssel 39.4 en oplet op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle bij Hulshorst 61.8. A37 in de richting van Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht 31.9 en op de A58 tussen Vlissingen en Goes, dat is bij 161.7. Eentje op de A67 in de richting van Eindhoven bij Eersel, als je vanaf de grens met België komt, 5.9. En op de A79 in de richting van Maastricht bij Valkenburg staan ze bij 8.4. Het is de middagshow, Bas en Dylan. En het nieuws krijg je van Eva Vloon.
2: Goedemiddag. In een deel van Zuid-Frankrijk geldt morgen code rood, omdat er zeer grote kans is op bosbranden daar. Verschillende plaatsen in Frankrijk kampen momenteel al met verwoestende branden. Komt door klimaatverandering. Transportbedrijven gaan intussen kijken of ze de overheid kunnen aanpakken voor het afsluiten van de Merwedebrug. Daar mogen ze nu niet overheen vanwege onderhoud en dat kost ze veel geld. Premier Jette dan, die hoopt dat de goede band met Groot-Brittannië blijft nu er een nieuwe premier is. En die Burnham is dat. Samenwerking met de Britten is belangrijk, zegt hij. Zeker op het gebied van handel, defensie en steun aan Oekraïne. En dan blijven we even bij Jette, want die laat burgemeester Carola Schouten van Rotterdam toch een beetje zitten. Ze hadden namelijk allebei beloofd dat ze zouden upsilen van de Euromast als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen de afgelopen hoger zouden zijn. Nou, dat was hij. Dus Carola, ik wil haar de hele tijd Carola noemen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet haar naam.
1: Niemand heet Carola.
2: Maar Carola gaat dus donderdag, gaat ze het doen. Maar Rob laat het nu afweten. Die zegt, ja, nee, ik heb iets anders die dag. We hebben het even gecheckt.
1: Ja.
2: Rob zegt, ja, ik heb nooit gezegd dat ik het met Carola ga doen. Ja, dus ik ga het een andere keer doen.
1: Dit is eentje van de, zeg maar, dat is ook een belofte van niks. Je gaat dat dan samen doen, toch?
2: Had ik wel een leukere stunt gevonden.
1: Ja, maar dat is toch, dit is gewoon slappig gehouden. Want dan gaat zij het doen op een gegeven moment. En dan denkt niemand er meer aan dat Jette dat ook nog moest
2: doen. Dat appt lekker weg. Dus dat heeft hij wel slim bekeken.
1: En ik zou het toch een grappig beeld vinden. Merk ik aan mezelf.
2: Ja, ik merk als ik dat zo probeer in te beelden dat ik het daar helemaal mee eens ben.
1: Gewoon Carola Schouten samen met Rob Jette die zo naar beneden komen zetten. Ja, dat is...
2: Ja, en Carola alleen, dat doet toch...
1: Nee, dat heeft niet hetzelfde bereik. Gaat mij niet.
2: Het is ook rond waar.
1: Ja, dus misschien bij deze. We hebben toch de landelijke radio tot onze beschikking nu. We kunnen, wie weet, zit hij ergens in een taxi waar 538 aan staat. We vinden het flauw, meneer Jette.
2: Ja, en het is nog geen donderdag, dus je hebt nog tijd om je te bedenken.
1: Wat is er nou zo belangrijk dat het zeg maar, dat het een afspraak met Carola Schouten...
2: Het is reces, dus het kan niet iets politiek zijn, denk ik dan.
1: Nee, kom. Dus bij deze, Rob... Wow. Maak jij de poster?
3: Dat is
1: het is de middagshow met Summer Homewrecker en eerst Martin.

0: 538, het is de middagshow. Je hoort de Sander en Homebreaker.
1: De avond van 538.
2: Bas en Dylan.
0: Zijn we, Bas en Dylan, normaal in de avond van 538. Maar nu even op de plek van Frank in de vakantie. We zitten hier 3 weken. En ja, we vinden het wel leuk om af en toe toch even terug te blikken op de dingen die we dan doen in de avond. En een memorabel momentje gebeurde een tijdje geleden. Toen we ineens van die mystery boxen opgestuurd kregen. Gewoon van die pakketten met gewoon zooi. Weet je wel, zooi van postbedrijven. Dingen die nooit bezorgd zijn. Gevonden objecten, dat soort shit.
3: Ja, en die kan je dan kopen. En ja, er kan zooi in zitten, maar er kan ook iets heel moois in zitten.
0: Ja, en we hadden absoluut een hoop zooi. Laten we dat ook gewoon vertellen. Want ja, nou, wat hadden we allemaal van die zakken voor een mobiele airco om
3: een hele
0: om
3: lelijke set pantoffels kreeg ik.
0: Afgrijzelen, maar echt een hoop zooi. Ik had op een gegeven moment een soort moederbordplaat van een MacBook Pro uit 2015. Dacht ik, ja, wat moet je ermee? Je hebt er gewoon helemaal niks aan. Maar, let op. Want er gebeurde ook dit. We hebben wat pakketten gehad van Mystery Box. Gewoon van die pakketten die nooit bezorgd zijn. En die kun je dan opkopen. Sophie.
4: Ja, hallo.
0: Bij deze heb jij alvast de Mystery Box gewonnen. De vraag is alleen, wat zit erin?
5: Je mag gaan kiezen. Welke wil je?
4: Ik ga voor
0: roze. Roze. Dat is het pakket van eBay.
5: Ga ik even erin snijden. Dan gaan we kijken wat er voor jou in zit.
0: Oh man. Wat heb je gewonnen?
5: Oh, het is een doos.
0: Nou.
3: Oh, dit is iets heel duurs, zeker. Ik zie al.
5: Nee, dit kan niet. Nee, dit ben je niet serieus.
0: Wat is er?
5: Het is een Louis Vuitton doos.
0: Niet.
3: Nee!
0: Helemaal niet.
5: Ja, het is een Louis Vuitton doos.
0: Wat?
5: Het is een soort. Het is een sneeuwglans van Louis Vuitton.
0: Nee, dat mag niet.
4: Zit hier niet meer de maling te nemen?
0: Sophie, gefeliciteerd. Ja, ik weet niet wat je ermee moet. Maar
4: ik ook nog
0: verbat
4: niet.
0: Ze denk ik helemaal niks. Ik want wat een oerlelijk ding.
3: Ja, het is geen moeitje.
0: Hij was absoluut lelijk. Hij was ook heel duur. Ik kan me herinneren, we hebben hem toen naar deze luisteraar opgestuurd. We wisten natuurlijk ook niet wat er in die doos zou zitten. En ja, dan brengen we dat zeg maar bij de afdeling post van 538. En die zeiden, ja, dit kunnen we niet versturen. Dus toen is er een coureur. We hebben een coureur moeten boeken. Die het naar de luisteraar heeft gebracht. Omdat het ding zo pokkenduur was.
3: Ja, het was echt honderden euro's.
0: Ja, echt gigantisch duur. Maar ja, blije luisteraar. Mocht je hem even willen zien, we delen hem ook nog even in de stories. We heten op Instagram 538 Avondshow. Shine bright like a diamond.

0: krijg gewoon van de hele 538 app op mijn kop. Ik heb net blijkbaar gezegd dat we een pakket hebben verstuurd met een coureur. Ik vind het wel leuk om te zien dat mensen goed luisteren. Maar het moest een courier zijn, inderdaad. En ik heb gewoon 3 dagen Tomorrowland achter de rug.
1: Hè? Dus, ja, we vergeven jou.
0: Nee, ja, zo is het. Dankjewel. Maar wel leuk dat mensen zo oplettend zijn. Dat, ja, vind ik echt.
1: Blijf dat volhouden, mensen.
0: Ja. Het is de middagshow met Coldplay zo.

0: Dag Bas en Willem, hè?
1: Dylan.
0: Ja, Willem. Willem.
1: Nee, niet Willem. De D van Dirk. De D van Dylan eigenlijk.
0: Dylan, ja, zie je wel. Ja.

0: en Bas en Dylan in de middagshow van Radio 538. En normaal zitten we in de avond en spelen we ons favoriete spelletje kip of ei. Dat is doodsimpel. Je krijgt namelijk twee opties. En de vraag is, welk van de twee bestond eerder? Dus duik eventjes je geschiedenis in. Bedenk je gewoon eens eventjes. Hoe zat dat nou allemaal ook alweer? Vandaag de vraag, wat was er eerder? Spotify of YouTube? Zegt u het maar. Denk even na, stuur het ons in. En heb je het goed, dan maak je kans op een waanzinnig 538 strandlaken. Kun je goed gebruiken deze zomer. Je kan het insturen via 538.nl/kipofei. Klik je op de dagvraag, kun je hem invullen. 538.nl/kipofei. Of je stuurt even een appje in de 538-app. Wat was er eerder, Spotify of YouTube?
1: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
2: 21, 22 en 23 augustus.
1: De Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Win bij 538 vanaf 3 augustus.
1: Exclusieve weekendtickets.
2: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
1: Check 538.nl.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
4: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
5: Hoe weet jij dat?
6: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
7: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: Honor the craving. Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: 538 Nieuws.
2: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. Er is een brandbom gegooid naar een kantoor van de FBI in New York, waar ook de omstreden immigratiedienst ICE zit. De straat stond vol met rook, maar voor zover bekend zijn er geen gewonden. Er is inmiddels iemand opgepakt. Het afsluiten van de Merwedebrug valt niet goed bij transportbedrijven. Ze willen nu kijken of ze de overheid aansprakelijk kunnen stellen. Vrachtwagens mogen nu niet over de verzwakte brug en dus moeten ze omrijden, en dat is een dure grap voor hen. De politie maakt zich zorgen over een meisje van 14 uit Den Haag. Die werd gisteren voor het laatst gezien in het centrum van de stad, maar daarna heeft niemand meer iets van haar vernomen. En de diarree-uitbraak in Amerika komt toch niet door de ijsbergsla van onder meer fastfoodketen Taco Bell, zegt de Amerikaanse voedselautoriteit. De slateler kondigde afgelopen week juist aan dat ze alle sla uit de schappen zouden halen vanwege het nieuws. Wat nou wel de boosdoener is, is nog niet bekend. Ik heb het weer nog voor je. Het klaart verder op vanavond. Morgen wordt het opnieuw droog en is er ook flink wat zon. Het is dan 20 tot 23 graden. En tot zover het 538 nieuws.
3: Ja, inderdaad. Dat kun je wel zeggen. Dan het verkeer. De drie grootste vertragingen. Eentje op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht-Noord bij Wessem. 31 minuten. En op de A2 tussen Maastricht-Noord en Eindhoven bij Nederweert. 27 minuten komt er een ongeval met een vrachtwagen. A58 in de richting van Tilburg bij de brug over het Wilhelminakanaal. 47 minuten. En de flitsers zijn er een hele hoop. Even kijken hoor. Het zijn er 15 op dit moment. Eentje op de A1 in de richting van Amersfoort bij 40.0. Eentje op de A7 tussen Amsterdam en Den Oever bij Berkhout 29.1. En op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij 107.9. A7 in de richting van Den Oever 64.5. En op de A10 tussen Diemen en de Zeeburger Tunnel bij Amsterdam 11.3. A16 in de richting van Dordrecht bij Zevenbergse Hoek 51.6. En op de A20 tussen Gouda en Rotterdam bij Capelle aan de IJssel 39.5. A22 Beverwijk Velsen 14.7. En op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle bij Hulshorst 61.8. A37 in de richting van Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht 31.9. En op de A50 in de richting van Zwolle bij 213.0. Eentje nog op de A58 in de richting van Goes 161.7. En op de A79 in de richting van Maastricht bij Valkenburg 8.4. A205, dat is de laatste bij Vijfhuizen bij 3.6. God, wat een lap tekst.
2: En allemaal in je eentje zonder Dylan.
3: Ja, normaal doet Dylan het, maar die gaat vanaf morgenochtend de Vierdaagse lopen. Dus die moet vandaag natuurlijk zijn dingen ophalen. Weet dat, zijn startbewijs.
2: Ja.
3: Hey, zometeen spelen we kip of ei. Je antwoord kun je insturen via 538.nl/kip of ei. Wat was er eerder? Spotify of YouTube? Doe het nu. Je hebt nog een paar minuten. Maak je kans op een 538 strandlaken.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
5: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
6: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta 1% gratis. Alle Alpro 2% gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
5: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
9: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
3: Zometeen het antwoord op de vraag: wat was er eerder, Spotify of YouTube? Kip of ei komt eraan. En je hoort ook Jonas Blue zometeen.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je

0: normaal elke avond in de avondshow. Maar we nemen het voor het gemak even mee naar de middag. Want ja, het is ons favoriete spelletje. Je krijgt twee opties. De vraag is welk van de twee bestond eerder met vandaag? Spotify of YouTube? Michael.
1: Hey, een hele goede middag.
0: Hi. Ben jij een beetje van het filmpjes kijken op YouTube? Ga je wel eens lekker zitten?
1: Ja, ik heb dat hele avond met een dode blik in mijn ogen ken ik het volhouden.
0: Oh, maar en welke categorie, waar kom je dan uit?
1: Ja, echt van alles. Van de een naar het ander, van de hak op de tak.
0: Maar dat is toch heerlijk. Kijk, ik kan ook echt, zeg maar, dan zit ik gewoon anderhalf uur te kijken naar hoe blikjes gemaakt worden.
1: Ik ben ook gewoon echt ervan genieten hoe imbeciel mensen gewoon kunnen zijn en doen.
0: ja, ook dat, inderdaad. Ja, vraag is dus, wat was er eerder, Spotify of YouTube? Je hebt je antwoord ingestuurd via 538.nl/kipofei. En we duiken eventjes de geschiedenis in. En laten we dan eens beginnen met Spotify. Dat is het platform dat werd ontwikkeld als legale streamingsdienst voor muziek. De dienst veranderde wereldwijd hoe mensen muziek ontdekken. We deden dat daarvoor allemaal met LimeWire en hoe heet al die meuk? Hoe heet dat? Napster? Napster of zo?
2: Nee, Morpheus had ik. Oh. Maar LimeWire was ook een goeie hoor. En heel vlug.
0: Zeker. De Spotify Rap die groeide ook nog uit tot een jaarlijkse online fenomeen. Dan YouTube begon als een platform om video's met elkaar te delen, maar groeide al snel uit tot het grootste videoplatform ter wereld. En de allereerste video op YouTube, Me at the Zoo heet die, die staat nog steeds online. En dat was van een gozer. Die dan in de dierentuin was.
2: Zo, ja, dat had ik even niet zien aankomen.
0: Zeg het eens, Michael. Wat was er eerder?
1: Ja, YouTube.
0: Dat is spannend. Oh. Dat doe jij hem even.
2: Ja. Ja, nou, dan ga ik eens even de balans opmaken.
0: Ja.
2: YouTube komt uit 2005.
0: Uh-huh.
2: Spotify. Uit 2006.
0: Ja.
2: Wow. Dus ja, je had gelijk.
0: Ja, YouTube had eerder.
2: Yeah, het was eerder en jij wist het. Michael.
0: Michael, gefeliciteerd, jongen.
1: Lekker man.
0: Dat heb je hartstikke goed geraden. Je krijgt van onze 538 strandlaken.
1: Ja, dat doe ik ervoor.
0: Sturen we naar je op.
1: Lekker man.
0: 538.nl/kipofei. Ga er even naartoe, want je kan even blijven oefenen. Je kan het spelletje online spelen.

0: Het is de middagshow Bas en Dylan. Zometeen hoor je Roxette na een korte intermezzo.
1: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig?
2: De vriend van Anouk uit De Bondgenoten hint op een relatiebreuk. Wat ruimt er op relatiebreuk? Jeuk.
1: Het antwoord is...

0: Lady Gaga, Bruno Mars en Die With A Smile. Het is de middagshow, Bas en Dylan. En nou ja, ik zeg de hele tijd Bas en Dylan, want dat is de naam van het programma.
1: Ja, maar ja.
0: Alleen, hij is er niet, Dylan. Nee. Dylan die is namelijk in Nijmegen. Hij heeft vandaag zijn startbewijs opgehaald voor de Nijmeegse Vierdaagse. Man had een grote waffel. Vorig jaar heeft hij gezegd, ik loop hem op mijn sloffen als het moet. Nou, dat gaat hij niet doen, maar hij gaat hem in ieder geval lopen. En ja, hij heeft dat bewijs, geloof ik. Dus we gaan hem zo meteen even bellen. Ik ben benieuwd hoe het is, ook na afgelopen weekend Tomorrowland. Dat zo, en je hebt het nieuws. Wat heb je?
1: Nou ja, ik heb tips om te zorgen dat die vervelende fruitvliegjes bij jou wegblijven.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
8: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: Ja? Echt serieus?
10: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Robo Rob robotstofzuigers. Bestel de beste

0: buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
2: Mooi van Ethos.
3: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
10: 538 met het weerbericht. Vanmiddag zijn er eerst nog vrij veel wolken gedurende de avond. Wat staat hier nou allemaal? Nou, het blijft droog in ieder geval en het wordt 23 graden.
11: Weer.
10: Ja, dat Tomorrowland, dat zit me toch dwars. Even kijken, de drie grootste vertragingen heb ik voor je. Eentje op de A2 in de richting van Eindhoven bij Nederweert, 30 minuten. Ongeval met de vrachtwagen is daar gebeurd. En op de A15 tussen Nijmegen en Gorkum bij de brug over het Merwedekanaal, 19 minuten. A58 tussen Eindhoven en Tilburg bij Oorschot, 1 uur en 3 minuten vertraging. Dat is over 7 kilometer. En de flitsers, eentje op de A1 in de richting van Eemnes bij Amersfoort, 40.0. Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Vianen bij 72.4. En op de A7 in de richting van Boswart bij Witmarsum 107.9. A10 in de richting van de Zeeburgertunnel 11.3. En op de A12 tussen de grens met Duitsland en Arnhem bij Duiven 136.7. A16 in de richting van Dordrecht bij Prinsenbeek 58.9. Op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle bij Hulshorst 61.8. En op de A44 tussen Wassenaar en Nieuw-Vennep bij 20.4. Eentje op de A50 in de richting van Zwolle bij Beemte-Broekland 213.6. Op de A67 in de richting van Eindhoven bij Eersel 5.9. En dan de allerlaatste op de A79. Dat is in de richting van Maastricht bij Valkenburg 8.4. En dan de hoofdpunten van het nieuws, die krijg je van Evaflo.
11: Ja, goedemiddag. Transportbedrijven willen de overheid aansprakelijk stellen voor het afsluiten van de Merwedebrug. Vrachtwagens moeten daardoor nu namelijk omrijden en dat kost ze in totaal 1,5 miljoen euro per dag. Ja, en vrachtwagens die toch over die brug gaan een boete geven, dat kan trouwens even niet, nog even niet. Dan moeten er namelijk eerst camera's worden opgehangen, zodat Rijkswaterstaat de boel in de gaten kan houden. En zo voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen nadat er iemand een brandbom gooide naar een kantoor van de FBI in New York, waar ook de omstreden immigratiedienst ICE zit. Er is inmiddels wel iemand opgepakt. Dan gaan we naar Gert Verhulst, want die is helemaal in de nopjes met hoe Klaasje Marten vervangt in K3 tijdens de zwangerschapsverlof.
12: Oh.
11: Het is echt waanzinnig op waanzinnig. Hij legt het uit bij RTL Boulevard, hoe leuk hij het vindt.
13: We zijn heel blij met de vervanging en het nummer De Zomer van Oja Lele doet het hier in Vlaanderen ongelooflijk goed. De musical Door een Roosje, waar Klaasje ook Marten vervangt, doet het ook ongelooflijk goed. Dus ja, het kan eigenlijk niet beter.
11: Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk om te horen. Maar nu werd natuurlijk onlangs bekend dat ook Hanne weer in verwachting is.
10: God, ja, het is goed raak, hoor.
11: Het is babyboom. Maar toen had Klaasje al gezegd, want toen vroegen journalisten ook wel van, joh Klaasje, zou je het dan zien zitten om ook Hanne te vervangen? En toen zei ze, nou liever niet. Want dan moet ik nog meer pasjes uit mijn hoofd kennen. Dus ik denk dat Gert met een soort charme-offensief bezig is.
10: Oh, ja.
11: Om Klaasje toch een beetje te paaien.
10: Dat hij lekker in de media gaat vertellen hoe goed ze is. En dan, dan moet ze wel.
11: Denkt. Ja. Jij bent wel een soort Studio 100 fan. Vind jij Klaasje?
10: De Studio 100 fan. Ja, ik vind de dingen die ze maken wel leuk. Ja.
11: Nou, dat is toch een soort maar Studio 100 fan dan?
10: Maar ik sta toch niet op K3. Ik heb afgelopen weekend hebben wij Kathleen Aert ontmoet van de originele K3. Want die was op Tomorrowland, waar we met 538 bij waren. En, ik zag...
11: Helemaal incognito?
10: Ja, nou ja, dat. En ik zag dit ergens bij een Vlaamse krant op Instagram voorbij komen. Dat ze met een soort dreadlocks of zwarte haren, weet ik veel. Ze hadden allemaal pruiken op, ja, om niet zo herkend te worden en zo. Maar we zeiden, ja, als zij hier rondloopt, dan willen we er wel even spreken. En dan ben je toch, toch onder de indruk.
11: Ja.
10: Dat is toch, zeg maar, zij heeft ook gewoon 815.000 kaarten verkocht voor die, die originals shows die ze in Ahoy en in het, het AFAS Dome hebben gedaan.
11: Niet
10: dat
11: normaal.
10: Is bizar. Ja. Dat is echt bizar. Daar staat gewoon een grootheid. Maar ja, het is ook gewoon een klein mevrouwtje. Er komt gewoon,
11: klein mevrouwtje.
10: Ja, maar er komt er gewoon een kleine vrouw binnen. En helemaal met een leuke pruik op en van die festivalkleren. En dat is dan zo'n grootheid. Ja, ik vind dat wel vet.
11: Ja.
10: Dat is toch cool?
11: Dat was eventjes onder de indruk.
10: Was ik.
11: Nou, en dat mag ook gewoon. Hey, dan even fruitvliegjes, want dat hele seizoen daarvan is natuurlijk weer in volle gang. En ik heb even wat tips om te zorgen dat ze niet bij jou landen.
10: Nou, dat mag.
11: Tip 1. Geef je kamerplanten zuinig water, want vochtige potgrond, dat is een lekkere broedplek voor ze. Dus dat moet je niet doen.
10: Mooie tip. Mooie
11: koop,
10: tip.
11: 2. Koop niet te veel fruit en groente in één keer en bewaar ze zo mogelijk in de koelkast. Of een open fruitmand. Een gesloten fruitmand zorgt ervoor dat ze eerder overrijp raken. En daar komen de vliegjes ook weer op af. En de laatste tip. Hou bananen, appels, peren en perziken gescheiden van het andere fruit. Want zij versnellen het rijproces van ander fruit. Nou, en ik heb net al gezegd, rijp fruit is fruitvliegjes, dus dat wil je niet.
10: Ja, en de fruitvliegjes, dat is nog tot daar aan toe. Maar er komen op een gegeven moment komen er al, hè, van die, ja, het is etenstijd, ik kan het hier niet over hebben natuurlijk. Van die, hoe heet dat, van die maden.
11: Ja, jeetje, hoe ver laat jij het gaan?
10: Nou, dat was toen het laatst even die hittegolf was. Was er zeven.
11: Ja, maar dan moet je het wel een dag laten staan. Wat ben je voor goorlap?
10: Nee, gewoon de afvalzak.
11: Ja, maar die doe je toch weg of dicht?
10: Ja, dat was ik even anderhalve week vergeten. Oh, dat was
11: een
10: hele dierentuin. Nou, smakelijk eten.

0: Bob en Mo, Jorden, nog even blijven.
1: 538. Bas en
0: Dylan. Ja, welkom. Het is de middagshow Bas en Dylan, maar zonder Dylan. Want die is in Nijmegen. Tenminste, dat mag ik hopen, want hij moest voor 5 uur zijn startbewijs ophalen voor de Nijmeegse Vierdaagse. Het zit zo. Hij heeft vorig jaar op de radio ergens laten vallen dat hij de Nijmeegse Vierdaagse allemaal wel wat overdreven vindt. Ik loop hem op mijn sloffen als het moet, is een inmiddels bekende quote van de man. Dil!
2: Ja!
0: Heb je je sloffen bij je?
2: Nou, het was wel heel mooi. Ik heb mijn sloffen niet bij me. Ik denk eerder, dan ben ik daar mooi vanaf.
0: Ja.
2: Maar toen kwam ik vanmiddag op de wedren aan, hè, waar je aanmeldt voor de Vierdaagse. En daar waren onze collega's van Omroep Gelderland. En die had een setje voor me geregeld.
0: Nee, dat meen je niet. Oh, wat leuk.
3: Ja, echt, wat lief.
2: Dus ja, uiteindelijk ben ik alsnog gezetteld.
0: Wat heerlijk. Is hij er, het startnummer?
2: Ja, ik heb een bandje ontvangen. Ik heb zelfs een vlaggetje. Dus je kan, als je in Nijmegen bent, gaan herkennen aan een vlaggetje waar, hoe toepasselijk, de nummer 1 op staat.
0: Ah, kijk eens.
2: Dat is hartstikke leuk. En ik ben in principe ready to go.
0: Wat heerlijk. Kijk, laten we niet onder stoelen of banken steken dat we afgelopen weekend met 538 op Tomorrowland waren. Ja. Daar hebben wij hard gewerkt, heel veel interviews gedaan, filmpjes opgenomen, radio gemaakt, maar toch ook een beetje gefeest. Hoe zit het? Denk je dat het allemaal een beetje gaat lukken?
2: Nou ja, de afgelopen nacht heb ik denk ik 2,5 uur geslapen.
0: Dat had ook nul kunnen zijn.
2: Precies. En nou zou je kunnen zeggen, dat is heel nadelig voor je lichaam. Mm-hmm. Maar ik heb mezelf toegezet de mindset te hebben om van je nadeel je voordeel te maken. Namelijk dat ik vanavond gewoon om 7 uur in bed kan gaan liggen.
0: Oh ja.
2: Meteen in slaap val en dat ik gewoon eigenlijk een goede nachtrust heb. Want om 2:15 morgenochtend gaat de wekker. Want ik moet om 4 uur starten.
3: Ja. Oh, wat ontzettend vroeg ook, hè?
0: Ja, het is van.
3: Ja, ik wil het er niet in wrijven, maar het is heel niet ideaal.
0: En dat vind ik ook nog wel interessant. Heb je er zin in?
2: Ja, gek genoeg wel. Ik vond de trainingen doen en zo saai. Want ben je echt uren in de leegte aan het staren terwijl je aan het wandelen bent.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik was dus vanmiddag al eventjes in het centrum van Nijmegen. Nou ja, het is gewoon een maandagmiddag. Helemaal afgeladen met mensen. Terrassen zaten vol. Overal eetkraampjes en barren. Het is echt één groot feest nu al. En dat wordt natuurlijk tijdens die Vierdaagse alleen nog maar meer. En al die dorpen en steden waar je doorheen komt hebben allemaal hun eigen manier van de Vierdaagse lopers een beetje hard onder de riem steken.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik heb eigenlijk heel veel zin erin.
0: We dachten, moeten we nog even moeten we nog wat advies inwinnen voor jou? Hè? Dit is het laatste moment waarop het kan. Morgen gaan we je uiteraard weer spreken. Heel benieuwd hoe de eerste dag je dan is vergaan. Maar dit is het laatste moment. Dus ja, we willen je nog wat meegeven. En dat doen we even in de vorm van een berichtje van Johan Flemmix. Luister mee.
4: Oh, hallo Dylan. Hier, Johan Flemmix. Ja, ik heb de Vierdaagse zelf 11 keer gelopen. En jij gaat nu voor de eerste keer lopen, nou, dit gaat je gegarandeerd lukken. Want je moet gewoon denken van, als het 40.000 mensen lukt, dan moet het mij zeker lukken. En die 50 kilometer, het stelt niet zoveel voor. Gewoon doorlopen, verstand op nul en wel heel veel drinken, dat je het lichaam ook nog even gezond houdt. Dus, maar vooral ook genieten.
0: Heel veel drinken, maar...
3: Ja, dus niet alcohol Dylan.
0: No,
3: even...
0: Niet dat drinken van afgelopen weekend, zeg maar.
2: Oh, nee. In Wolk had je dit boel achterwege laten.
0: Nee. Dat zou ik niet doen. Die staat vrijdag na de finish op je te wachten. Dat denk ik.
2: Ah, heel lekker. Heel lekker.
0: Deel, heel veel succes morgen. En we kunnen het allemaal volgen op je Insta, hè?
2: Ja, zeker. Dylan Boets, dat is het account waar je het kan volgen. Instagram en TikTok. Ik spreek jullie morgen natuurlijk rond deze tijd.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
9: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
10: Oh, weer een muis.
9: En samen spelen.
10: Kom maar. Ja.
9: Au. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
16: Even

0: zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
5: 538 Nieuws.
6: 6 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Transportbedrijven willen de overheid aansprakelijk stellen voor het afsluiten van de Merwedebrug. Vrachtwagens moeten daardoor nu omrijden en dat kost de bedrijven zo'n 1,5 miljoen euro per dag. Vrachtwagens die toch over de brug rijden kunnen trouwens nog geen boete krijgen. Dan moeten er eerst camera's worden opgehangen. Ja, en het belooft sowieso een zomer vol files te worden. Meer bruggen, viaducten en wegen zijn namelijk toe aan vervanging. Rijkswaterstaat legt bij de NOS uit waarom dat is.
7: Er zijn heel veel bruggen uit de jaren 60. Dus die zijn allemaal nu ongeveer aan de beurt om vervangen te gaan worden. Alle wegen zijn zwaarder belast. Er gaat veel meer verkeer overheen en veel zwaarder verkeer. Dus het is allemaal een beetje op aan het raken.
6: Ja, vooral in de regio Rotterdam moet er veel gebeuren. De vier mannen die iets te maken zouden hebben met een drugslab in een woning...

0: Wijk in Den Haag blijven langer vastzitten. Het lab werd vrijdag ontdekt en tientallen huizen werden toen ontruimd. En een Frans plan om vrouwen van 29 een brief te sturen dat hun biologische klok doortikt, valt slecht bij Nederlanders. 77% is tegen, blijkt uit een peiling van RTL Nieuws. De Franse overheid stuurt die brief omdat ze zich zorgen maken over het dalende geboortecijfer. Ik heb het weer nog voor je. Het klaart nog verder op vanavond. Morgen is het opnieuw droog en er is flink wat zon. Het is dan 20 tot 23 graden. En tot zover het 538 nieuws.
1: Dan het verkeer. Drie grootste vertragingen. Eentje op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Dat is bij Waardenburg 13 minuten. En op de A2 tussen Maastricht-Noord en Eindhoven bij Nederweert 32 minuten. A15 in de richting van Gorkum bij Arkel 18 minuten. En de Flitsers, eentje op de A1 tussen Amersfoort en Eemnes bij 40.0. A2 in de richting van Den Bosch bij Vianen, 72.4. En op de A6 tussen Jouweren en Emmeloord bij 283.0. A10 in de richting van de Zeeburger Tunnel bij Amsterdam, 11.3. En op de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle bij Beemte-Broekland, 213.1. A67 tussen de grens met België en Eindhoven bij Eersel, 5.9. En de laatste op de A79 in de richting van Maastricht bij Valkenburg, 8.4.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: omelet. En natuurlijk die knakworstjes. En roedels. En soep. Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar een winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en

0: neem die stap. Scapino.
1: 538.
2: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
1: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Bas en Dylan.
3: Ja, zijn we. Met zometeen Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. En

0: 538 hoorde Aerosmith.
1: Radio 538, live vanaf Tomorrowland.
0: 538 hoorde je afgelopen weekend live vanaf Tomorrowland. We hadden de studio neergezet op het terrein van het nummer 1 festival ter wereld. En dat was het ook absoluut. Gewoon heel even mijn eerste ervaring. Kijk, ik heb heel veel beelden gezien, maar ik was nu voor het eerst zelf daar in Boom, België. En ja, je hebt ongetwijfeld ook wel eens after movies. Gewoon van die optredens gezien. Maar het is gewoon... Het is onbeschrijfelijk veel groter nog dan dat je denkt op die beelden. Jij was er niet bij, Eef, want jij bent een zwangere mevrouw. Maar... Ik kan niet eens vertellen hoe vet dat ik het vond.
2: Ja, het is, maar ik denk zeker als je bijvoorbeeld van pretparken houdt, het is echt, want ik ben er wel eens eerder geweest, het is Efteling on steroids.
0: Ja, nou ja, dat. En dat allemaal tijdelijk. En het is zo groot. En een podium van, ik kan er gewoon niet bij met mijn hoofd. Nou, overal lopen die sterren en zo. Maar het leuke is, ja, we hebben natuurlijk ook veel dingen ondernomen. Zo heb jij geregeld dat we, mochten draaien op een boot. Dat was ook heel vet. Check je allemaal op de socials van 538. Krijg je echt even een inkijkje in alles wat er gebeurt op zo'n Tomorrowland. Maar ik ben van één ding echt helemaal ondersteboven. En dat is dat je dus echt kunt eten bij een sterrenzaak. En dat hebben we ook voor je uitgetest. Check je ook.
2: Ah, wat nobel.
0: Ja, dat doen we dan toch eventjes.
2: God, ze doen het allemaal maar weer, hoor.
0: Je bent daar aan het werk, dus dan zet je je even in voor Luisterend Nederland. Nee, maar het is waanzinnig. Je moet het zeker even gaan checken op de socials van Radio 538. Er zit daar een tent waar sterrenchefs aan het werk zijn. En dan zit je ondertussen te kijken naar de mainstage. Het is bizar. Alle hoogtepunten van Tomorrowland een weekend lang check je op Radio 538 op Instagram.

0: Jisoo, Zayn en Eyes Closed. Het is 538 en we gaan zo meteen even bellen met Sophie. En Sophie die heeft iets gewonnen wat werkelijk het hele land had willen winnen. Echt. Zeg maar, zij is echt de nummer 1. Het kan gewoon niet beter.
1: Nee. En ik denk dat vooral heel veel meneren er wel wrok over zullen voelen dat zij een vrouw is en dit wint.
0: Precies. Dat zometeen. En Eva, je hebt het nieuws. Wat
1: de Spaanse bondscoach er eigenlijk van vindt dat de spelers nu een tattoo van zijn hoofd willen laten zetten. Even bollen. Iedereen.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
4: En deze week ook extra goedkoop. Courgette, per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterroute.nl.
10: Omdat onze band onbreekbaar is.
11: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
14: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
15: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
16: laatste kans.
15: Nog één keer brullende motoren.
16: Ja,
15: dit mag je niet missen.
16: Oh.
15: Daar moet je bij zijn.
16: Naar binnen.
15: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
20: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
21: Meer voor minder. Simpel.
22: Ja?
23: Echt serieus?
22: Oh.
24: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
25: 18 plus speelbewust.
26: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
27: 538 met het weerbericht. Het is zo goed als droog. Het is vandaag uiteindelijk 23 graden geworden. En Gaat het nou nog, het gaat ook niet regenen vanavond?
20: Nee, en morgen wordt het eigenlijk nog zonniger en ook ongeveer 20 tot 23 graden. Dus een hartstikke mooie score.
27: Het 538 verkeer zijn twee vertragingen. Eentje op de A2 in de richting van Eindhoven bij Nederweert. 15 minuten, ongeluk met een vrachtwagen. En op de A29 tussen Rotterdam en Bergen-op-Zoom bij de Volkerakbrug 13 minuten. Flitsers vind je op de A1 in de richting van Eemnes bij Amersfoort 40.0. En op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij Witmarsum 107.9. A7 in de richting van Groningen bij Winschoten 245.3. En op de A10 in de richting van de Zeeburgertunnel bij Amsterdam 11.3. A20 Gouda-Rotterdam bij Capelle aan de IJssel 39.5. En op de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle bij Beemte-Broekland 213.1. A58 Vlissingen-Goes 161.7. En op de A67 opletten, dat is in de richting van Eindhoven bij Eersel. Daar staan ze bij, even kijken, 5.9. En de laatste op de A79 in de richting van Maastricht bij Valkenburg. Opletten bij hectometerpaal 8.4. Het is de middagshow, Bas en Dylan. En het nieuws krijg je van Eva Vloon.
20: Goedenavond. Er zijn toch twee mensen licht gewond geraakt toen er vanmiddag een brandbom werd gegooid naar een kantoor van de omstreden immigratiedienst ICE in New York. De dader zou een tegenstander zijn van ICE. Hij is inmiddels opgepakt. In Uitgeest is een dode man gevonden in een pand waar wiet verbouwd werd. De politie sluit een misdrijf niet uit en doet nu onderzoek in dat pand. Ja, en de vier mannen die iets te maken zouden hebben met een drugslab in een woonwijk in Den Haag blijven langer vastzitten. Het lab werd vrijdag ontdekt en tientallen huizen moesten toen ontruimd worden. Ja, en na de WK-winst hebben de meerdere Spanje-spelers aangegeven van, we willen eigenlijk wel een hoofd tatoeëren van onze bondscoach, Luis de la Fuente, op ons lichaam.
0: Okay.
20: Hij heeft nu inmiddels gereageerd op dat wilde plan en hij zegt, ja, ik heb ze geprobeerd van dat idee af te brengen, maar dat lukte niet. Maar hij ziet wel een grote meevaller voor het project. Ik ben gelukkig niet zo lelijk dat ze straks die tattoo de hele tijd hoeven te bedekken. Oh, nou, ja. Dat is toch mooi meegenomen.
0: Zou je het ongemakkelijk vinden als er iemand een tatoeage met jouw hoofd neemt?
20: Nee, dat zou ik eigenlijk wel een hele mooie eer vinden. Ja. En terechte eer ook.
0: Ja, ik heb wel eens gehoord van een collega via, dat er was iemand die gewoon voor de gein, hè, zijn hoofd op zijn been wilde laten zetten.
20: Van die DJ?
0: Ja, van die DJ. En toen heeft die DJ gezegd, dat gaan we niet doen. Dat moet je echt niet doen. En daar had hij een hele goede reden voor. Hij zegt, dan staat zo iemand altijd bij je in het krijt. En dat is
20: wel echt zo. Ja. Ja, maar
0: je hebt een soort band met iemand die je amper kent. En die persoon kan altijd naar je toe komen en zeggen, ja, ik heb een tattoo.
20: Ja, maar ook als jij dat niet hebt opgedragen, want ik snap dat dat zo is als jij zegt, jij moet nu een tattoo van mijn hoofd. Maar,
0: ja, maar ik zie het wel gebeuren. Zeg maar, zo iemand voelt dan toch een soort band die er niet is. En ja, die verwacht dat je allemaal gratis kaarten gaat regelen. Weet ik veel wat. Ja, nee, ik moet er niet aan denken. Maar goed.
20: En heeft hij het uiteindelijk toen gedaan?
0: Nee, heeft niet gedaan.
20: Oh,
0: nee, maar het is toch ook, ja, dat lijkt me verschrikkelijk.
20: Ik vind het wel nooit mooi worden, eerlijk gezegd.
0: Nee, ik vind te gedetailleerde afbeeldingen ook niet zo. Vind ik vaak niet zo mooi. Nee. Is de gezichten niet.
20: Nee, het is toch moeilijk om na te maken en dan wordt het zo net niet.
0: Ja.
20: Heb je ook wel eens dat je als je bij het ziekenhuis zit en dan word je door een arts bijgepraat over wat er met je aan de hand is, dat de helft niet blijft hangen?
0: Ja.
20: Want het is veel informatie om te verwerken. En zeker als het niet zo goed nieuws is, dan komt er ontzettend veel op je af. Maar er is nu een app bedacht die meeluistert met dat gesprek. En die dan achteraf een verslag daarvan maakt, zodat je het rustig even kunt teruglezen. Bij een ziekenhuis in Rotterdam gebruiken ze het inmiddels. Dus wie weet is het een succes en zou wel een mooie oplossing zijn.
0: Wat goed, je hebt ook van die kleine apparaatjes nu. Een maatje van me die had dat laatst ineens. Dat is gewoon zo'n klein dingetje, zo groot als een pinpas. En die kun je achter op je telefoon plakken. Of die kun je gewoon, zeg maar, die kan je overal mee naartoe nemen. En dat doet precies ditzelfde.
20: Maar mag dat zo? Is dat privacy helemaal de bedoeling?
0: Ja, maar met die app heb je datzelfde, toch? Ja,
20: maar dit is dan door het ziekenhuis goedgekeurd en die gebruikt het officieel. Okay. Dus dat is.
0: Nou, laat mij dan maar niet dit soort dingen aanhouden.
1: Bas en Dylan.
0: Eva, dankjewel. Zometeen hoor je Miles Smith en eerst Chesto en Eva Max.

0: 538 hoorde Eminem en Lose Yourself.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Het WK voetbal is voorbij. Spanje is natuurlijk de grote winnaar. Maar ook in Nederland hebben we een grote winnaar. Ik wil even een gigantisch applaus voor Sophie. Want die heeft het WK als beste van iedereen voorspeld op Scorito. Sophie!
2: Woehoe! Yeah!
0: Ah, Sophie.
3: Dankjewel.
0: Maar dat is echt een groot applaus waard.
3: Dankjewel. Ja, ik sta er zelf ook nog steeds van te kijken.
0: Ja, heel erg bizar. Maar ben je zo'n voetbalkenner?
3: Nee, zeker niet. Ik ben ook helemaal niet zo'n voetbalfan. Dus dat is ook nog het grappige eraan.
0: Sorry.
2: Oh, dit gaat mensen kwaad maken, Sophie.
0: De nummer 1.
3: Ik weet het. Het heeft mensen al kwaad gemaakt.
0: Ja, is het? Krijg je rare...

0: een paar haatreacties op gaat krijgen.
1: Ja, maar ja. Dit vind ik dus wel leuk. Want kijk, Dylan, daar maken we normaal de show mee. Die is er nu niet. Maar Dylan, die werd echt boos. Want ik weet helemaal niks over voetbal. Ik weet gewoon niks. Dus ik heb ChatGPT alles lekker laten berekenen. En mijn dingetjes laten invullen. En dat werkte tot op zekere hoogte gewoon echt wel heel erg goed. Heb jij het ook volledig met AI gedaan?
0: Heel erg, maar ja, en ergens heb ik ook zoiets van, het zal vast ook wel een beetje geluk zijn. Maar misschien, ik maak het mezelf maar gewoon wijs, dat het ook een goede prompt naar het halve werk is.
1: Ja, maar interessant, want Dylan werd echt boos. Hij zegt echt, ja, maar dat werkt helemaal niet. En, ja, het werkt wel. De nummer 1 heeft het met AI gedaan.
0: Ja, het is echt heel erg. Maar ik heb gewoon goed nagedacht van hoe ga ik dit verwoorden. En uiteindelijk is het goed uitgepakt.
2: Nee. Maar ik zit even te denken, want Bas heeft het dus ook met AI geprobeerd. Nou, die is in de verste verte niet eerste geworden. Heb je dan tips voor de volgende toernooien, wat je dan een beetje tegen de AI moet zeggen om het goed te laten uitkomen?
0: Ik zou vooral gewoon heel goed nadenken over wat je invult en wat hij allemaal mee moet nemen, want anders gaat hij zelf interpreteren en dan gaat het natuurlijk helemaal fout.
1: Ja, jij klinkt wel als een AI-kenner.
0: Ik ben ook een AI-consultant.
2: Oh! Kijk,
1: maar dan is dit toch de allerbeste reclame die je kan hebben.
0: Ja, mijn werk gaf het ook al aan. Dit gaan we wel gebruiken bij klanten.
1: Ja, dat snap ik wel, ja. Wat goed zeg. En wat levert het op?
0: Ja, volgens mij, ik heb het nu al van meerdere kanten gehoord, maar volgens mij is het alleen een trofee en de eer.
1: Mm. Oh.
2: Oh. Jij moet de volgende keer met geld gaan wedden.
1: Ja, dat
2: lijkt
1: me beter.
2: Mag ik jou die tip geven?
1: Ja, roulette en zo en bitcoins.
0: Ja, dat neem ik zeker mee. Ja.
1: Sophie, ook al is het alleen maar een trofee, ja, laat het er niet minder om zijn. Enorm gefeliciteerd. 6211 punten had je, wat dat dan ook mag betekenen. Maar gefeliciteerd namens 538.

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
3: Yes!
4: Wat ga jij morgen doen? Grillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per haier.
3: Yes!
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
11: It's play.
12: It's playtime.
13: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
13: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
17: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
18: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
19: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
20: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
21: Nu bij Coolblue. Korting op Robo Robo.
22: Bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
17: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
19: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje.

0: best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: 538 Nieuws.
8: 7 uur.
9: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Het OM en de politie waarschuwen voor swatten. Dat is een nieuw dreigmiddel dat daders gebruiken om bijvoorbeeld naaktfoto's af te dwingen. Geeft een slachtoffer die dan niet, dan doen ze een valse melding bij de politie. En daardoor vallen er vervolgens agenten of een compleet arrestatieteam bij hem binnen. In Uitgeest is een dode man gevonden in een pand waar wiet verbouwd werd. De politie sluit een misdrijf niet uit en doet nu onderzoek in het pand. Stichting Varkens in Nood heeft een rechtszaak aangespannen tegen de staat. Ze willen dat het verbod op het afknippen van varkensstaarten wordt gehandhaafd. Nu maakt zeker 90% van de boeren gebruik van een uitzondering op die regel, omdat de varkens elkaar anders in de staart bijten en dat kan leiden tot infecties. Maar Varkens in Nood zegt dat ze dat alleen doen als ze in slechte omstandigheden leven. Er zijn toch twee mensen licht gewond geraakt toen er vanmiddag een brandbom gegooid werd naar een kantoor van de omstreden immigratiedienst ICE in New York. De dader zou een tegenstander zijn van ICE. Hij is opgepakt. Ik heb het weer nog voor je. Het klaart vanavond nog verder op. Morgen opnieuw droog en er is ook flink wat zon dan. 20 tot 23 graden wordt het. En tot zover het 538 nieuws.
10: Eva, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws. Het is rustig. Geen vertragingen. Wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A1 Amersfoort Eemnes, hectometerpaal 40.0. A7 Den Oever-Bolsward 107.9. En verderop de A7 Duitse grens Groningen 245.3. A9 Haarlem-Alkmaar 67.7. En de A10, dat is de ring Amsterdam, dus diemen richting de Zeeburgertunnel 11.3. A20 Gouda-Rotterdam 39.5. En de A50 Apeldoorn-Zwolle 213.1. A67 Belgische grens Eindhoven 5.9. En de A79 de laatste. Op de rem tussen Heerlen en Maastricht bij 8.4.
11: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
12: It's playtime.
13: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
15: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets.

0: plezier. Heb je een verzoekje voor vanavond? Zo'n nummer waar je eventjes zin in hebt om deze maandagavond mee af te trappen? Geef het aan me door, rechtsbovenin, in de app van 538. Nog leuker trouwens, spreek het eventjes in wat je graag zou willen horen. Zoals Menno al heeft gedaan.
1: Hey Floris, ik zou graag het nummer van Gigi D'Agostino willen horen. L'amour toujours. Het is een mooie, liefdevolle zomerdag.

0: CNCO, Little Mix, Reggaeton Lento.
1: 538.
2: Floris Molenaar.
0: En John aan de telefoon.
3: Hallo.
0: Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Nou, ben je dronken of is het niet zo'n feest vandaag? Of nee, hoe zit je erbij?
3: Nee, het is vooral warm. Wel veel drinken, maar vooral veel water en cola.
0: Oké.
3: De alcohol die heb ik vroeger wel gedaan, maar dat doe ik nou dus niet meer.
0: Oh,
3: dus,
0: helemaal niet meer?
3: Nou, zo heel af en toe, maar... Ja, af en toe feestjes, maar niet heel vaak.
0: Oh, heel goed.
3: Op vakantie gewoon lekker water en cola. Daar kan ik goed op.
0: Heel goed. Nee, want waarom ik het vraag is misschien een beetje de gekke vraag. Maar waar ben jij momenteel?
3: Ik ben nou in Salau. Een weekje met mijn vrouw en mijn jongste zoon, Kaden. Okay. De oudste zoon, Kian, die past op het huis en de twee honden. Dus die zitten in Nederland nou. Dus,
0: Ja, John, dat is dan mijn fout. Want ik denk bij Salau denk ik aan Zonzuipen ziekenhuis. Weet je, dat is...
3: Ja, nee. het is water, cola en dagtrip naar Barcelona vandaag.
0: Heel goed.
3: En dagtripjes naar... want we zitten vlakbij het pretpark PortAventura... waar we elke dag naartoe mogen.
0: Oh.
3: Dus daar gaan wij ook regelmatig naartoe. Wij moesten daar elke dag gaan lunchen. Dat is heel vervelend.
0: Oh.
3: Dus dat is niet heel vervelend, hoor. Dat is wel lekker eten.
0: Dus,
3: ja,
0: oh, heerlijk. Heel goed. Ja. Hey, jij vermaakt je daar wel. Dat heb ik al in de gaten.
3: En, ja, nou, zeker.
0: Wat leuk dat ook 538 daar aan staat.
3: Ja, zeker. Die gaat altijd mee.
0: Ja, want mag ik wat voor je draaien dan? Om je vakantie een beetje kracht bij te zetten.
3: Ja, nou, ik hoor heel de weg al naar Barcelona komen van die Spaanse muziek. En ik denk van... Het zou toch wel leuk zijn om een keer Nederlandstalig te horen.
0: Oké. Okay.
3: En ik dacht aan Justin Te Wild met Cheerio.
0: Nou,
3: lekker vrolijk nummer.
0: Hollandse gaan we hem niet krijgen.
3: De Hollandse gaan we hem niet krijgen, nee.
0: Laat ze lekker kennis maken daar met Justin Te Wild, die Spanjaarden.
3: Dat ga ik zeker doen. Ik ga hem super hard zetten.
0: Hij gaat voor je draaien. Mooie dag nog daar en fijne vakantie nog.
3: Yes, dankjewel. Oké. Okay.

0: Kensington. En Living 4 bij 58.
1: Floris, Luca-liedjes.
0: Ja,
2: Floris, Luca-liedjes.
0: Dat is het. Twee nummers die heel erg op elkaar lijken. Misschien herken je het wel. Ja, en vanaf het moment dat je weet welke twee dat zijn, kun je nooit meer naar het ene nummer luisteren zonder dat je aan het andere nummer denkt. In Floris, Luca-liedjes op zoek naar zoveel mogelijk van die nummers die op elkaar lijken. En de 538-hit die je zo meteen hoort, lijkt dus ook op een ander nummer. En wel op Troye Sivan, One of Your Girls. Gaat om dit stuk. Goed luisteren. Ah, heb je enig idee welke het is? Je hoort het zo.
3: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
4: Huh?
3: Maak er een potje.

0: het een tikje anders doet.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders grijp je mis.
6: Ja?
7: Echt serieus?
8: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
12: Hoe weet jij dat?
13: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
14: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
15: craving! Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
18: Müller Milk, the moo you can't resist.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
20: De 538-hit die je zo meteen hoort lijkt heel erg op Troy Sivan en One of Your Girls. Welke dat is, hoor je over 6 minuten.
21: 538, Floris Molenaar.
20: En dit zijn de supersterren Jennifer Lopez en David Guetta. Save Me Tonight.

0: Waar lijkt dit stuk op? Ja, dat is de grote vraag.
1: Floris Lookalietjes.
2: Floris Lookalietjes.
0: Ja, heb je dat wel eens dat je een nummer hoort en dat je denkt, wacht eventjes, dit lijkt op een ander nummer. En vanaf het moment dat je weet welke twee dat zijn, kun je nooit meer naar het ene nummer luisteren zonder dat je aan het andere nummer denkt. Nou, ik heb dit sowieso vaak. Maar ik vind het ook leuk om dit te ontdekken in muziek. Met jouw hulp doen we elke donderdagmiddag om 5:38 op mijn TikTok Floris.Molenaar. Voegen we twee nummers toe aan de inmiddels lange lijst van Floris Lookalietjes. En het leuke is, het kunnen die van jou zijn. Mocht je er ook twee hebben waarvan je zegt, die lijken op elkaar, drop ze even in de comments onder een van de video's. Dus op mijn TikTok kan het zijn dat we binnenkort die van jou wereldkundig gaan maken. Dat zou toch leuk zijn? Dat we nog meer van die Lookalietjes eraan toe gaan voegen. Ook de 538-hit die je net hoorde, Damiano David en Nile Rodgers, Talk To Me is een Lookalietje. Gaat om dit stuk. Dat lijkt op Troye Sivan, One Of Your Girls. Moet je horen. Ja, dat is goed, hè? Vind je dit leuk? Check even mijn TikTok, Floris.Molenaar. Elke donderdagmiddag, 5:38, vind je daar twee nieuwe.

0: Usher en Yeah bij 538. Morgenochtend om 6 uur dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Met elke ochtend ook jouw kans op maximaal €538. Dat is toch lekker op de vroege ochtend. Begin de dag met een mooi bedrag. Ook morgenochtend weer in de ochtendshow. En vanmorgen, was ook Florentien moest eventjes inkomen nog op de maandagochtend.
1: Ja, het is logisch dat dat gebeurt natuurlijk. Waar ben ik? Ja.
2: Je bent in de studio. Het is maandagochtend.
3: Bergweg 70.
2: Attentie Kosmos. Florentien, kom er maar in.
3: Op aarde.
2: Waar ben ik? Dat heb ik nou nog nooit iemand bij het journaal. Pia Dijkstra, waar ben ik? We gaan naar het weer. Waar ben ik?
4: Wat een hoop lampjes hier.
2: We staan in de slaapkamer. Waar ben ik?
0: We hopen dat Florentien de morgenochtend ook weer is, zeg maar. Morgenochtend 6 uur, een nieuwe ochtendshow bij Radio 538.

0: Alesso, One Republic, In Your Eyes bij 538. Goedenavond, Floris hier. Ik zag een filmpje op TikTok, dat gaat helemaal viraal, over een Frans hotelresort. Daar doen ze deze zomer, nou, ze doen het helemaal anders. Heeft iets te maken met handdoeken. Hele verhaal hoor je zo.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
5: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
8: Ja, nee, ben op weg!
7: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
12: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
14: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
16: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
15: In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
16: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week

0: bij koning Felipe en premier Sanchez. Koning vond het bijzonder dat nu de vrouwen en de mannen wereldkampioen zijn. In een open bus gaat het elftal nu door Madrid richting het stadhuis. En daar staan naar schatting een miljoen mensen voor de huldiging. Moet de Israëlische premier Netanyahu worden opgepakt voor oorlogsmisdaden in Gaza als hij over 2 weken naar een VN-top in New York gaat? Nee, zegt president Trump. Dat gaat niet gebeuren. Hij reageert op de burgemeester van New York, die het wel wil. Hij vindt dat Netanyahu berecht moet worden in Den Haag. De Britse premier Andy Burnham is druk bezig met zijn nieuwe ministersploeg. Een van de namen die genoemd worden is die van John Healey. Hij zou op financiën komen. Hij zat ook in het kabinet van Keir Starmer. De twee lagen overhoop over het budget van Defensie. Daarom stapte Healey vorige maand op. In Eindhoven was vanmiddag een bermbrand die een aantal huizen en het spoor bedreigde. Maar de brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. Wel werden de huizen voor de zekerheid nat gespoten. En daarbij werd een waterkanon gebruikt, meldt Omroep-Brabant. De treinen konden gewoon doorrijden. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot lokaal 24 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Even kijken naar de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is rustig, geen vertragingen. Wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A1 Eemnes-Amersfoort, hectometerpaal 40.0. Verder op de A1 naar de Amsterdam 13.3. En de A7 Den Oever-Bolsward 107.9. Verder op de A7 Groningen-Duitsland 206.7. En de A10, dat is de Ring Amsterdam, de Nieuwe Meer richting de Koentunnel 26.3. Verder op de A10 Diemen richting de Zeeburgertunnel 11.3. En de A12 Gouda-Utrecht 51.8. A15 Maasvlakte Rotterdam 47,5 en verderop de A15 Rotterdam-Gorkum 64,9. A16 Breda-Dordrecht 51,3 en de A20 Gouda-Rotterdam 39,5. A28 Utrecht-Amersfoort 8,8 en de A50 Apeldoorn-Zwolle 213,1. A67 Belgische grens Eindhoven 5,9 en de A79 de laatste. Heerlen in de richting Maastricht op de rem bij 8,4.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.

0: Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
4: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
5: Zomer op je radio.
4: Floris Molenaar.
6: Ik zag een viraal filmpje over een hotelresort in Frankrijk waar ze helemaal klaar zijn met de acties van toeristen. Waar dit over gaat, hoor je over 7 minuten. Radio 5.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All bij 538. Ben jij een handdoekjeslegger? Als je op vakantie bent in een zonnig oord met een zwembad en dat je dan 's ochtends je handdoekje neerlegt bij het zwembad of zo'n stoeltje, zodat je maar een plek hebt de rest van de dag. Ja, ik vind dat altijd behoorlijk asociaal. Ik moet je zeggen, ik heb er ook, ik ben überhaupt niet echt zo'n zwembadligger. Ik ga niet zo vaak naar al dat soort warme plekken. Maar als er dan geen plek is en ik ben op zo'n plek, ja, dan ga ik gewoon ergens anders zitten. En ja, ik ga al helemaal niet voor dag en dauw opstaan om zo'n handdoekje neer te leggen. Nou, in verschillende hotelresorts in Zuid-Frankrijk zijn ze daar dus ook helemaal klaar mee. Ik zag een filmpje. Het gaat dus helemaal viraal op social media. Daar zie je medewerkers van zo'n resort met een grote kar zo rondom dat zwembad lopen, waar ze dan dus alle handdoeken opleggen die op de bedjes naast het zwembad zijn gelegd door mensen die dan dus zo'n plekje willen gaan reserveren. Dat is niet meer de bedoeling. Ze halen al die dingen weg. Ze willen het echt voor eeuwig, voor eens en voor altijd de kop indrukken. En het grappige is dus dat mensen dat nog steeds blijven doen. Dus ze blijven nog steeds die handdoekjes neerleggen. Terwijl ze weten, ja, het wordt weggehaald. Maar ze blijven toch volhouden, die medewerkers van het hotel. Laten we zo zeggen, ze gooien de handdoek nog niet in de ring.
1: Jouw hits hoor je op 538.
2: Flair, door het oog van de nacht.
1: Jouw hits, jouw 538.

0: vrijdagavond met Junior Jack, Stupid Disco, hoorde je bij 538. Krijg jij binnenkort net zo goed nieuws als Frans?
1: Jij gaat naar de Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
2: Yes, yes, yes. Top man. Hartstikke goed. Fantastisch.
0: Vanaf 3 augustus hier bij 538. Jouw kans op de laatste tickets voor de Formula One Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort.

0: Sia Unstoppable bij 538. Goedenavond, Floris hier. Ik zag een filmpje vandaag over een kerel uit Italië. Rocco, die heeft een wereldrecord overgehouden aan de coronaperiode. Oké, waar dit over gaat, hoor zo.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Even bollen, iedereen.

0: Comedeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
13: It's playtime.
14: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
15: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
14: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
20: Nu bij Coolblue. Korting op Roborob robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
21: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
22: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
23: Sta je in de file en spot je ruitschade?
24: Opgelost, Autotaalglas.
25: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
26: Ja? Echt serieus?
27: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
28: 18 plus speelbewust.
29: Ik zag een bijzonder wereldrecord van een gozer uit Italië. Doet jou misschien wel denken aan de coronaperiode. Waar dit over gaat, hoor je over 6 minuten.
30: 538, Floris Molenaar.
29: Ook Lola Young hoor je na Bibi Rexha en Faithless New Religion.

0: en Messi. Waar denk je aan bij een mondkapje?
1: 538.
0: Ja, ik weet niet hoe dat bij jou zit als ik een mondkapje zie of als ik denk aan een mondkapje. Ik ben direct terug bij 1,5 meter, Hugo de Jonge, Mark Rutte, persconferenties, lockdown. Gewoon direct terug weer bij de coronapandemie. Maar hoe kom ik erop? Ik zag een filmpje vandaag over een gozer uit Italië. Rocco Mercurio. Die heeft een grappige skill overgehouden aan de pandemie. Die heeft namelijk zoveel geoefend met het omdoen van een mondkapje, dat hij dacht, weet je wat, ik ga de mensen van het Guinness Book of Records hier eens even naar laten kijken. Gewoon eens kijken of ik misschien gewoon hier een wereldrecord uit kan slepen. Wat heeft hij nou gedaan? Met een blinddoek om proberen zo snel mogelijk 10 mondkapjes om te doen. Ja, hoe kom je erop, zou je zeggen? De meest bizarre wereldrecords bestaan natuurlijk. Hij had daar 9,86 seconden voor nodig. Op zich wel, ja, wel een sterk verhaal op een verjaardag dat je daar aankomt. Ja, je kan binnen 10 seconden 10 mondkapjes omdoen. Ja, daar kun je trots op zijn. Hij heeft ermee het wereldrecord te pakken en waarschijnlijk heeft hij ook geen corona.
2: Jouw hits hoor je op 538. Lost Frequencies. Live it all.
0: Jouw hits.

No Lie bij Radio 538. Waar je elke zaterdagmiddag vanaf 3 uur 's middags de 50 allergrootste hits van dit moment hoort. In de 538 op 50, momenteel op nummer 39. Somjeu.

0: bij Radio 538. Zometeen en de komende weken de 538-avondshow met Jordi en Lien. Goedenavond.
1: Ja, sorry. Ja, ja, Jordi. Ja, goedenavond.
2: Het was voor jou ook een lang weekendje.
0: Het was een lang weekend, ja, Tomorrowland. Ja, misschien als je aan het luisteren bent, dat je ook een beetje aan terugkijken bent op het afgelopen weekend, wat je allemaal gedaan hebt, wat er allemaal gebeurd is in je weekend. Misschien was het wel een heel rustig weekend voor je. Jordi, jij was ook op Tomorrowland, onder andere.
2: Zeker, en ik heb daar een heel gênant moment beleefd met niemand minder dan prinses Alexia.
0: Kom je daar zo even op terug, alsjeblieft?
2: Ja, ik vertel zo meteen het hele verhaal.
3: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
4: 21, 22 en 23 augustus.
3: De Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
4: Win bij 538 vanaf 3 augustus.
3: Exclusieve weekendtickets.
4: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
3: Check 538.nl.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
7: Vakantie!
8: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
11: Simpel klantenservice met Els.
12: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
11: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar 2,50 euro.
12: Zo, hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
13: 40 gigabyte voor maar 2,50 euro per maand. Meer voor minder.
14: Simpel.
10: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
15: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
16: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Lekkere van Albert Heijn.
15: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
18: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan...
15: Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
16: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk

0: Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: 538 Nieuws.
3: 9 uur.
4: Het OM heeft 2,5 jaar cel geëist tegen een politieagent die intussen is ontslagen. Hij zou een vrouw hebben verkracht toen hij naar een festival in Roermond was geweest en er nog een afterparty was bij haar thuis. Hij zegt dat zij ook seks wilde, maar de vrouw zegt dat ze is aangevallen toen ze al sliep. De Hongaarse schaaklegende Judit Polgár voelt er niks voor om president van haar land te worden. Ze was naar voren geschoven door de premier, omdat hij een president wil waar alle Hongaren trots op zijn. Maar via social media zegt Polgár niet de kracht te hebben voor de baan. De oude president van Hongarije vertrok eind vorige week. In Engeland is een man aangeklaagd voor de moord op politicus Anne Whitcomb. Ze werd eerder deze maand doodgevonden in haar huis. Ze was een prominent lid van Reform UK, de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Politie houdt er rekening mee dat de moord een gerichte aanval was op haar. Het verliezen van de WK-finale zal nog lang nadreunen, schrijft Lionel Messi op Instagram. Hij heeft het over een wond die tijd nodig heeft om te genezen. Messi is wel trots op het team dat twee keer achter elkaar de finale bereikte en Argentinië wist te verenigen. In de laatste regel feliciteert hij ook nog Spanje. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot lokaal 24 graden. En dat was het nieuws op 538.
5: Dankjewel, krijg je de situatie op de weg op dit moment geen vertragingen, wel flitsers. En die krijg je van Lien.
6: Ja, hou je vast, van er zijn er een hoop. Op de A1 richting Amsterdam bij Muiden, hectometerpaal 13,3. Op de A7 richting Bolsward bij Witmarsum, hectometerpaal 107,9. Op de A10 richting Zeeburgertunnel bij Amsterdam, hectometerpaal 11,3. Op de A16 richting Dordrecht bij Zevenbergse Hoek, hectometerpaal 51,4. Op de A20 richting Rotterdam bij Capelle aan de IJssel, hectometerpaal 39,5. Op de A22 bij Beverwijk bij Velsen-Zuid, hectometerpaal 9,4. Op de A37 bij Hogeveen, bij Nieuw-Dordrecht, hectometerpaal 32,2.
5: Haal wel even adem uit.
6: Ja, yes. Op de A50 richting Zwolle, bij Binktebroek, lang hectometerpaal 213,1. En de laatste, A79 bij Maastricht, bij Valkenburg, hectometerpaal 8,4.
5: Nou, en toen was het ineens alweer 12 uur.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
8: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
0: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
8: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
11: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Jordi en Lien.
5: En een heel gênant moment dat ik had met prinses Alexia dit weekend.

0: Olivia Dean, Man I Need, hoorde je op 58. 9 minuten over 9, maandagavond. Jordi en Lien hier op de plek van Bas, Dylan en Eva. Het komt omdat Bas, Dylan en Eva, die zijn te horen met de middagshow. Deze weken in de zomerprogrammering. Dan verschuiven we gewoon wat toeltjes, omdat wat andere collega's op vakantie gaan. Het leuke daarvan is wel dat Lien, mijn kerstverse nieuwe co-host, sidekick, collega hier bij 58 Lien. Wij gaan samen de komende 3 weken gezellig 's avonds hier radio maken.
1: Oh, wij gaan even wat vlieguren maken op de zender, niet normaal.
0: Nee, dus daar heb ik heel veel zin in. Maar ik wil gelijk wel eventjes een gênant verhaal met je delen. Afgelopen weekend was Tomorrowland. Dat is het grootste dancefestival ter wereld. Daar hebben we met 58 ook heel veel radio gemaakt. Dat was hartstikke leuk. En op een gegeven moment, collega's Bas en Dylan, die zie ik echt in het mediadorp waar we met onze radiostudio stonden in België. Zij komen dat dorp binnenrennen naar mij en ze zeggen: Jordi, je moet nu naar buiten. Je moet nu naar buiten. Dus okay. Ik kijk ernaar, wat is er aan de hand? Prinses Alexia, ze is hier. Ze staat er gewoon met een zonnebril op. Gewoon met een normale outfit aan. Je herkent haar. Prinses Alexia staat buiten.
1: Oh, wauw, oké, ja. Dus wat doe jij? Jij sprint naar buiten.
0: Zo ongeveer wel. Want ik sloeg daar eerlijk gezegd wel een beetje op aan. Ik dacht, dat is bijzonder. Dat zie je niet iedere dag natuurlijk, dat je een prinses tegenkomt. En ik loop op dat moment in dat dorp, bij die artiestenvillage waar zij dan zou staan, loop ik en ik zie ineens collega Julia ook zitten. Die zit op een bank. Dus ik loop heel enthousiast naar Julia toe en ik roep tegen Julia: Jul, je raadt het nooit. Oh mijn god, prinses Alexia is hier.
1: Ik ben nou zo benieuwd waar dit heen gaat.
0: En Julia die zegt tegen mij: Jor, sukkel. Ze staat achter je.
1: Oh nee.
0: Op een meter afstand. En dat was dus ook zo. Dus ik draai me om.
1: Oh nee.
0: En ik kijk er recht in de ogen aan.
1: Oh nee. En toen? Wat, moest ze lachen?
0: Ik kon het niet aan. Dus ik keek gelijk weer naar jullie. Ik durfde ook niet weg te lopen. Ik durfde niet te bewegen. Ik vond het zo gênant dat ik dat daar zo hard zei. En dat zij dat dan erg. Echt 100.000% gehoord heeft. Maar ja, ik kan wel zeggen dat ik het gezien heb.
1: Dus nou. Hé, hey Jordi, hoe is het eigenlijk met je fitheid vandaag?
0: Ik ben zo brak als een kanarie van het weekend.
1: Ja.
0: Maar ik ben er wel en we gaan fris en fruitig zo hoppakee richting 12 uur. Met die heerlijke avondshow. Jordi en Lien op 5.

0: Antoon, de enige hoorde je op 538. Jordi en Lien hier op de maandagavond. En geloof het of niet, maar Lien, die hier tegenover mij zit, hoe vrouwelijk en hoe netjes en hoe chic ze er ook uitziet. Ze wilde het zelf zo meteen gaan hebben over... Sorry als je het eten bent. Poepen.
1: Ja, heerlijk. Fantastisch.
0: Hoe dat zit en waar godsnaam ze het over wil hebben, je hoort het zo meteen. Eerst another Ultra, dit is Talk

0: Keen. En this is the last time op 538. Nogmaals, kleine disclaimer, ben je aan het eten? Nou ja, doe dan even je oren dicht. Want Lien, jij werkt maar net hier bij 538. En je voelt je zo vrij dat je het zometeen met heel luisterend Nederland wil gaan hebben over poepen.
1: Ik zit gewoon al lekker op mijn plek hier. Nee, en dat is gewoon een belangrijk onderwerp. Ik heb een vraag en daar wil ik graag een antwoord op. En dat zoek ik hier.
0: Dat zometeen.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000.

0: Nu op vakantiediscounter.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor het gebruik de bijsluiter.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Ja? Echt serieus?
12: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
15: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
16: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
17: Hoe weet jij dat?
18: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
15: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
19: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
20: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
21: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
22: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
21: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
23: 538 Jordi Warners
3: en Lien, die het zometeen wil gaan hebben over poepen.

0: Shakira, Burna Boy en Die Die.
1: Ergens anders dan thuis poepen. Kan jij dat? Ja, sorry, we moeten het hier even over hebben. Voordat ik naar de 538 studio reed, had ik nog even snel een kleine toiletbreak. Want ja, sorry voor de mannelijke 538-luisteraar als ik je misschien nu uit je droom heb gehaald. Maar wij vrouwen poepen ook. Maar toen ik op het toilet zat, toen bedacht ik me, waarom moet dit toch altijd nog even thuis? Ik was laatst bijvoorbeeld ook een paar dagen naar Spanje. En dan poep ik gewoon soms 4 dagen niet.
0: Vier dagen niet?
1: Ja, echt. Dan staat mijn hele buik bol en dan, nou ja, dan kan je me gewoon bijna rollen. Waarom is dat? Kan je lichaam een soort voelen dat je niet thuis bent? Ben ik hier alleen in? Heb jij dit ook? Ik heb zoveel vragen.
0: Ik kan overal poepen.
1: Echt?
0: Ja.
1: Nah,
0: ik zou het nu zelfs hier op deze stoel... Nee, dat is niet waar. Maar...
1: Doe maar niet.
0: Nee, als ik moet, dan moet ik. Echt waar. Het, ook wel eens bijvoorbeeld dat je... Nou, dat is al heel lang geleden. Maar dat ik dan uitging naar een club of zo. Of een dansplekje.
1: Nee,
0: dan...
1: doe je dat? Oh.
0: Ja, maar ja, het kan soms gebeuren toch? Dat je dan de hele avond drankjes aan het doen bent. En daar reageert je buik dan heftig op. Ja, dan, ik moet wel. Tankstations heb ik ook geen probleem mee.
1: Oh, echt? Nee, dat is echt mijn nachtmerrie.
0: Echt waar?
1: Nee, ja, dat moet... Nee, gadver. En thuis, maar, lekker, op je eigen wc'tje.
0: Ja, maar liefschat, ik neem aan dat jij toch wel eens langer dan 4 dagen ergens op vakantie bent.
1: Ja, maar dan duurt het dus soms zo lang. En dan, ja, dan sta ik helemaal strak, joh. Het is echt... En ik vraag me af, echt, voor de 538-luisteraar, vertel me alsjeblieft of ik hier alleen in ben of niet. Dat moet toch een ding zijn?
0: Oké, laat maar weten of je de 538 hebt. We zijn alle schaamte voorbij, zoals je het al hoort.
1: Ja hoor, geen probleem.
0: Je moet ook taboes doorbreken, hè, uiteindelijk. Dit poep is normaal, ieder mens poept.
1: Ja.
0: Maar ja, poep jij dan ook buiten de deur? Kun jij dat, of ben jij net zo specifiek geval als Lien? En kun jij dat echt alleen maar thuis? Pak die 538-app er even bij.
2: 538. Favorite. Marshmallow, another drink. Favorite.

0: Bakermat, Rani en Love Life hoorde je op 538. Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan.
1: Zeker.
0: Met de 538 avondshow. Het is wel mooi, we houden wat dat betreft het niveau van de 538 avondshow houden we wel in stand. Want we hebben het over poepen.
1: Heerlijk.
0: En dan denk je, heb jij dat dan opgegooid, Jordi, dat onderwerp? Maar nee.
1: Nee hoor.
0: Lien, die hier tegenover mij zit, die wil het over poepen hebben.
1: Ja, ik ben er heel erg enthousiast over, want ik had gewoon een vraag. Ik moest naar de wc voordat ik hierheen reed. En toen dacht ik, waarom moet ik toch altijd, of waarom kan ik eigenlijk alleen maar thuis poepen? Ik heb gewoon moeite met buiten de deur poepen. En ik wilde graag weten van de 538 luisteraar, hebben zij dit ook?
0: Dan gaan we eerst eventjes naar Jolien. Jolien, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, we hebben het ook eventjes met ons hebben over poepen.
2: Ja, dat is heerlijk hoor.
0: Jolien, heb je er net zoals Lien moeite mee of kan je het overal?
2: Nee, totaal niet.
1: Nee?
2: Nee.
0: Je kan het overal?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Maar ook gewoon, net als Jordi eigenlijk, gewoon tankstations, festivals, het maakt gewoon allemaal niet uit.
0: Ik
2: moet er wel even bij zeggen, ik heb ook 7 kinderen, dus ik ben wel wat gewend.
1: Dat kan ik wel goed. Die heb ik niet, Jolien.
0: 7 kinderen trouwens, Jolien.
2: 7, ja.
0: Oh, mijn hemel.
1: Wow.
0: Is dat ook gewoon je werk?
1: Niet stilgezeten, hè?
2: Nee, zo ging dat verhaal niet, maar in ieder geval...
0: Respect.
2: Ja. Daardoor, je gaat gewoon ook wel, als je moet je zeggen...
1: Nee. Ja, dan maakt het ook niet meer uit. Nee, dat snap
0: we kunnen elkaar de hand schudden wat betreft poepen, Jolien. Dus dank je wel voor de eerlijkheid. Een fijne avond. Marco, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Hallo.
0: Nou, dan gaan we hem ook gewoon aan jou stellen. Alsof we elkaar al jarenlang kennen. Poepen, Marco. Doe je dat overal of ben je er heel specifiek in?
3: Nou, dat lukt over het algemeen overal wel.
1: Ook al
3: internationaal chauffeur moet je wel, hè?
0: Oh, internationaal chauffeur, vrachtwagenchauffeur, daar heb je geen keuze. Ja.
1: Nee, had je daar in het begin dan wel moeite mee of is het gewoon altijd al relaxed geweest?
3: Het gaat wel met de jaren steeds makkelijker.
1: Ja, precies. Okay.
0: Nou, moet ik even in de 538 app kijken met berichten die zijn binnengekomen. Ik zie echt maar 2 mensen die hetzelfde hebben als jij, Lien.
1: Ja, ik ben dan toch een beetje gek misschien.
0: Nou ja, misschien wel. Marco, dankjewel voor je eerlijkheid. Hè?
3: Geen dank.
0: Fijne avond. Zullen we het over nu eventjes bij poepen zo houden en dan verder gaan we weer?
1: Okay. Laten we weer normaal doen.
0: 538 avondshow, Jordi en Lien hier met de With DMC.

0: Christmas en In the Shadows hoor je op 538. Waar we het net hadden over het poepverhaal van Lien. Zij kan eigenlijk alleen maar thuis poepen. Dus op het moment dat ze op vakantie is, dan wordt er gewoon een week niet gepoept.
1: Ja, echt zo. Dan word ik helemaal rond en gezond. En dat lukt gewoon niet.
0: Ik ben eigenlijk zo klaar met dit poepverhaal. Maar,
1: ja, jij begint er weer over.
0: Nou, dat komt omdat er nu ineens heel veel berichten binnenkomen van mensen die het met jou mee, ja, met jou eens zijn, die het ook niet kunnen. En Tessa die stuurt zelfs: hoi Lien, ik heb ook last van alleen thuis kunnen poepen. Maar het gaat tegenwoordig beter door. Let op. Mijn nieuwe poepmantra.
1: Poepmantra?
0: Het is een natuurlijk iets en iedereen moet en doet het, zegt zij daarover.
1: Ja, ik ga dat toch even googlen.
0: Dat poepmantra, ja. Nou ja,
1: poepmantra, dat ken ik niet.
0: Goed, andere dingen dan poep. We gaan het hebben in kip of ei over de vraag: wat was er eerder? En vanavond is de vraag: wat was er eerder? Patat of chips?
1: Oh.
0: Dus patat of chips? Denk jij het goede antwoord te weten? En ja, je mag ook friet sturen. Friet, patat of chips? Welke was er eerder? Stuur het in via de 538 en maak je kans op mooie prijzen.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
5: It's playtime.
6: Easy Toys. It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
9: Oh, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
12: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk.

0: Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: 538 Nieuws.
6: 10 uur.
7: Rijkswaterstaat gaat binnen 14 dagen beginnen met het controleren of er vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Nu kan het nog niet, omdat er eerst speciale camera's moeten komen die kentekens kunnen herkennen. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens over de verzakte brug. Maar omdat controle ontbreekt, rijden ze er toch. De Amerikaanse regering wil de telefoongegevens van journalisten hebben die een stuk schreven over de veiligheid van een nieuwe Air Force One die president Trump cadeau kreeg van Qatar. Het doel is om de bronnen van de New York Times te achterhalen. Een rechter laat donderdag weten of het mag. In Amerika gaat een van de grootste overnames in Hollywood voorlopig niet door. Het gaat om Paramount, dat Warner Bros. Wil inlijven. Maar er zijn bezwaren. Paramount wordt dan zo machtig dat het de prijzen voor een bioscoopkaartje kan verhogen en mensen kan ontslaan. Staten als Californië zijn daar fel op tegen. Prins Harry denkt niet dat hij de bekendste Harry van Engeland is. Hij denkt dat andere Harry's beter scoren, zoals zanger Harry Styles en voetballer Harry Kane. Prins zei tegen presentator James Corden dat hij waarschijnlijk op de derde plaats komt, samen met tovenaarsleerling Harry Potter. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot lokaal 24 graden. En dat was het nieuws op 538.
8: Dankjewel, krijg je de situatie op de weg. Op dit moment geen vertragingen, maar wel flitsers. En die krijg je van Lien.
9: Het zijn er 7 in totaal. Op de A1 richting Amsterdam bij Muiden, hectometerpaal 13,3. Op de A7 richting Bolsward bij Witmarsum, hectometerpaal 107,9. Op de A10 richting Zeeburgertunnel bij Amsterdam, hectometerpaal 11,3. Op de A37 richting Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht, hectometerpaal 32,2. Op de A44 richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar, hectometerpaal 20,3. Op de A50 richting Zwolle bij Beemte-Broekland, hectometerpaal 213,1. En de laatste op de A79 bij Maastricht-Valkenburg, hectometerpaal 8,4.
10: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.

0: tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa.
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
5: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Jordi en Lien.
6: En in Kip of Ei de vraag, wat was er eerder, patat of...

0: ook al via de 538 heb gestuurd door Jonas. Die zegt altijd, Jordi, wat doe je nou? Je start de friet-patat-discussie. Nou, dat is wat mij betreft geen discussie.
1: Oh, jawel.
0: Het boeit me allemaal niet meer, joh.
1: Nee?
0: Noem het lekker friet, noem het lekker patat. Interesseert mij het.
1: Nee, het is voor mij wel friet.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja, zo'n type ben jij wel. Ja. Jordi en Lien hier op de maandagavond. Op de plek van Bas en Dylan. We hebben het gezellig, zoals je hoort. En Manuela, goedenavond.
2: Hallo Jordi, hallo Lian.
1: Hallo.
0: Hey Manuela, klopt het nou dat jij op dit moment lekker chipjes aan het eten bent?
2: Ja, zeker.
0: En wat voor smaak?
2: Dit is gewoon natuurlijk.
0: Natuurlijk, gewoon natuurlijk. Oh, lekker, heerlijk. Manuela, dan gaan we zo meteen aan jou de vraag stellen wat er eerder was. Namelijk patat, friet of chips. Maar laten we heel even beginnen met een klein geschiedenislesje. Friet, wat we nu kennen van de discussie met of zonder schil. De vroegste vermelding komt uit Frankrijk. Toen nog gefrituurde aardappelstukjes. Parijse straatverkopers maakten friet later populair rond de Pont Neuf. Die friet is naar België overgewaaid. En daar zijn de frietkrokotten nu zelfs cultureel erfgoed.
1: En dan chips. De snack met een ingebouwde geluidsinstallatie. De oudste bekende chipsrecepten verschenen in een Engels kookboek. Fabrieksproductie en betere verpakkingen maakten chips later bereikbaar voor een groot publiek.
0: Wat zeg jij nou? De snack met een ingebouwde geluidsinstallatie?
1: Nou, toen Manuela de telefoon opnam, toen hoorden we dat luid en duidelijk.
0: Ja, oh ja, oké. Dat is waar, dat is waar. Dan is de vraag natuurlijk inderdaad, zoals Lien al zei, wat was er eerder? Nou, laten we de balans maken. Friet komt uit 1775. En chips uit 1817. En dat betekent dus, friet was eerder. En, nou ja, zeg.
1: Jordi,
0: vergeet
1: ben jij
0: helemaal
1: nou
0: te vragen aan Manuela.
1: Laten we het erop houden, Manuela. Jordi was afgelopen weekend op Tomorrowland. En hij is gewoon nog niet helemaal fit. Het is oké, okay. Jordi.
0: Nee, goed. Maar Manuela, jij had het wel goed, hè?
2: Patat.
0: Ja, precies. Ja, je kan nu eigenlijk alles. Je kan me alles blijven maken nu. Manuela, gefeliciteerd!
2: Yes, yes, yes,
1: yes, yes. Oh, mijn god.
0: Oh, super. Manuela, wens ik jou een hele fijne avond en geniet nog van de chippies.
2: Ja,
1: fijne avond.

0: One Republic, Runaway op 538.
1: Ik heb dus iets voor jou, Jordi, meegenomen vanavond. En ik hoop dat je dat kan waarderen, maar ik heb echt geen idee. En wat het is, hoor je zo.
0: Sorry, wil je dat niet zo...
1: Nee, je hebt echt geen idee, ik weet het.
0: Ik kan niet tegen verrassingen.
1: Ja, toch jammer.
0: Ja, maar ik...
1: Je hoort het zo, hè? De reclame.
2: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
8: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech.
12: ANWB en gaan.
13: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
19: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
20: Meer voor minder. Simpel.
21: 538 Jordi Warners.
0: Nou, Lina heeft dus een verrassing voor me en ik heb geen idee wat. Maar je hoort het zo, eerst de Bauza.

0: Teddy Swim, Stone to Line, Gone, Gone, Gone, hoorde je op 538.
1: Zoals de 538-luisteraar wellicht al eerder op de avond heeft kunnen horen, is Jordi niet helemaal topfit vanavond. Hij heeft Tomorrowland met 538 in de beentjes en is op zijn zachtst gezegd een beetje brak.
0: Lean, moet het nou weer?
1: Ja, absoluut. Ik had dit vermoeden vanmiddag al, toen ik jouw appjes las in de groepsapp. En okay. Ja, ik ben natuurlijk de moeilijkste niet. Dus ik ben even naar de winkel gereisd om jou een zetje of shotje in de goede richting te geven. Durf je het aan?
0: Als jij shotje zegt, heb jij een shot, maar ik ga niet aan de alcohol hoor, want ik ben echt helemaal klaar.
1: Nee, het is juist. Als je dit neemt, Jordi, dan ben je of direct van je kater af, of je valt ter plekke dood neer.
0: En het is legaal.
1: En het is legaal.
0: Het is legaal.
1: Ja, het is het een of het ander. Maar ik durfde de gok te maken.
0: Heb jij een gember shotje mee of zoiets?
1: Ik heb voor jou een extra hot immunity gember shotje meegenomen.
0: Wil jij alsjeblieft die grijns van je schoenen halen? Want
1: Dit is
0: helemaal niet om mij een hart onder de riem te steken.
1: Absoluut wel.
0: Dit is gewoon puur leedvermaak.
1: Nee.
0: Kom maar hier
1: nee.
0: met het ding. Laat me niet kennen hoor. Hou
1: er niet bij. Hij is extra sterk, extra hot, extra gemberdy.
0: Vitamine C, D.
1: Alles.
0: Oh, je had hem ook wel even koud mogen leggen.
1: Nou, hij was koud, maar hij heeft ook wel een tijdje al in de broekzak gezeten.
0: Nou, lekker. Dan gaan we dan. En waar is het goed voor precies?
1: Alles, voor je kater.
0: Moet niet in één keer.
1: Nee, ja, shotje is in één keer. Ik neem aan dat je hebt geoefend afgelopen weekend hoe je shotje neemt.
0: Ja, wel meer dan één keer.
1: Ja, daarom. Dus okay, niet alsof je
0: het niet neemt. Ja, joh, hier ga ik geen last van hebben.
1: Kan jij echt? Ben je gewoon, hou je hiervan?
0: Ben je een stoere man. Ik ga dit, dit gembershotje zo in één keer achterover gooien. Zonder blik of blozen. Komt-ie.
1: Eerst dat maar. Oh, hij wordt helemaal rood.
0: Zo.
1: Is die extra hot, extra spice?
0: Ja, dit is niet legaal, toch?
1: Ja, dit is gewoon uit de supermarkt.
0: Jeetje. Nou, ik denk, jezus.
1: Het water staat hier hoog.
0: Ik kijk net zo uit de ogen als, denk ik, 90% van de Tomorrowland-bezoekers. Jeetje.
1: Nou, ik ben blij dat je het lekker vindt.
0: Goh, ik heb ineens spontaan nergens meer last van.
1: Nou, dat zei ik toch? Zo van je kater af.
0: Hé, als jij met dit soort cadeautjes blijft komen, dan
1: vind je me nog leuk als sidekick?
0: Nou, dan wordt ons programma niet iets wat heel lang gaat duren, ben je bang. Bedankt weer.
1: Graag gedaan.
0: 538, de avondshow Jordi en Linie. Met zometeen nog gelukkig is Steve, All I Know. En eerst Kensington. Hier is Done With It. Nou, ik ben er zeker klaar mee, ja.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It hoorde je op 538. Martin Garrix is echt op dreef op dit moment. Hij heeft natuurlijk ook al een track met Madonna uitgebracht. De verwachting is dat hij een bizar album nog ergens dit jaar gaat droppen met nog meer grotere samenwerkingen erop.
1: Oh, is dat al? Dat is niet officieel, toch?
0: Nee. Nee, nee, ik heb het in de wandelgangen gehoord.
1: Inside information.
0: Ja, ja, ja, niet van een team of zo, maar gewoon in de wandelgangen wordt daar al heel lang over geluld.
1: Oké.
0: Okay. Ben heel benieuwd. Maar er gebeurde nog iets anders vets afgelopen weekend. Op Tomorrowland, op de Mainstage, sloot hij de vrijdag af. En wie stond daar ineens? The Edge van U2.
1: Nee, echt?
0: Ja.
1: Dat heb ik gemist.
0: Die heeft bij hem op het podium samen met hem een track gedaan. Heeft hij gitaar gespeeld.
1: Wat vet.
0: De koordstroom is dat toch? Sta je daar voor Martin Garrix. En dan staat er één keer die Edge van...
1: Oh, dat vind ik mega.
0: Ja, heel cool. 5:08 en je hoorde dus net Martin Garrix samen met Edge hier Repeat. Maar het gaat om, nou ja, het gaat om pieken en dan soms weer eventjes rustig worden op de avond. En dat doen we nu met Shanna Spyro.

0: Erik Iglesias en Super Mella Radio. Zometeen de quiz over vandaag. Jij maakt de kans op 100 euro. Zoveel mogelijk vragen goed beantwoorden. Over het nieuws van vandaag. Maar ja, je hoeft daar eigenlijk helemaal niet het nieuws voor gevolgd te hebben. Het is gewoon een algemene kennisquiz eigenlijk. Maar wil je meedoen, dan moet je eerst even een goede antwoord geven op de kwalificatievraag. Lien.
1: En de kwalificatievraag is: Spanje werd gisteravond wereldkampioen voetbal. Maar wat is de hoofdstad van Spanje?
0: Nou, het niveau van de vragen ligt hartstikke hoog, zoals je hoort. Wat is de hoofdstad van Spanje? Geef het goede antwoord op die kwalificatievraag. Nu via de 538-app maak je zo meteen kans op 100 euro.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
3: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
2: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
8: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis. Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
13: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
14: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
15: Oh, weer een muis.
14: En samen spelen.
15: Kom maar. Ja.
14: Au. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak.
13: Okay. Guess en alle jurken.
14: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
15: Oh, weer een muis.
14: En samen spelen.
15: Kom maar. Ja.

0: meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Ja?
3: Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Odido. 538 nieuws.
10: 11 uur.
11: Vrachtwagens mogen sinds zaterdag niet meer over de Merwedebrug rijden, maar tot nu toe heeft dat verbod weinig gevolgen voor ze. Rijkswaterstaat verwacht op zijn vroegst over een paar dagen boetes te kunnen uitdelen, maar het kan ook nog 2 weken duren. Het wachten is op camera's die kentekens kunnen herkennen. In het centrum van Hilversum staat een Turkse supermarkt in brand. Huizen eromheen zijn ontruimd. Het vuur begon in het dak, maar al snel sloegen de vlammen uit het pand. De brandweer heeft delen van de supermarkt gesloopt om ervoor te zorgen dat het vuur niet groter wordt. Er is niemand gewond. De Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de Europese recordboete die ze hebben gekregen van ruim 500 miljoen euro. Volgens Brussel doet AliExpress te weinig om de verkoop van onveilige en nagemaakte spullen tegen te gaan. De Chinezen zeggen dat ze juist erg hun best doen en vinden zo'n hoge boete oneerlijk. En het botert niet tussen de voorzitter van de UEFA en FIFA-baas Infantino. Dat bleek gisteren tijdens de finale van het WK, waar de UEFA-man schitterde door afwezigheid. Het was een statement tegen allerlei dingen waarover geruzied wordt. De druppel was de rode kaart van een Amerikaan die weer teruggedraaid werd. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En dit was het nieuws op 538.
12: Dankjewel, krijg de situatie op de weg. Op dit moment geen vertragingen, maar wel flitsers. Ik ga even achterover hangen. Die krijgen namelijk van Lien.
3: Ja, je hebt het lekker makkelijk vanavond. Maar de flitsers, 9 meldingen nog steeds. Op de A1 richting Amsterdam bij Muiden, hectometerpaal 13,3. Op de A7 richting Bolsward bij Witmarsum, hectometerpaal 107,9. Op de A10 richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam, hectometerpaal 11,3. Op de A15 richting Maasvlakte bij Rotterdam, hectometerpaal 53,8. Op de A28 richting Amersfoort bij Hierden, hectometerpaal 54,9. Op de A31 richting Leeuwarden bij Wijnaldum, hectometerpaal 21,6. Op de A37 richting Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht, hectometerpaal 32,2. Op de A50 richting Zwolle bij Beemte-Broekland, hectometerpaal 213,1. En de laatste A79 richting Maastricht bij Valkenburg, hectometerpaal 8,4.
12: Ah, je bent klaar.
13: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
17: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
20: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
12: En Lien is er natuurlijk ook gewoon bij.
3: Hallo.
12: De quiz over vandaag zometeen kans op 100 euro. Davina Michel hoor je naar Jennifer Lopez en David Guetta.

0: Davina Michel en Still Champagne hoorde je op 538. En jouw kans op 100 euro.
1: Bas en Dylan presenteren
2: de quiz over vandaag.
0: Ja, en in dit geval Jordi en Lien op de plek van Bas en Dylan. En in de quiz over vandaag is het de bedoeling dat je binnen 90 seconden de tijd zoveel mogelijk vragen goed beantwoordt. Lukt dat? Dan ga je er sowieso vandoor met prijzen. En blijf je tot en met donderdag bovenaan het weekklassement staan, dan ga je er op donderdag vandoor met 100 euro. Dat is wat je kan winnen.
3: Nou, is toch lekker.
0: Lien, dit is ook jouw eerste keer dat jij de quiz over vandaag gaat spelen.
3: Ja,
0: wij stellen zometeen de vragen aan Cheryl om en om. En dan is mijn eerste vraag aan Cheryl eigenlijk. Cheryl, hoe is het?
4: Ja, goed.
3: Nou, hallo, hallo.
0: Wat fijn om te horen. Cheryl, de kwalificatievraag die ging als volgt. Wat is de hoofdstad van Spanje?
4: Ja.
0: Nou?
4: Dat is Madrid.
3: Goed.
0: Die heb je al goed. Die telt nog niet mee, maar dat betekent wel dat je mee mag doen.
4: Ah, dat is jammer.
0: Je mag geen paspoort hebben. Heb jij iets anders wat je als paspoort wil gebruiken?
4: Als paspoort?
0: Ja, dus je mag geen pas. Wat zei je, sorry?
4: Ananas.
0: Top, oké.
3: Okay. Oh, goed.
0: Nou, dan hebben we tot nu toe alle administratie hebben doorgenomen. Dan is het eigenlijk nu gewoon tijd dat we de quiz gaan spelen. Ben je er helemaal klaar voor, Cheryl?
4: Ik ben er klaar voor.
0: Dan gaan we met deze beginnen. Spanje won de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De spelers hadden verlenging nodig, maar hoe lang duurt een normale voetbalwedstrijd?
4: 90 minuten.
3: Het Verenigd Koninkrijk krijgt met Andy Burnham alweer een nieuwe premier. Aan welke kant van de weg rijden de Britten?
4: Links.
0: Vrachtwagens rijden ondanks een verbod toch over de onveilige Merwedebrug. Welke kleur betekent bij een verkeerslicht ook alweer echt stoppen?
4: Rood.
3: Het is vandaag 50 jaar geleden dat de Viking-missie op Mars landde. Welke chocoladereep heeft dezelfde naam als die planeet?
4: Mars.
0: Schaaklegende Judit Polgár wordt voorgedragen als president van Hongarije. Hoeveel vakjes heeft een normaal schaakbord?
4: Oh jeetje. 50.
3: In India gebruikt de politie traangas bij een zogenoemd kakkerlakkenprotest. Hoeveel poten heeft een kakkerlak voor wie er thuis eentje wil natellen?
4: 6.
0: Zo, goeie. Ja. NEC speelt in de Champions League tegen Olympiakos en moet eerst naar Athene. In welk land ligt Athene?
4: Griekenland.
3: Jonas Vingegaard is na een val uit de Tour de France. Welke kleur heeft de trui van de leider van de Tour?
4: Geel.
0: Kimi Antonelli won de Grand Prix van België. Welke stad is de hoofdstad van België?
4: Brussel.
3: Vanavond begint een nieuw seizoen van B&B Vol Liefde. Waar staan de letters B&B voor?
4: Bed and Breakfast.
0: De Meilandjes raken hun Italiaanse vakantievilla nog altijd niet kwijt. Hoe heet de vader van de familie Meiland?
4: Ananas.
0: Ja, dan is het nu de vraag. Hoeveel heb jij er goed? En volgens mij, en dan kijk ik even de administratie na tegenover mij, waren dat er 8, toch? Ja, volgens mij wel. 11, 10. Ik kan nog
3: even kijken hoor.
0: Nee, het zijn er 9 goed. Je had er 9 goed, hartstikke lekker.
3: Ja, hoor. Ja, dat ging ook echt goed. Je ging zo snel.
4: Ja. Ja, ik had de focus erin en het ging wel lekker.
0: Ja, nou, Cheryl, 9 vragen goed. Je gaat er sowieso vandoor met prijzen. En dan is het eventjes spannend afwachten tot en met donderdag of je bovenaan het weekklassement blijft staan. Want dan ga je er ook nog eens vandoor met 100 euro.
4: Nou, dat zou helemaal fantastisch zijn. Ik hou het in de gaten.
0: Precies. Ja, Cheryl, fijne avond.
3: Goed gedaan.
4: Ja, fijne avond.

0: Bruno Mars en On My Soul hoorde je op 58. Jordi en Lien hier, op de plek van Bas en Dylan. Bas, die hoor je met de middagshow samen met Eva. Maar Dylan, die is er even een beetje niet. Dat heeft niet te maken met vakantie. Sterker nog, hij moet nog harder aan het werk dan normaal. Morgen vroeg, rond een uurtje of vier, dan wordt hij wakker. En dan begint hij aan de Nijmeegse Vierdaagse. Hij gaat iedere dag 50 kilometer lopen.
1: Had hij daar niet een sterke mening over?
0: Ja, hij heeft ooit geroepen dat hij wel op zijn sloffen zou lopen, omdat de Nijmeegse Vierdaagse zichzelf wel heel erg serieus neemt.
1: Dus hij loopt op zijn sloffen nu?
0: Nee, nou oké, de sloffen heeft hij dus uiteindelijk niet gedaan. Ik hoop dat hij ze haalt. Maar ja, vanmiddag heeft hij eventjes met Bas gebeld. En we gaan daar zo meteen even op terugblikken.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis.

0: ASM-Bank. Nu al zin in morgen.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
3: It's funny because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis.

0: aan zaterdag?
1: Oh, ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
7: vakantie!
6: ANWB en gaan!
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
9: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: 538 Jordi en Lien.
12: Met zometeen Jamaican, Hugo hoor je na Somme Jeu en Morning.

0: Jamaican, hoorde je van Hugo en Solto op 538. Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan. Dylan die is een beetje keihard aan het strijden in Nijmegen. Vanaf morgenochtend 4 uur, dan gaat ongeveer zijn wekker. En dan mag hij meegelopen naar de Nijmeegse Vierdaagse. 50 kilometer iedere dag. Hij heeft namelijk ooit hier in deze avondshow geroepen. Ah, die Nijmeegse Vierdaagse, die nemen zichzelf zo serieus. Ik loop hem op een slof als het moet.
1: Nou, dat is toch redelijk bold, hoor.
0: Goed. Ja, hij had echt een grote mond. Maar Dylan heeft eigenlijk altijd een grote mond er zo van tevoren. Inmiddels kan hij er niet meer onderuit. Hij moet echt gaan meelopen. Hij heeft er ook voor getraind. Alleen heeft hij afgelopen weekend ook de bloemetjes flink buiten gezet op Tomorrowland. Dus in hoeverre dat goede voorbereiding is geweest, dat weet ik niet helemaal. Morgenochtend gaat hij dus aan beginnen. 50 kilometer per dag. En Bas die belde hem vanmiddag daarover in de middagshow. Dil!
2: Ja!
3: Heb je je sloffen bij je?
2: Nou, het was wel heel mooi. Ik heb mijn sloffen niet bij me. Ik denk, dan ben ik daar mooi vanaf.
3: Ja.
2: Maar toen kwam ik vanmiddag op de wedren aan, waar je aanmeldt voor de Vierdaagse. En daar waren onze collega's van Omroep Gelderland. En die had een setje voor me geregeld.
3: Nee, dat meen je niet. Oh, wat leuk.
1: Ja, echt, wat lief.
2: Dus uiteindelijk ben ik alsnog gezetteld.
3: Wat heerlijk. Is hij er, het startnummer?
2: Ja, ik heb een bandje ontvangen. Ik heb zelfs een vlaggetje. Dus je kan, als je in Nijmegen bent, gaan herkennen aan een vlaggetje waar, hoe toepasselijk, de nummer 1 op staat.
3: Ah, kijk eens.
2: Dat is hartstikke leuk. En ik ben in principe ready to go.
3: Wat heerlijk. Kijk, laten we niet onder stoelen of banken steken dat we afgelopen weekend met 538 op Tomorrowland waren. Ja. Daar hebben wij hard gewerkt, heel veel interviews gedaan, filmpjes opgenomen, radio gemaakt, maar toch ook een beetje gefeest. Hoe zit het? Denk je dat het allemaal een beetje gaat lukken?
2: Nou ja, de afgelopen nacht heb ik denk ik 2,5 uur geslapen.
3: Dat had ook nul kunnen zijn.
2: Precies. En zou je kunnen zeggen, dat is heel nadelig voor je lichaam. Mm-hmm. Maar ik heb mezelf toegezet de mindset te hebben om van je nadeel je voordeel te maken. Namelijk dat ik vanavond gewoon om 7 uur in bed kan gaan liggen. Meteen in slaap val. En dat ik gewoon eigenlijk een goede nachtrust heb. Want om 2:15 morgenochtend gaat de wekker. Want ik moet om 4 uur starten.
1: Ja. Oh, wat ontzettend vroeg ook, hè?
3: Ja, het is van...
1: Ja, ik wil het er niet in wrijven, het is heel niet ideaal.
3: En dat vind ik ook nog wel interessant. Heb je er zin in?
2: Ja, gek genoeg wel. Ik vond de trainingen doen en zo saai. Want ben je echt uren in de leegte aan het staren terwijl je aan het wandelen bent.
3: Uh-huh.
2: Maar ik was dus vanmiddag al eventjes in het centrum van Nijmegen. Nou, het is gewoon een maandagmiddag. Helemaal afgeladen met mensen. Terrassen zaten vol. Overal eetkraampjes en barren. Het is echt één groot feest nu al. En dat wordt natuurlijk tijdens die Vierdaagse alleen nog maar meer. En al die dorpen en steden waar je doorheen komt hebben allemaal hun eigen manier van de Vierdaagse lopers een beetje hard onder de riem steken. Uh-huh. Dus ik heb eigenlijk heel veel zin erin.
3: Ja. We dachten, moeten we nog wat advies inwinnen voor jou. Hè? Dit is het laatste moment waarop het kan. Morgen gaan we je uiteraard weer spreken. Heel benieuwd hoe de eerste dag je dan is vergaan. Maar dit is het laatste moment. Dus we willen je nog wat meegeven. En dat doen we even in de vorm van een berichtje van Johan Flemmix. Luister mee.
4: Oh, hallo Dylan. Hier Johan Flemmix. Ja, ik heb de Vierdaagse zelf 11 keer gelopen. Jij gaat nu voor de eerste keer lopen, dit gaat je gegarandeerd lukken. Want je moet gewoon denken van, als het 40.000 mensen lukt, dan moet het mij zeker lukken. En die 50 kilometer, het stelt niet zoveel voor. Gewoon doorlopen, verstand op nul en wel heel veel drinken, dat je het lichaam ook nog even gezond houdt. Dus, maar vooral ook genieten.
3: Heel veel drinken, maar...
1: Ja, dus niet alcohol Dylan.
3: Niet drinken van afgelopen weekend, zeg maar.
2: Oh, nee. In Wolkaatje het boel achterwege laten.
3: Nee. Dat zou ik niet doen. Die staat vrijdag na de finish op je te wachten. Dat denk ik.
2: Ah, heel lekker.
3: Deel, heel veel succes morgen. En we kunnen het allemaal volgen op je Insta, hè?
2: Ja, zeker. Dylan Boetsen, dat is het account waar je het op kan volgen. Instagram en TikTok. Ik spreek jullie morgen natuurlijk rond deze tijd.
0: Nou, Lien, wat denk je?
1: Nou, ik, sowieso respectabel dat hij het gewoon gaat doen. Ik hoor wel een kleine spanning in de stem hier en daar,
0: ja,
1: denk ik.
0: Jawel. Oh man, het wordt echt een pittige
1: kus voor
0: hem.
1: Het is pittig hoor, dat moet je echt niet onderschatten.
0: Nee, ik denk wel dat hij het gaat uitlopen.
1: Ik denk het ook, op wilskracht. Ja.
0: Nou ja, je hoort het. Dylan, we gaan hem de hele week volgen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. 538, avondshow Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan met David Guetta en Human. Maar eerst, de script. It is the last time.

0: weet je dat Marnix Westhuis ook weer in de studio is aangeschoven. Marnix!
1: Hallo, hallo. Goedenavond, Jordi.
0: Goedenavond.
2: Ja, ik vind dit toch zo'n goede jingle. Ik kan er niks aan doen.
0: Ja, dat is een leuk liedje. Je hoort bijna niet dat door AI is gedaan. Hoor.
1: Nee, dit is, dat is niet van echt onderscheiden natuurlijk.
2: Nee, absoluut niet.
0: Marnix, jij hebt jouw... Hoe noem je hem ook alweer?
1: Het is de kleine kutkinderpiano. Ja. Hij is gekocht in de speelgoedwinkel. Adviesleeftijd 1 tot 5 jaar. Maar ik dacht, ja, het is wel leuk om hem mee te nemen naar de studio van 538. Ik ga een melodietje spelen en aan jou om te raden... welk liedje er wordt gespeeld. En die ga je dan zometeen sowieso horen. Maar altijd even leuk om mee te raden.
0: Nou, kom maar door.
2: Oké, ja.

0: care about us. Zou hem kunnen zijn.
1: Zou hem zomaar kunnen zijn. Als je het denkt te weten, stuur je antwoord in de gratis app van 538. Wie weet heb je het juiste antwoord. En je gaat hem sowieso zometeen horen.
0: Zometeen na 12 uur Marnix. En eerst Fleming nog. Een meteor. Ben niet nodig op 538.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
2: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
3: Hoe weet jij dat?
4: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
1: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
5: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Ja? Echt serieus?
8: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.

0: in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: 538 Nieuws.
4: 12 uur.
5: In Italië zijn protesten tegen het hardhandige optreden van de politie, waarbij een Marokkaanse man overleed in de stad Bologna. De man had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. Hoewel de man om hulp smeekte, gingen agenten niet van hem af. Even later overleed hij. In Hilversum is brand geweest in een Turkse supermarkt. Het vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak en was er veel rook. Huizen en winkels eromheen werden voor de zekerheid ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. De Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de Europese recordboete die ze hebben gekregen van ruim €500 miljoen. Volgens Brussel doet AliExpress te weinig om de verkoop van onveilige en nagemaakte spullen tegen te gaan. De Chinezen zeggen dat ze juist erg hun best doen en vinden zo'n hoge boete oneerlijk. En het wangedrag van Argentijnse voetballers na de verloren WK-finale tegen Spanje krijgt misschien een staartje. De FIFA begint een onderzoek. Na het fluitsignaal ging vooral de Argentijnse middenvelder Paredes door het lint. Zo werkte hij een Spaanse speler tegen de grond en greep hem bij de keel. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En dit was het nieuws op 538.
6: Hoop. Ja, verkeer dan door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel snelheidscontroles. Oppassen op de A1 naar de richting Amsterdam bij 13.3. A7 ten Hoeve richting Bolsward, 107.9. A10 Diemen richting Zeeburgertunnel bij 11.3. A37 grens met Duitsland richting Hogeveen, 32.2. A50 Apeldoorn richting Zwolle, 213.1. En ook oppassen A79 Heerlen richting Maastricht bij 8.4.
3: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
4: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
6: Hey, goeiedag. Bibi Rexha, Fabulous hoor je zo meteen. Ook Jay-Z, Alicia Keys onderweg naar

Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind bij 538. Van welk liedje is dit melodietje? Nou, als je denkt te weten, laat het weten via de gratis app van 538. Kleine hint, hij liep altijd achteruit. Juist antwoord binnen nu in

0: Het gaat erom, hoe goed kun jij een liedje raden? Dat wordt gespeeld op een kleine kutkinderpiano. Hij is gekocht bij de speelgoedwinkel. Hij is eigenlijk voor 1 tot 5 jaar bedoeld. En voor je neefje, voor je nichten, zoon, dochter. Nou, ik heb hem gekocht. Vind ik namelijk leuk. Hij ligt in de studio van 538. En er wordt een melodie opgespeeld. Aan jou de vraag, kun jij raden van welk melodietje is dit liedje? Ik denk wel een te raden melodietje. Nou, misschien dat Maggie het meet. Maggie zit in de auto. Maggie, waar kom je net vandaan? Ik hoor Maggie niet. Maggie, waar kom je net vandaan?
1: Uit Eindhoven.
2: Nee, je komt nou uit Rotterdam.
1: Ja, nu uit Rotterdam.
2: Ik kom net van Girona vandaan.
1: Ja, ik was net van Girona in Spanje naar Rotterdam toe gegaan.
0: Oh, je komt net terug van vakantie?
1: Ja.
0: Oh, hoe oud ben je, Maggie?
1: 14.
0: Je bent 14 en je bent net met vrienden op vakantie geweest, dan dus in Spanje, begrijp ik?
1: Ja.
0: Zijn er nog dingen gebeurd die je wel met de radio wilt delen, maar niet met je vader op vakantie?
1: Nee.
0: Of heb je je gewoon netjes gedragen?
1: Netjes gedragen.
0: Welk liedje dacht je net te horen op de radio, Maggie?
1: They don't care about us van Michael Jackson.
0: Ja, is inderdaad helemaal het goede antwoord. En dat betekent dat je het 538 slaapmasker scoort.
1: Oeh.
0: Ja, die is perfect.
1: Ja?
0: Jazeker, hij slaapt heerlijk.
1: Oeh, fijn.
0: Nou, dankjewel voor het meespelen. Ik wens je een hele fijne nacht en veilige kilometers naar huis toe.
1: Dankjewel.

0: Marnix Westhuis.
1: Hele goede nacht. Is jou ooit wat overkomen wat zo ontzettend beschamend was dat je eigenlijk jezelf wilde laten verdwijnen op dat moment? Ik moet gelijk denken aan iets op de middelbare school. Het was een hele belangrijke presentatie die voor heel de klas moest gebeuren. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar altijd voordat ik wat belangrijks moet gaan doen, moet ik altijd even een soort stressplasje doen. Dus ik, nou, zoals gewoonlijk, net voor die belangrijke presentatie, een stressplasje doen. En dit zullen de meeste mannen misschien wel herkennen. Als je dan heel snel moet plassen, dat je denkt, nou, ik ben klaar, en dat je dan eenmaal wegloopt, en dat er dan toch nog een beetje nakomt. Als je dan klaar bent plassen, dat het daarna nog een beetje terugkomt in je onderbroek. Nou, en ik had die dag een broek aan waarbij je dat dus extreem goed zag. Dus ja, ik had een hele belangrijke presentatie, al mijn klasgenoten, één grote vieze vlek. Nou, dat is denk ik wel een van de allerbeschaamdste momenten, zeg maar, in mijn leven, als ik het daarover moet hebben. Het kan gelukkig nog erger. En dat gebeurde bij de artiest die je nu gaat horen. In zijn verdediging, hij was 5 jaar, ik een jaar of 18. Maar hij was op zijn 5e al gigantisch fan van Elvis. En 5 dagen in de week was hij ook aan het optreden. Alsof hij Elvis was, een soort van het nadoen van Elvis. En tijdens een van die nummers liet hij alles lopen. Toen heeft hij gewoon finaal in zijn broek geplast. En toen dachten zijn ouders, ja, wordt het, ja, goh. Moeten we niet gewoon stoppen? Is het niet te veel voor hem? Nou, was uiteindelijk helemaal goed. En gelukkig ook maar, want Bruno Mars, daar gaat het over. Plast in zijn broek. Vorige week.

Stamps, Melanie C, When You're Gone bij Radio 58. Wat is wel grappig is, ik kom zelf uit 1998, deze heet toevallig ook. En daardoor weet je sommige dingen dus helemaal niet over de muziek. Dus daar kom je dan tegen als je er naar gaat zoeken. Blijkbaar is dit nummer ontstaan doordat Bryan Adams Melanie C in de lift tegenkwam. En dat hij zei, joh, ik heb nog een liedje liggen. Zou jij het leuk vinden om daarop te zingen? En toen heeft ze dus ja gezegd. Dat ik, nou, dit moet wel een van de allersuccesvolste elevator pitchers aller tijden zijn. Ja, toch? Het is 58. Je hoort zometeen Imagine Dragons, ook Shakira, Burna Boy. En dit is de 50 favorite van Marshmello.

Shakira, Burna Boy, Die Die bij 538. Toch een beetje het WK-anthem van dit jaar. Toch wel raar dat dat weer klaar is. Ik zag vandaag voorbij komen op social media dat de algemene Scorito-pool, waar iedereen aan mee kan doen, dat is gewonnen door een meisje dat geen verstand heeft van voetbal. Eigenlijk ook nooit voetbal kijkt en die hele lijst met AI heeft ingevuld. Dat is toch waanzinnig, dat je op die manier een Scorito-pool kan winnen. Nou, over AI gesproken, zometeen het spel AI of niet, waarin je kunt raden of iets echt of nep is. Kleine hint waar het over gaat. Een dier waarvan je nooit zou verwachten dat het kan vliegen, maar toch kan vliegen. Detail sowieso bij 538.

0: zijn in het centrum van Madrid. Een dodelijk politieoptreden heeft in Italië tot protesten geleid op straat. Het gaat om het overlijden van een Marokkaanse man in de stad Bologna. Hij had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. De man smeekte om hulp, maar agenten gingen niet van hem af. Even later overleed hij. Ruim de helft van de bedrijven in ons land heeft last van de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de groothandel- en transportbedrijven zijn de dupe, zegt de Kamer van Koophandel na onderzoek. Zij worden meer dan andere bedrijven geraakt door bijvoorbeeld de hoge brandstofprijzen. En de Vierdaagse in Nijmegen gaat over een paar uur van start met bijna 46.000 lopers. Er hadden zich meer mensen ingeschreven, maar niet iedereen heeft zich op tijd gemeld. De eerste lopers beginnen straks al om 4 uur. Dat zijn mensen die meedoen aan de langste afstand, de 50 kilometer. Ze lopen door de Betuwe. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: 538 verkeer dan door Flitsmeister. 1 vertraging op de A6 Lelystad richting Jouren bij Emmeloord. 5 minuten vertraging. En er wordt ook nog gecontroleerd op je snelheid. Oppassen op de A1 naar de richting Amsterdam bij 13.3. A10 Diemen richting Zeeburgertunnel 11.3. A15 Maasvlakte richting Rotterdam 53.5. A22 Velsen richting Beverwijk bij 9.2. A37 Gent met Duitsland richting Hogeveen bij 32.2. En ook oppassen op de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213.1.
2: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
1: Westhuis. En goeiedag met de allerlekkerste hits voor je nachtdienst. Miles Smith, Nadelhorn, zometeen.

0: en Sia, Beautiful People bij 538.
1: AI of niet?
0: Kun jij raden of iets echt of nep is? Dat is AI of niet. En laat je niet misleiden door de stem, want die is sowieso nep. Dit is de opgave.
2: Uit onderzoek is gebleken dat nijlpaarden kunnen vliegen.
0: Dus uit onderzoek is gebleken dat nijlpaarden kunnen vliegen. Nou, wat denk je? Is het AI of niet? Laat het weten via de gratis app van 538. Juist antwoord hoor je binnen nu en 10 minuten.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Hey, in What's Love bij 538. Wat denk je? Is dit AI of niet?
1: Uit onderzoek is gebleken dat nijlpaarden kunnen vliegen.
2: AI of niet?
0: Ja, en laat je dus niet misleiden door de stem. Hè. Die is overduidelijk nep. Het gaat om de inhoud van de opgave. In dit geval, uit onderzoek is gebleken dat nijlpaarden... Ja, je weet wel, die gigantische beesten, dat die kunnen vliegen. Erik reageerde dit in de 538-app.
3: Dat onderzoek is zeker uitgevoerd door Trump en zijn kornuiten. Slaat natuurlijk helemaal nergens op.
0: Ja, terwijl Chantal denkt, dit is echt waar. Nou, misschien dat Thomas wel het juiste antwoord heeft. Thomas, een hele goede nacht.
4: Hallo.
0: Hoe oud ben jij?
4: 21.
0: Je bent 21 jaar en je bent op dit moment in een vrachtwagen aan het rijden.
4: Ja, inderdaad.
0: Maar jij kan ook je spelletje op pauze zetten, toch?
4: Ja, dat heb ik al gedaan.
0: Wat ben je aan het doen?
4: Ik zit nu met jullie aan het bellen.
0: Ja, want je speelt een spel Eurotruck Simulator?
4: Ja.
0: Speel je een spelletje omdat je graag vrachtwagenchauffeur wil worden? Of heeft dat helemaal niks met elkaar te maken?
4: Nee, ik ben al 4 jaar vrachtwagenchauffeur, maar ik was deze week vrij.
0: Oh, maar je bent dus vrachtwagenchauffeur en terwijl je vrij bent, denk je... nou, ik ga een spelletje spelen dat ik aan het werk ben.
4: Ja, dat, ja.
0: Hey, maar dan hoef je toch helemaal geen vrije dagen op te nemen?
4: Nee, maar ja, dat zijn regels, hè.
0: Oh, nou, ik hoor het al. Je hebt liefde voor je vak.
4: Inderdaad, ja.
0: Dat vind ik leuk om te horen, zeg. Hey, en Thomas, de opgave die je net hoorde, wat denk je? Is het AI of niet?
4: Ja, ik denk dat het AI is. Het zal wel weer iets bedacht zijn of zo.
0: Jij denkt dat dit bedacht is door de computer?
4: Ja, sinds wanneer nijlpaarden kunnen helemaal niet vliegen, joh.
0: Nee, ja, dat was mijn eerste gedachte inderdaad ook. Maar het is echt waar, Thomas. Zeg maar, nijlpaarden die rennen op het allerhardst dusdanig hard... dat ze 0,3 seconden even van de vloer zijn verwijderd. Dus dan zijn er geen van de poten op de vloer... en dat betekent dat ze heel even vliegen.
4: Jeetje, wat interessant. Dat heb ik nooit geweten eigenlijk.
0: Nee, ja, dat had ik dus ook. Maar ja, helaas, Thomas, niet het juiste antwoord. Maar wel ontzettend bedankt voor het meespelen met AI of niet.
4: Ja, dit was leuk.
0: Nou, veilige virtuele kilometers in Eurotruck. Ja. Hou me op 538, your new flair. Dit is Door het Oog van de Dag.

goes down on me. Tom Grennan en Don't Break the Heart bij 58. Meer dan 100 wereldrecords. Je zou ze maar op je naam hebben staan, zeg. Nou, dat is het geval van Taylor Swift die je zometeen gaat horen. Een van de wereldrecords die ze onder andere op haar naam heeft staan is de meeste nummer 1 albums door een vrouw aller tijden. Maar er zit ook een wereldrecord tussen. Dat is een vrij bizarre. Dat heeft een beetje te maken met aardbevingen. Dat gebeurde tijdens haar Eras Tour in Seattle, Washington. Dat gebeurde in 2023. Toen werd er seismische activiteit geregistreerd. Dus trillingen in de grond door het publiek. Dat in de buurt kwam van een schaal van 2,3 op de schaal van Richter. Dat klinkt heel veel. Maar om het even in perspectief neer te zetten, bijvoorbeeld de aardbevingen die ze in Groningen hebben gehad, dat is vrij heftig. Dat is 90 keer zo heftig. Maar ja, Taylor Swift heeft er op de naam staan. Je hoort er zo meteen naar Offenbach.

Queen en David Bowie, you're the under pressure bij Radio 538. En over druk gesproken, er is een Belg die echt krankzinnige prestaties kan doen onder letterlijke druk. Belg Patrick, zo heet hij, uit Brussel. Tenminste, ja, het is niet zijn voornaam Belg Patrick, maar hij is Patrick, het is een Belg, hij komt uit Brussel. Hij kan 7 minuten lang op serieus hele diepe plekken qua duiken zonder adem duiken. Dus 7 minuten lang kan hij zijn adem inhouden zonder probleem. 7 minuten. Dat is echt lang. Echt lang je adem inhouden. Doe me een beetje denken aan de middelbare schooltijd. Dat was een jaar of 14, 15. Ik deed toen nog aan wedstrijd zwemmen. Nou, dan doe je af en toe ook wel eens een potje je adem inhouden met je ploeggenoten, weet je wel. Maar ik denk dat ik zelf nooit verder ben gekomen dan, nou, misschien 1 minuut. Het zal niet heel veel meer en heel veel minder zijn. Dus 7 minuten, dat is echt, dat is krankzinnig hoor. 7 minuten lang je adem inhouden. Nou goed. Patrick de Belg, die kan dus heel goed 7 minuten lang zijn adem inhouden. De Belg die je nu gaat horen bij 538, die kan iets anders heel goed, namelijk muziek maken. Lost Frequencies.

dat je er ook zo'n eentje bent, Mr. of Mrs. Know-it-all, dan kan ik je adviseren om naar 538.nl te gaan of de 538-app even te openen. Daar staat namelijk sinds deze week een nieuw kopje. Kip of ei, dat is een spel dat Bas en Dylan altijd spelen, waarin je kunt raden of iets eerder was dan het ander. Dat kon je eerst alleen maar op de radio spelen, maar er is nu een hele website voor, een hele app, dat je dus kunt raden of iets eerder was. En daarmee kun je dus ook nog eens een high score halen. 538.nl, speel mee met kip of ei. Het is echt verslavend. Ik kan dit echt aanraden om te doen.